the courage.

0: Davy van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek

0: FM.
1: Dit is Eemland 1. Eemland 1.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.
4: Everybody gets high sometimes, you know.

0: doodde na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: En je zingt ze zo weer mee, die lekkere klassiekers uit je speakers in dit geval. Uit de jaren 70, 77 ongeveer, van het album met die helikopter erop. Je weet het misschien nog wel, ABBA. ABBA met de helikopter. Anna weet, lekkere klassiekers uit je speakers in dit geval. Uit de jaren 70, 77 ongeveer, van het album met die helikopter erop. Je weet het misschien nog wel, ABBA. ABBA met de helikopter. Anna weet niet waarschijnlijk.
1: Geen idee.
0: Ik ga je even een filmpje laten zien. Zeg maar zo meteen. Ja.

0: maar ik lag in de blote borst. Ik werd wakker. Ik dacht, het is koud in de slaapkamer.
1: Ja, ik vond het wel even lekker stiekem in vergelijking met die nacht ervoor. Ik vond het echt warm.
0: Ja, heel goed.
1: Dat is een verademing.
0: Maar als we vandaag weer naar 25 graden gaan, dan gaan we het van het idee koelkast gaan we naar flink in de zon.
1: We schommelen weer alle kanten op. En nu wat Gita daarover te zeggen heeft.
0: Zo, Gita Spannenburg, die voelen we flink aan de tand over het weer van vandaag en de komende dagen. En natuurlijk diverse onderwerpen in Utrecht is wakker. Ja. Dus blijf lekker luisteren.
1: We weer voor.
0: Nieuws, weer, verkeer en lekkere muziek. Hier zijn de Jacksons.

0: was al van Roger Glover en Guests niet te vergeten. Die horen erbij. Of Roger Glover en Friends, dat werd ook wel gezegd. Maar in mijn beleving, en dat is ook zo, want ik heb het nagekeken net, is het echt Roger Glover en Guests. En het leuke was dat ik op de basisschool zat. Ik denk dat ik een jaar of 10 of 11 was, moet even denken.
1: Ja.
0: 5e klas, daar ging ik vroeger tot klas 6. En daarna werd het klas 8, want de kleuterschool dat werd gevoegd bij de basisschool. Mm-hmm. Dus ik was 11. En toen was daar een videoclip van een kikker. Die speelde gitaar en nog meer tekenfilmfiguren, zeg maar.
1: Ja.
0: En in mijn beleving is dat zo ongeveer de eerste videoclip geweest die ik heb gezien.
1: Oh.
0: 1975 zo ongeveer.
1: Ja? En was dat van Roger Glover
0: en Guest? Roger Glover en Guest, ja. Dus ik en de kikker met een gitaar, kikker met een gitaar. Dat was dit liedje.
1: Wat voelde je toen je die clip zag? Dacht je, wow.
0: Nou ja, die clip, ja, je zag dat er een keer voorbij komen op tv. Er waren niet echt popprogramma's. Ja, Top-op had je vroeger. Avonds Top-op. Dus ja, ik heb altijd als ik dit nummer hoor, denk ik, oh ja, dat is mijn beleving dat ik in de klas zat. En oh, waarom zat ik in de klas? Ja, omdat de meester, maar de meester, het was meester Hans Tam, die had een poster aan van die kikker van die video. En dat associeerde ik natuurlijk.
1: Wat leuk. En dat is ook mooi dat er zo'n herinnering opkomt als je hem hoort.
0: Oh, zeg hé. Nou, trek je het nog niet?
1: Gezellig, ik wil meer. Ja, leuk. Alleen maar leuk.
0: Zullen boven komen, maar eerst gaan we het hebben over iets heel anders in Utrecht is wakker.
1: Ja, we stellen hier vandaag een vraag weer. Dus we willen graag weten wat je daarvan vindt. En dan kun je reageren in de app of op Facebook. En die vraag vandaag is, kunnen jouw huisdieren goed tegen de hitte? Ja, en wat doe je om je hond, je kat, je knaagdier, dus je konijn of zo, een kaviaan of een vogel, dat kan ook, zo koel mogelijk te houden? Ja, we zijn benieuwd om vanmiddag bij Aart in Utrecht komt thuis, geeft dierenarts Martijntje van de Vier van Hussen tips. Ja, dus hoe je huisdier koel kunt houden.
0: Ja.
1: Weet je dat wel eens goed toen je een hond had? Hetzelfde hond, hè?
0: Ja, maar die zocht er zelf al de koelte op, maar ik begrijp waar je heen wilt. Je hebt ook van die ice packs, zeg maar, die koelpacks die je dan op de grond kunt leggen waar een hond op gaat liggen.
1: Ging daarop liggen? Oh,
0: die honden die wij hadden, zeg maar, die gingen ergens op liggen. Die gingen wel onder de tafel. Maar stenen vloer, dat scheelt ook een heleboel.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Ja,
0: dus,
1: maar
0: die heb je wel. Dus als mensen op vakantie gaan, bijvoorbeeld naar Spanje of Frankrijk, dan nemen ze zo'n coolpack, noem ik maar even mee. Mm. Dan kan de hond daarop liggen. Een kleedje als het ware. Dat is best slim.
1: Ik ken een vriend van mij, die had een Berner Senne en die hadden zo'n ijshalsband.
0: Oh ja, dat is er ook, ja.
1: Zet een dikke vacht natuurlijk. Oh, dat het een beetje zwaar in de zomer.
0: Ja.
1: Is dat zo'n ijspack en lekker koud water waar die uit kon drinken en zo. Ja, dat zijn wel, geloof ik wel wat goede tips.
0: En Bernard Summer, die kan wel een kilo of 30, nee, van 40 volgens mij worden of zo. Hè?
1: Die was zo zwaar en zo groot en behaard, maar super lief. Die was echt helemaal niet.
0: Hoe heet die?
1: Senna.
0: Senna, kom ik even op schoot zitten.
1: Sennaatje.
0: Senna, kom ik op schoot. 50 kilo of zo.
1: Dat is geen tje meer hoor. Dat is gewoon een flinke wolf bijna.
0: Oké, maar terug naar de vraag nog eventjes.
1: Ja, kunnen je huisdieren goed tegen de hitte? En wat doe jij om je huisdiertje of dier zo koel mogelijk te houden?
0: Je huisdiertje. Ja,
1: laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio 1 Utrecht.
0: Zometeen Bobby Blom. Zo is muziek onderweg in Utrecht is wakker. En is Ilse de Lange. Dit is een nieuwe Evergreen. Dat is wel gek. Evergreen. En Evergreen is oud eigenlijk, maar
1: ja, een nieuwe Evergreen.
0: Zo is dat. 14 voor 6:30.

0: vier zomersnummer. Nou, dat was deze dan van Bobby Bloom, Montego Bay. Montego Bay, dat klinkt wel lekker. Ben je er wel eens geweest? Nee, hè, denk ik. Ik kan me niet voorstellen. Anders had je wel lopen springen van Montego Bay. Daar ben ik vorige week nog geweest.
1: Ja, niet. Ik weet niet eens wat het
0: is. Ga maar zo onder naar kijken. Nou, ergens op de wereld in elk geval. Ja. Zo, ik heb de kranten voor me. Wij hebben een probleem. Dat wil zeggen eigenlijk niet. Maar hij is niet bezorgd.
1: De Telegraaf.
0: De Telegraaf zit
1: ja,
0: er niet bij.
1: Ja, die ontbreekt. Dus dat is jammer.
0: Hoe dan?
1: Weet niet waarom, maar het kan gebeuren.
0: Zit er niet bij. We gaan even naar de voorkanten van de andere krant. En dat zijn er vier in getal. Trouw en NRC heb ik. En dan heb jij het Algemeen Dagblad en de Volkskrant.
1: Zeker.
0: Zal ik even beginnen? Nee, begin jij maar even.
1: Mag ik even beginnen met de Volkskrant?
0: Zeker.
1: Ik heb een grote foto op de voorkant. Ja, van de frontlinie in Oekraïne. Oekraïners durven optimistisch te zijn. Ja, kort geleden nog werd gevreesd dat de Oekraïnse verdedigingslinies zouden instorten. Maar nu klinken voor het eerst in jaren positieve geluiden. Wat is er veranderd? We zijn niet alles perfect gaan doen. Het is eerder dat de slagkracht van de Russen aan het afnemen is. Nou, wat daarover. En dan een stuk over Sonny Rollins. Hij had de allermooiste toon die ooit op een tenorsax is geblazen. Hij was de laatste jazzgigant van zijn generatie. Dus daar een mooi stuk over ook.
0: Ja, terwijl hij echt wel een flink aantal dagen geleden, ik geloof 4 dagen geleden, overleden is. Ik zag daar gisteren inderdaad ook nog een stuk over. Ik weet niet welke krant dat was. Oh, dat zijn de collega's. Die hadden mooi. Terwijl wij het hebben over de dood van deze man. Oh. Dat kan niet anders. Maar elke dag natuurlijk zeggen, schrijven kranten er wel over. Het is echt een grootheid geweest.
1: Ja, dat is een mooi artikel. En met een hele mooie zwart-wit foto erbij trouwens. Al spelend op de tenorsax. Mooi.
0: Dan naar de voorkant van NRC vanmorgen, waar optimisme zonder vergezicht de kop is. Het gaat over een geopolitieke situatie. Ja, premier Jette die verdedigt op een veiligheidsconferentie voor jongeren de NAVO als hoeksteen van de Europese veiligheid. Een flink verhaal, ik kan daar een kort en krachtig betoog over houden. Het was een frisse affiche, de jongste premier uit de Nederlandse geschiedenis op een veiligheidsconferentie van en voor Next Generation, georganiseerd door de Atlantische Commissie in samenwerking met het instituut Klingendaal en de Universiteit van Leiden. Inhoudelijk kan ik er verder niet op ingaan, maar in elk geval is het een groot artikel waarmee NRC uitpakt op pagina 1.
1: Goed, ik zag gisteren ook nog een video voorbij komen van Rob Jetten die meedeed aan een frontpreventie workshop.
0: Oh, ja. En? Is het gelukt? Is hij gevallen of niet?
1: Ja, nou, hij zei dat hij dat veel aan had gehaald en dat hij het ook kon voorstellen dat andere mensen er ook veel aan hebben. Maar het was wel een leuke video eigenlijk.
0: Maar gewoon dat je aan het wandelen bent en valt of zo? Of niet?
1: Nee, het was zeg maar binnen en ze stonden in een kring, dus ze gingen oefeningen doen, op- en afstappen van de stoel bijvoorbeeld, of een gekke schijnbeweging zo oefenen.
0: Ja.
1: Dus het is ook een beetje een soort spiertraining.
0: Oh ja, want ik zit er lekker vol op. Dat is iets voor, niet voor Rob Jette qua leeftijd of zo. Denk ik dan. Meer iets voor iemand die wat moeilijker te benen raakt. Of als je wat ouder wordt. Je moet toch opletten.
1: Ja, ik denk dat op een gegeven moment kijk je hoe je neemt.
0: Ja.
1: Nou goed, gaan we naar het AD Utrecht Nieuwsblad. Die pakken uit met cosmetica gebruik. Dat neemt toe onder tieners en het leidt tot huidproblemen. Dermatologen die slaan alarm. Ja, die influencers die zijn geen specialisten. Ja, door influencers op social media gebruiken tieners en jongvolwassenen veel te veel cosmetica. Bijna 90% van de Nederlandse dermatologen ziet geregeld patiënten met huidproblemen. Ja, veel producten zijn compleet overbodig, zeker voor de jonge huid. Nou, herken dit. Ik ken zusjes en vriendinnen van die heel veel serums gebruiken of setting spray. Van allemaal producten dat je denkt, waarom gebruik je dit in godsnaam?
0: Je bedoelt dat het niet goed is voor je huid?
1: Het verstopt de poriën alleen maar. Hoe meer skincare, hoe meer het ook schade kan toedoen.
0: Maar smeren jonge vrouwen, jonge mannen misschien ook wel, smeren ze veel op hun gezicht, op hun huid al?
1: Ik denk echt meer dan vroeger. Ja, ik denk altijd door die social media. Ja, en die ads en zo. En alles wat wordt gepromoot. En wat je dan ziet wat er mooi uitziet. Korean skincare uit Korea is ook heel populair. Collageen tabletten. Nou echt hand op.
0: Het is niet gezond dus ook.
1: Nee, ik denk dat het ook veel te veel is. Dus ik ben benieuwd naar dit artikel. Ga ik zo meteen even uitgebreid lezen.
0: Snap ik.
1: En dermatoloog natuurlijk die aan de arm slaan.
0: Ja. En nog eventjes voor het grote verhaal van Trouw op pagina 1. Het aantal mensen zonder papieren wordt zwaar onderschat. De onderzoeksmethode die in Nederland wordt gebruikt om het aantal ongedocumenteerden te tellen. Dat zorgt voor een flinke onderschatting van hun aantal. Niemand weet namelijk precies hoeveel zogenoemde ongedocumenteerden Nederland heeft. Uit onderzoek van Trouw blijkt dat de bestaande schattingen in elk geval niet kloppen. Betere berekeningen leiden tot veel hogere cijfers. Dus er zijn veel meer mensen die ongedocumenteerd hier bij ons verblijven.
1: Och.
0: Drie minuten voor 6:30. Zometeen eens even een update. Ofwel voor de eerste even horen wat Greta Spannenburg te melden heeft. Ze heeft al een fax gestuurd.
1: Kijk.
0: Soms komt het met een rooksignaal hier naartoe. Maar dit is een fax, dus dat is goed. En eerst wil ik even de gitaar pakken. Denk je om je oren?
1: Oh nee.

0: Turner en Errol Flamazotti. En Cosa Della Vita, Can't Stop Thinking of You. Het weer kort, maar krachtig en zometeen uitgebreid van Grieta. Vandaag ook weer volop zomerweer in Midden-Nederland. Veel ruimte voor de zon en bij weinig wind komt er vanmiddag de middagtemperatuur tevoorschijn van zo'n 25 graden.
1: Fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl. Yes!
0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
1: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
2: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
1: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning. Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
3: Utrecht is wakker met Bob van

0: en Into the Groove uit het jaar 1985. Utrecht is wakker, een hele goede morgen als je er net als bij bent. Heb je toch al wat gemist? Maar er is toch veel wat in petto hebben voor je. In de richting van 9 uur, nieuws, weer, verkeer, fijne muziek. En de stem van Robert-Jan Boy heeft nog niemand gehoord vandaag, denk ik.
1: Goedemorgen.
0: Ja.
1: Goedemorgen.
0: Wij al wel.
1: Ja,
0: goed dat je hier bent. Goed dat je hier zit op de scheidsrechterstoel, zeg ik dan maar.
2: Zit op een zetel?
1: Ja, het is een stoel die moeilijk naar beneden kan. Ja, dat
0: ja, niet volgens mij.
1: Is wel vaker te sprake gekomen volgens mij, maar je gaat niet naar beneden. Het is een soort
0: zetel. Misschien maar ben je te licht gewoon ook. Je gaat...
1: Nou, dat denk ik niet. Maar nee.
0: Zal ik er eens op gaan zitten dan? Want dat scheelt toch een kilootje of...
1: Nou ja, dat mijn buik is stelen, maar dat kun je zo meteen even doen. Dan heb ik jouw presentatie.
0: Ja. Ja, dat is goed. Oh, dan gewisselen we zo even. Maar we hebben alle twee streepjes over hem, dat valt mij nu op.
2: Oh, dat vind ik gezellig.
1: Ja, dan gaat dit. Ik zie dat. Is het bij helemaal niet opgevallen, niet te geloven.
2: Ja, dat is een heel.
1: Ja, ik weet het niet.
0: Het raar is alleen als ik naar mijn overhemd kijk en naar jouw overhemd. Dus alsof ik hem te bleek heb gewassen of zo.
1: Ja, maar mislukt in de was.
2: Ik wist niet dat ons werkuniform aan ging trekken vandaag. Ik heb mijn uniform thuis gelaten nu.
0: Ja,
1: Je ziet het al vaker, die streepjes, blauw-wit streepje. Ja, ik weet niet wat het is. Ik let er eigenlijk nooit op. Ik heb het gewoon achterloos gekocht.
0: Heb je ze wel eens geprobeerd?
1: En ineens Dertje van Heverrecht, die heeft er ook een aan. Maar goed, ik weet niet hoe dat komt.
0: Je hebt ook een spijkerbroek aan. We zijn net in
1: Hoe ver gaan wij vandaag eigenlijk?
2: Ja, we zijn zo'n kledingwinkel.
0: Over vandaag gesproken. Ik wil zo van je horen, we allemaal natuurlijk, wat je vandaag gaat doen. Maar ik wil even vooruitblikken, want je gaat volgende week natuurlijk naar Frankrijk. Sterker nog, je geeft acte de présence bij de Alpe d'Huez.
1: Jazeker, daar ga ik zaterdag naartoe.
0: Ja.
1: Om verslag te doen, de actie voor het goede doel, de Alpe d'Huez wordt beklommen.
0: Mm-hmm.
1: De berg in de Franse Alpen uiteraard, die dit jaar trouwens ook in de Tour zit, op 24 juli, even hier uit mijn hoofd. En mensen gaan fietsen, mensen gaan lopen, zoveel mogelijk die berg op. Mm-hmm. En tevens geld inzamelen, dat hebben ze al gedaan.
0: Ja, voor het goede doel, KBF.
1: Inderdaad, ja. En dit is de 20e keer dat de actie wordt gehouden.
2: Zo is het.
1: In de loop van die 20 jaar is al 245 miljoen opgehaald. Dus dat is niet een bepaald gering bedrag. Dus is eigenlijk een van de grootste acties voor de kankerbestrijding van Nederland.
0: En we zeggen Frankrijk, maar het is een Nederlands initiatief, hè?
1: Jazeker, ja. Absoluut. Dat is 20 jaar in Nederland begonnen.
0: Mm-hmm.
1: Met Koen van Veenendaal. En zijn maat Peter Kaptein, even uit mijn hoofd. 2006 zeiden ze, ja jongens, laten we dat eens een keer gaan beklimmen. Zoveel mogelijk hier 6 keer voor het gevoel. Nou, dat is... steeds en steeds groter en groter geworden.
0: En daarmee is de Alpe d'Huez, want zo heet de berg, is Alpe d'Huez geworden. Omdat ze 6 keer naar boven.
1: 6 keer, dat is de oorspronkelijke doel. Ja. Dus 6 keer omhoog, of meerdere keren.
2: Oh.
1: En dat is in de loop der jaren is wat veranderd. Want 1 keer is ook goed, of 2 keer, 3 keer was het geslopen.
0: Een prestatie van je welste natuurlijk ook.
1: Ja, het is natuurlijk een hele steile berg met die 21 haarspelbochten. Ook een hele beroemde col natuurlijk, met een gigantisch wielerverleden.
0: Ja.
1: In iedere bocht staan de namen van de winnaars. Om er even wat te doen, maar goed, dan kunnen we behoorlijk gaan we allemaal meemaken vanaf maandag.
0: Jij gaat er bijna jaarlijks heen. Ja, precies, want je volgt dus mensen uit de provincie en initiatieven die hier vanaf uit Midden-Nederland gedaan worden. Dus.
1: Ja, het is een breed vlak, dus ik ga onder meer mensen van het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein volgen, die over meer kunnen vertellen over waar het geld voor nodig is.
0: Mm-hmm.
1: Die werkt echt in de praktijk.
0: Ja.
1: Met kankerpatiënten. En ze fietsen en lopen er zelf ook mee. En ik ga iemand volgen die in de catering zit. Die onder meer patat aan het bakken is. En daarover op poëtische wijze kan vertellen. Dat eigenlijk ook al jarenlang doet. Mm. Dus op de top gaat hij dat straks doen. Tijdens de koersdag, zoals dat heet, op donderdag.
0: Ja.
1: Mm. En iemand die 66 wordt op donderdag 4 juni.
0: Dus vandaag over een week.
1: Wanneer de prestatie daar moet zijn. En die wil 6 keer omhoog.
2: Oh.
1: Dus dat gaat ook van nabij volgen.
0: Ja.
1: Zijn groep gaan we nader beschouwen.
0: En dat betekent dat we dagelijks met jou contact hebben volgende week vanuit Frankrijk aan de voet. Of misschien wel halverwege of ergens aan de top van de Alpe d'Huez.
1: Ja, dat moet even kijken. We gaan allemaal testen ook wat verbindingen betreft natuurlijk. Maar de bedoeling is inderdaad van zowel in het dal als op de top dat we daar vandaan komen.
0: Nou, vanaf volgende week, maandag dus, live bij onze gezinnen vanuit Frankrijk.
1: Ja, zeker.
0: Alpe d'Huez, alle aandacht daarvoor. Hey, en vandaag, wat ga je voor ons vandaag betekenen?
1: Ja, vandaag gaat het over de noodopvang die gistermiddag is geopend in Soest. We weten het, Ter Apel, als je dat zegt, dan schijnende mensonterende situaties zijn er aan de gang. Omdat er geen plek meer is. En telkens dreigt weer dat mensen vluchtelingen buiten moeten slapen. En op het laatste nummertje wordt er dan opvang geregeld. En de volgende dag is misschien weer elders een noodopvang. Mm-hmm. Ja, en al diverse keren is natuurlijk bijna de smeekbede daar geweest vanuit het Rijk. En ook bijvoorbeeld de provincie Groningen om aan gemeenten van jongens, open noodopvang, zodat de mensen in ieder geval een dag hebben. Ja. De gemeente Soest heeft daar een gehoor gegeven. Er worden 88 vluchtelingen opgevangen vanaf gistermiddag en vandaag. En ik ga daar kijken bij die noodopvang.
0: Wat goed, om te kijken hoe het daar gaat dan.
1: Ja, precies. En wat er verder daar gaat gebeuren. Ze blijven minimaal een jaar. En er zullen ongetwijfeld diverse activiteiten zijn om de mensen zoveel mogelijk in de samenleving op te laten gaan.
2: Hard nodig, hè? Want de helft van de Utrechtse gemeente vangt nog steeds geen asielzoekers op.
1: Dat klopt inderdaad. En dat is eigenlijk een hele rare zaak. Als we dat alle objectiviteit stellen. Want als we naar René Paas van Groningen beluisteren, die zeggen, jongens, er is een brand aan de gang. Er moet gewoon geblust worden. En dat is los van de spreidingswet. Die is uiteraard ook wel. Ja. Maar ja, het kan toch niet zo zijn dat in bijna een van de rijkste landen mensen zo, in nood zitten.
0: Nee.
1: Een behoorlijk stabiel dak boven hun hoofd hebben.
0: Ja.
1: Kortom, neem je verantwoordelijkheid, is dan de oproep.
0: Precies, en er zijn, wat Anna ook zegt, inderdaad de helft van de Utrechtse gemeente die dat niet doen.
1: Ja.
0: En vorige week had ik nog in de uitzending burgemeester Sjors Veulich van de gemeente Vijfheerenlanden. Die pleit ook wel echt voor mensen, dit moet echt gaan gebeuren. Doe wat inderdaad.
1: Ja, doe wat. En laat je niet intimideren door de extreemrechtse railschoppers. Want dat is maar een heel klein groepje, dat denkt het merendeel van de mensen, dat ziet zitten. En barmhartigheid wil tonen, absoluut.
0: Ja. Op naar Soest, zeg ik dan, want het is inmiddels al bijna 7:15.
1: Kwart voor zeven, Bob.
0: 6:44, ja. En een beetje.
2: Haast.
0: Tot zometeen, na 7:00.
1: Oké,
0: Radio M Utrecht. Weer voor Midden-Nederland hoor je zometeen. Eerst Marco.

0: Dit is Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Het is tijd voor het weer met Grita Spannenberg. Goedemorgen, Grita.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het in de weerkamer qua temperatuur? Want wij hebben het gehad over een afkoeling. Wij hebben het zelfs los van elkaar, hè? Begrijp me even goed. Mm-hmm. Hebben Anne en ik het heel koud gehad vannacht.
1: Ja, klopt, ja. Buiten of binnen?
0: Binnen.
2: Binnen, ja, in bed.
0: In bed, de slaapkamer was heerlijk afgekoeld, zeg maar.
1: Lekker!
0: Ja, zeker wel goed eigenlijk. Ja,
1: dus nu is het nog echt wel warm eigenlijk.
0: Oh,
1: maar
0: ja?
1: Buiten is het is wel lekker fris nu, hoor. Als je met een korte broek op de fiets zit, bij nu 10 graden, is dat een fijn gevoel eigenlijk.
0: Zo?
1: Ja.
0: 10 graden, ja, is toch wel weer een flinke duikeling die de temperatuur heeft gemaakt. Alhoewel, gisteren is het natuurlijk niet super heet geworden, hè, midden
1: in
0: Nederland.
1: Dat scheelde. We hadden een graad of 23. Mm-hmm. Eigenlijk best wel comfortabele warmte, alhoewel je natuurlijk wel voelt dat de zon, ja, die doet het eigenlijk. En de schaduw is dan eigenlijk best wel lekker.
0: Ja. Oké, 10 graden is de basistemperatuur op dit moment. Ja. Zo ongeveer in Midden-Nederland. Misschien wel wat verschilletjes. Maar we gaan uiteindelijk toch weer klimmen. 15 graden meer dan die 10.
1: Ja.
0: Zo.
1: Ja, de zomerse warmte van 25 graden is weer in zicht. Het is blakend zonnig. De zon die komt inmiddels al op. Nou, voor de klok van 5:30. Hè. Dus ja, dat is altijd het lastige slapen in deze fase van de zomer.
0: Ja.
1: Dat het natuurlijk heel lang licht blijft 's avonds. En 's ochtends alweer heel vroeg licht is. Dus het is ook makkelijk om heel vroeg eigenlijk alweer wakker te worden door de zon.
0: Ja, ik had het gisteravond ook, hè. Ik haakte er even op in. Ik was even bezig en op een gegeven moment dacht ik, nou, kijk, ik ga nog dit doen en dat doen, ik weet niet meer wat. Maar het was 10:50 inderdaad in de avond.
1: Ja, super.
0: Ik dacht, ja, ik wil eigenlijk wel even de badkamer in en dan ga ik naar mijn bed toe. Want je hebt inderdaad
1: niet... Het niet door, hè?
0: Nee, zeker niet.
1: Nee, ja. Het is gewoon... En dat vind ik wel lastig in de zomer met onze vroege opstaande werk, zeg maar. Is dat wel een beetje lastig, omdat je... Ik kom gewoon heel slecht in slaap, omdat je zoveel zonlicht krijg je binnen. En als je dan inderdaad denkt, om 10:30, nou, moet ik toch wel naar bed, dan gebeurt er bij mij nog niks.
0: Moet je voorstellen dat je in strand Scandinavië woont, dat je heel hoog zit bij die zon, dat de zon,
1: hè,
0: dat de zon eigenlijk niet ondergaat.
1: Blijft het maar licht.
0: Ja.
1: Ja, eigenlijk gaat de zon bij ons ook pas maar een heel klein beetje onder de noordelijke horizon. Je kunt het zelf ook zien, hè. Want in de winter bijvoorbeeld, midden in de winter, komt de zon op in het zuidoosten. Gaat onder in het zuidwesten.
0: Ja.
1: Gangbaar in dit jaar komt hij om in het oosten. Gaat onder in het westen. Maar inmiddels komt hij op in het noordoosten. Zo richting de hoogzomer, richting de 21ste juni. En gaat hij onder in het noordwesten. Dus hij heeft maar een heel klein stukje dat hij onder de noordelijke horizon verdwijnt. Ja, in Scandinavië verdwijnt hij dus gewoon niet.
0: Nee.
1: Poeh. Klein desje astronomie lijkt het wel. Maar ik vind dat fascinerend, want elke dag komt de zon op een ander plekje op. En hij komt ook wat hoger boven de horizon nog steeds.
0: Vinden we wel fijn, hoor, zo'n les soms morgens van juffrouw Spannenburg.
2: Ik vind het ook zo bizar dat dan op de andere kant van de wereld een heel ander seizoen is.
0: Ja.
2: Dus Australië heeft dan zomer en hebben wij winter.
0: Jazeker, ja.
2: Kan dat nou?
1: En het is ook heel maf, omdat ik ben een keer in Australië geweest een jaartje. En dan ga je ergens in de schaduw zitten. En in Nederland weet je, als ik hier zit, heb ik het langste de schaduw. Maar daar gaat die andersom, hè. Dus dan komt de zon van de andere kant.
0: Ja, gek
1: die
0: is gaat, dat, hè. Ja.
1: Dat is een heel raar gevoel. Ben je niet gewend.
0: Ja, tuurlijk, nee. Ja. En daar gaan ze de meteorologische herfst
1: winter.
0: In natuurlijk. Winter in natuurlijk.
1: Ja, de winter die komt daar aan. Ja.
2: Zo raar.
0: Ja. Maar goed, ik heb mensen die in Cairns wonen in Northern Queensland en in Brisbane. En daar is het met kerst is het ook natuurlijk nog 20-25 graden.
1: Ja,
0: dan zitten ze in de winter.
1: Heel raar. Dan er hangen wel, tenminste wat ik weet vanuit Melbourne en Sydney, er hangen wel kerstmannen en zo. Maar buiten is het 25-30 graden.
0: Ja.
1: Ja. Het is een beetje een soort mindfuck is dat.
0: Ik was een paar jaar geleden eind november op Curaçao en dan kwam Sinterklaas langs.
1: Niet in de sneeuw, hè?
0: En het was hartstikke warm. Ja, precies, ja. Maar er stond ook wel een kerstboom bijvoorbeeld. Begin december was dat inderdaad, ja. Ja.
1: Het is toch, ja...
0: En dan is het 30 graden of zo. Ja. Wij wijken weer helemaal af van het verhaal, juffrouw Spannenburg.
1: Zondag vandaag 25 graden en morgen een klamme dag met 29 of 30 graden. Die dag die lijkt een beetje op de dag van dinsdag.
0: Ja.
1: Ja, een hele kleine kans voor ons op een bui. Ik denk het niet. Het zal meer voor Brabant, Limburg en Gelderland zijn. Zo'n onweersbui hebben we eigenlijk wel nodig. Een beetje verkoeling. En het weekend zien we dan zaterdag 25 graden. Zondag 22 graden. En langzaam schuifelen we naar een wisselvallig weekje.
0: Ja, want er komt wel vochtigheid aan. Dus misschien na het weekend. Maar in het weekend toch ook al, denk ik. Zondag misschien al wat kans op bui.
1: Wel, zondag wel. Ja, zondag kunnen er een paar buien vallen. Maar zaterdag waarschijnlijk niet. Het begint eigenlijk allemaal echt in Zuid-Nederland. Brabant, Limburg, die zijn als eerste aan de beurt voor onweersbuien. Daar wordt het morgen ook het heetst.
0: Ja. Zal ik dan een zonnig plaatje draaien of iets met een herfst-winter karakter? Wat denk je?
1: Doe me iets zonnigs.
0: Ja, ja, vind ik wel lekker. Sunny afternoon van de Kings, want dat wordt het vandaag natuurlijk.
1: Zeker.
0: Heerlijk. Rita, tot over een klein uurtje. Spreken
1: tot
0: we
1: jou
0: weer heel uitgebreid. Tot zo. Hoi. Utrecht is wakker. Radio Web Utrecht. 6 minuten voor 7 uur. Herinnert u zich deze nog?

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur

0: avond van de nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: Fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
4: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
5: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
6: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Hoe we zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
8: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
7: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. En daar was hij blij mee. Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: En verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland zometeen. Eerst even tijd voor Eva de Boer. Goedemorgen Eva.
9: Ja, goedemorgen.
0: Met het nieuws uit de regio in het kort en om 19:30 uitgebreid bij ons op de zender.
9: Zeker. Burenruzies die worden steeds complexer en lopen ook vaker uit de hand. Dat is een landelijk beeld, maar volgens buurtbemiddelaars in de provincie Utrecht zitten de emoties hier ook vaak hoog. Veel voorkomende ruzies gaan over lawaai, verkeerd geparkeerde auto's of bijvoorbeeld een heg die gesnoeid moet worden. Het flexibel cameratoezicht in 3 gebieden in Maarssenbroek wordt met 1 jaar verlengd. Ze werden 1 jaar geleden neergezet om overlast door groepen jongeren tegen te gaan. En hoewel die overlast op sommige plekken is afgenomen, is dat niet overal zo. En het aantal klachten over de eindexamens is dit jaar flink gestegen. Dat zegt het Landelijk Actiecomité Scholieren, oftewel het LAKS. Ook vanuit de provincie Utrecht, want hier zijn ruim 26.000 klachten ingediend. Meer regionieuws straks om 19:30.
0: En tot zometeen dan weer, dankjewel voor nu. Verkeersinformatie van de ANWB. Het is maar 1 file, maar ik meld hem wel. A27 van Breda naar Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond heb je 10 minuten vertraging.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je
11: vindt ons in Enkhuizen.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
13: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
15: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
16: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
17: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht is wakker. Met Bob van Beten. Radio
0: M Utrecht. Het eerste Utrecht is wakker. Dat heb je achter de kiezen. En gezellig dat je er al was om 6 uur. En misschien iets later, maar nu hebben we een 2 uur te pakken. Ja, met nieuws, weer, verkeer en natuurlijk diverse onderwerpen. Maar laten we eerst even, als live zometeen Robert-Jan Boy op de zender is... alvast even horen, Robert-Jan, in dit uur, waar je naartoe gaat.
19: Ja, goedemorgen. Ik ben onderweg naar Soest. Daar is gistermiddag de noodopvang geopend. We kennen het schrijnende verhaal van Ter Apel, waar de nood hoog is... Als het gaat om mensen die altijd niet bijna buiten moeten slapen... en steeds van noodopvang naar noodopvang gaan. Nou, Soes opent er vandaag heen. Minimaal in daar. En wij gaan de pols al vernemen.
0: Zometeen na 7:30 uitgebreid hierover meer. Robert-Jan, dankjewel. Goede reis naar Soes dus. Nadir Ben Ali uit Woerden is 17 jaar. En hij gaat iets doen wat niet een 17-jarige man of jonge jongen doet.
20: Ja, hij gaat de lokale politiek in Woerden. Hij wordt commissielid vanavond, wordt hij benoemd. We zijn benieuwd, waarom wil hij dit op die leeftijd?
0: We zijn benieuwd, dus we gaan hem even bellen zo meteen. Ja, ik vind prima. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, met 25 graden in het vooruitzicht. Nou ja, dan moet je zonnige muziek laten horen, dachten wij.
20: Wat
0: vrolijk dit. Root Syndicate, dit is Mockingbird. Prima. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, met 25 graden in het vooruitzicht. Nou ja, dan moet je zonnige muziek laten horen, dachten wij.
20: Wat vrolijk dit.
0: Root Syndicate, dit is Mockingbird Hill.

0: happiness. En dat is een vrolijk nummer. Ja, dat spreekt het woord ook uit natuurlijk. Happiness, de vrolijkheid. En ja, geluk ook in dit geval. 12 over 7, 13 over 7. De klok gaat ietsje verder alweer. De Pointer Sisters achter ons latend. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht.
1: Ja, 17 jaar is hij. En nu al gaat hij de politiek in. Het gaat om Nadir Ben Ali. De jonge Woerdenaar wordt vanavond benoemd tot commissielid voor de gemeenteraad van Woerden. Waarom wil hij dit? En wat is zijn missie? We spreken hem hier in de Utrecht is wakker. Goedemorgen, Nadir.
2: Goedemorgen.
1: Ben je een beetje klaar voor vanavond?
2: Ja, zeker weten. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik kijk er natuurlijk al best lang uit naar dit bijzondere moment. Dus ja, de gezonde spanning is er wel aanwezig, maar ik ben er wel echt helemaal klaar voor.
1: Ja, hoe ziet het eruit vanavond, je benoeming?
2: Normaal gesproken wordt een commissielid voor een vergadering benoemd. Maar omdat eerst de verordening nog moet worden aangenomen, wordt dit als laatste stuk in de raad aangenomen. Dus op agenda punt 18. En dat is dus helemaal aan het eind van de vergadering. Dus ik weet ook niet precies hoe laat het gebeurt, maar het gaat wel gebeuren vandaag.
1: Nee, dat staat gebeuren. Ja, en commissielid word je dus namens de partij Progressief Woerden. Wat ga je dan precies doen voor de mensen in Woerden?
2: Ja, als commissielid ga ik eigenlijk meedraaien met politieke avonden. Dat zijn gewoon commissievergaderingen, dus niet zelf raadsvergadering. Ik mag dan meepraten over plannenonderwerpen. Die worden dan eigenlijk voorbereid voordat ze als hamerstuk naar de raad gaan.
1: Ja.
2: Zelf ligt mijn focus echt om de stem van de jongeren en de inwoners direct te laten horen in het gemeentehuis. En de abstracte politiek concreet te maken.
0: Hey, en je keuze om de politiek in te gaan, Nadir, ik vraag me wat af, je bent pas 17. Is dat al vroeg geboren bij je, dat je graag iets politiek zou willen uitdragen?
2: Ja, ik was eigenlijk altijd wel geïnteresseerd in de politiek. En ja, ik loop nu al 2 jaar bij Progressief Woerden. Eerst was als stage. En ja, ik ben echt blijf plakken wat ik zo interessant vond. En ja, zelf geloof ik ook als je wilt dat er iets verandert, dat je er, of dat er meer naar jongeren wordt geluisterd, je zelf ook de stappen moet zetten om mee te doen. En juist omdat de besluiten van vandaag invloed hebben op onze toekomst, vind ik het belangrijk dat er iemand van mijn generatie aan de tafel zit. Dus dat wij ook meer inbreng hebben om de dingen die worden besloten over ons.
0: Ja, en je leeftijdsgenoten, mensen om je heen, hoe reageren ze op het feit dat jij de politiek in bent gegaan?
2: Die vinden het eigenlijk best wel cool. Ze zijn ook wel verbaasd. Want ja, het kan best wel snel gaan in de politieke wereld. En ja, maar tot nu toe heb ik alleen maar positief geluid gehoord, dus dat is ook wel fijn.
1: Ja, het is niet dat
0: ze. Ja, niks ligt je in de weg, dus zeg maar. Je gaat het echt doen, hè?
2: Ja.
1: Oh, goed. Het is niet dat je vrienden vragen van, hé, waarom kom je niet naar buiten? Of, hé, waarom ben je niet bij de voetbal of iets dergelijks? Dat je als je avond hebt of zo.
2: Ja, eigenlijk weet ik wel dat ik een avond heb, maar ik ben best wel actief eigenlijk ook. Dus vrienden zien me ook wel vaak.
1: Ja, nou goed. Hé, ja, want 4 op de 10 jongeren voelt zich door geen enkele politieke partij gehoord, vanwege meestal een gebrek aan lange termijnvisie, vonden respondenten van een onderzoek. Van onder andere één vandaag. En hoe kijk jij daarnaar? Hoe zie jij dat graag voor je, dat dit verandert?
2: Ja, dat 4 op de 10 jongeren vaak zich niet gehoord voelen. Mm-hmm. Dat herken ik helaas wel. Ja, politiek voelt voor jongeren vaak ver weg of te veel gericht op korte termijn. Wat ik vind dat moet veranderen is de aanpak. We moeten niet over jongeren praten, maar meer met hen. Door zelf deze stap te zetten, hoop ik de drempel voor anderen te verlagen en te laten zien dat onze stem er wel degelijk toe doet.
1: Ja, hoe wil je dat gaan doen? Direct gesprek met jongeren aangaan over onderwerpen voor Woerden?
2: Zelf zit ik ook bij het jongerennetwerk van Woerden. Mm-hmm. Hier komen verschillende jongeren bijeen en praten over problemen die hem dwars liggen. Ik zelf probeer dan ook met hem een gesprek aan te gaan en hun problemen mee te nemen naar mij. Ja, maar eigenlijk naar de commissie waar ik dan bij zit.
1: Ja.
2: Of naar andere fractiegenoten en hun vertellen wat de problemen precies zijn van de jongeren.
0: En wat voor problemen praat je over bijvoorbeeld? Want waar hebben jonge Woerdenaren last van?
2: Ja, eigenlijk in Woerden valt er heel weinig te doen voor jongeren. Dat zijn voornamelijk de problemen. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar chillplekken of speelplekken, dan zijn die echt heel erg verouderd of die zijn er eigenlijk amper niet. Ja. Dus al wat er in Woerden speelt is dat we al heel lang een druifkort willen hebben, slash sportkort. Die zouden eigenlijk komen in 2026, dat het college bedoelt, maar uiteindelijk is daar nog niks van gebeurd.
0: En daar ga jij weer voor inzetten dan, als het aan jou ligt?
2: Ja, daar wil ik me heel graag voor inzetten. Aangezien ik wel vind dat er echt meer moet te doen voor de jongeren.
1: Ja, en wat is een doel waar je aan wil gaan werken als commissielid in de komende tijd?
2: Ik wil ervoor zorgen dat er meer valt te doen voor jongeren. En ook dat jongeren meer geïnteresseerd raken in de Woerdense politiek.
1: Nou, dat heb je mooi gezegd. Nadir Ben Ali, dankjewel voor dit gesprek. Succes en veel plezier vanavond ook.
2: Jullie ook nog veel succes vandaag.
1: Dankjewel. Tot goed.
0: Doeg. Doeg. Nou, haal de koffie er maar eens even bij. Lekker.
1: Lekker.
0: Ja, 12 minuten voor, 7:30, dit is Utrecht is wakker. VOS de kunst.

0: beginnen.
1: Elvis nam ons een tijdje mee terug naar 1956. Dat is even geleden, maar wel heel erg leuk, toch?
2: 56, ja, zo.
1: 1956, ja.
2: Dat is wel heel lang geleden.
1: Ja, je zingt zo mee, hè. Lekker hoor. Meer muziek onderweg en niet te vergeten het nieuws uit de regio. En Facebook gaan we het nog even over hebben. Vandaag staan leuke reacties op onze huisdieren.
2: Ja, en terecht, want het is een hartstikke leuk onderwerp, al zeg ik het zelf. Ja, wij van WC Eend. Kunnen jouw huisdieren goed tegen de hitte, is een vraag die we hier vandaag stellen. En wat doe jij om je hond, je kat, je konijn of cavia of vogel zo koel mogelijk te houden? We hebben het daarover omdat vandaag in Utrecht komt thuis bij Aard, dierenarts Martijntje te gast is voor tips, om tips te geven. En we zijn benieuwd dus, hoe kun je je huisdier zo goed koel houden in die warme temperaturen? Laat het weten in de app van RTV Utrecht, kun je met ons meepraten. Of op de, via de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
1: Ja, en zie je al leuke reacties daar? Ik zie heel veel leuke mensen.
2: Die, leuk.
1: Vooral icepacks worden hier aangedragen, zie ik.
2: Zo leuk. En Esther die zegt, ja, mijn hummel, ik zie al een foto van haar kat, die gaat in de tocht liggen. Die hangt gewoon bijna uit het raam. Die hangt met het kopje uit het raam. Oh, en een watervalkuil.
1: Valt hij niet naar beneden dan?
2: Want, het ziet er een beetje gek uit. Ja,
1: okay.
2: Ja, ik vind het wel eng. Maar goed, ja, blijkbaar vindt ze het heerlijk. En een waterfontein die regelmatig verschoond wordt, kan ze van genieten, zegt Esther.
1: Kijk eens aan.
2: Schattig, ja. Leuk.
1: Ik had vroeger een hond, ik had er twee. Maar die hond, als het warm was, ging hij altijd in het gras liggen. In de zon, mafkees.
2: Nou, inderdaad.
1: Het was geen keeshond. Maar gek toch? Die vond het prima. Die moesten we ook gewoon binnenhalen. Die werd gewoon heet, weet je wel. Oh. Een hotdog werd dat gewoon.
2: Hotdog. Nou, weet je, ik moet lachen. Maar Ruud, die zegt, goedemorgen, ik heb een Honda.
1: Ja, ook leuk. Ja, dat overtreft mij weer natuurlijk. Dankjewel, Ruud. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met Jimmy Neil. Ain't no doubt. En je reactie is welkom, dus Facebook niet alleen. Hè?
2: Kom maar door. Via de app van RTV Utrecht. Of Facebook inderdaad. Radio M Utrecht.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Radio M Utrecht met het nieuws uit Midden-Nederland. Eva de Boer is bij ons. Eva, burenruzies, die worden steeds complexer en lopen ook vaker uit de hand?
8: Ja, dat is een landelijk beeld, maar volgens buurtbemiddelaars in de provincie Utrecht zitten de emoties hier ook vaak hoog. De laatste jaren worden ruzies ingewikkelder doordat buren elkaar minder spreken of omdat ze elkaars taal soms niet spreken. En ook kunnen verslavingen of psychische problemen een rol spelen. Verhuizen is vaak geen optie doordat de woningmarkt op slot zit. Veel voorkomende ruzies gaan over lawaai, over verkeerd geparkeerde auto's of bijvoorbeeld een heg die gesnoeid moet worden. Het flexibel cameratoezicht in 3 gebieden in Maarssenbroek wordt met 1 jaar verlengd. De camera's blijven tot eind mei volgend jaar staan. Ze werden 1 jaar geleden neergezet om overlast door jongeren tegen te gaan. Er was sprake van intimidatie, vernielingen, geluidsoverlast en herrie door scooters en fatbikes. Hoewel de overlast op sommige plekken is afgenomen, is dat niet overal zo. De camera's blijven staan rond het veld in Duivenkamp, de speeltuin in Zebraspoor, de skatebaan in Fazantenkamp en een leegstaand pand aan de Reigerskamp. Bij een restaurant aan de Meidoornkade in Houten is gisteravond brand uitgebroken. Dat gebeurde in de afzuiginstallatie van het restaurant. Het personeel en de gasten moesten het pand daarom allemaal uit. Volgens de veiligheidsregio Utrecht is er niemand gewond geraakt en wel is er rook- en waterschade in het pand. En het aantal klachten over de eindexamens is dit jaar flink gestegen, ziet het Landelijk Actiecomité Scholieren, oftewel het LAX. Ook vanuit de provincie Utrecht, want hier zijn ruim 26.000 klachten ingediend. Die klachten gingen niet alleen over het examen zelf, maar bijvoorbeeld ook over geluid in of buiten het lokaal, zoals dat van fatbikes. Klagen hoeft niet meer, want gisteren zijn de laatste examens gemaakt. Het weer. Ook vandaag is het volop zomers met veel zon. Bij weinig wind warmt het op naar zo'n 25 graden.
7: Ja, je bent ook zomers gekleed, Eva. Jij weet... Als mijn dienst erop zit, dan ga ik naar buiten toe. Ja, hè?
9: Lekker de zon in, God.
8: Ja hoor, lekker jurkje aan, zeker. Ja.
7: Blote armen, zeg ik dan. Ja, dat zweet dat ook niet.
8: Ja, ook.
7: Het ziet er charmant uit, hoor, daar niet van.
8: Oh, en
7: je, ik denk dat je niet de enige bent die zometeen voor de kledingkast staat en denkt van, ik doe maar iets luchtigs aan.
9: Ja.
7: 25 graden is toch wel lekker. Lekker, hè, als het vooruitzicht is. Ja.
8: Ja,
7: hey, dankjewel voor het nieuws. En kort het weer met Grieta praten we uitgebreid door over het weer voor Midden-Nederland zometeen. En Eva horen we natuurlijk weer na 8 uur.
8: Ja.
7: Nieuws uit de regio, dit is Nieuws van de Weg. En een aantal files deze kant op komend op de A12, A27 en A28. Laten we met die 12 dan maar beginnen. Arnhem-Utrecht vanaf Afrit Oosterbeek tot Veenendaal, bijna 10 minuten extra. A27 Breda-Utrecht, knooppunt Gorinchem-Lexmond, 10 minuten vertraging. En 5 minuten tijdverlies heb je op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. En dat meet de ANWB tussen Stalnulde en Amersfoort-Vathorst.
10: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
9: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
10: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
11: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: John Coltrane, na 1973. Het is 9:09. Het is geworden. Je luistert naar Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Er is dringend behoefte aan de opvang van asielzoekers. We weten allemaal hoe het nieuws luidt uit Ter Apel vandaan. Het aanmeldcentrum is al overvol en gemeenten moeten opvang gaan bieden. Nou, de gemeente Soest heeft er gehoor aan gegeven aan de oproep van de minister. Sinds gisteren is er noodopvang voor bijna 90 vluchtelingen die geopend is. Dus Robert-Jan Boy is vanmorgen in Soest. Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Ja, goedemorgen Bob. We staan nu nog even naast de noodopvang. Je kunt ook zeggen midden in de noodopvang, maar nog wel buiten. Het is het Fletcherhotel aan de weg tussen Soest en Amersfoort. Een wit gebouw. Als je naar achter komt zie je lagere gebouwtjes. Waar hotelkamers waarschijnlijk zijn en binnen ook. En ik moet zeggen, het is hier nog vrij rustig, om het zo uit te drukken. Meneer Paul van het COA locatiemanager staat een beetje om zich heen te kijken van nou, dit is dan de nieuwe setting voor de vluchtelingen sinds gistermiddag, meen ik, hè? Toen kwamen de eerste binnen.
2: Gistermiddag om 5:00 hebben wij de eerste 50 bewoners ontvangen, ja.
1: En hoeveel komen er nog bij?
2: Er komen er nu nog 38 bij, ja. Dus we komen op 88 uit.
1: En waar slapen de mensen nu? Hier in deze lagere witte gebouwtjes of in het grotere geheel hier achter ons?
2: We hebben hier beneden, zeg maar buiten, hebben we de meeste bewoners nu net gezet. En boven slapen er ook al een aantal. We kijken altijd een beetje van hoe gaan we de kamerindeling maken. Voor wie is welke kamer het meest geschikt. En zo delen we het in.
1: Wat is de samenstelling van de groep?
2: We hebben eigenlijk een hele een mooie mix gekregen. We hebben gezinnen met kinderen, met hele kleine kindjes zelfs. We hebben een aantal tweelingbabytjes van 3 maanden. We hebben alleenstaande vrouwen, we hebben alleenstaande mannen. Ja. En we hebben inmiddels geloof ik al 15 nationaliteiten binnen.
1: Ja, nou, we kunnen misschien even naar binnen gaan.
2: Ja, dat is goed.
1: Het is echt een hotelsituatie natuurlijk waar je dan komt. Lobby, bar. Loop je door, de Lange Duinen staat daar, dat is waarschijnlijk een grotere zaal.
2: Dat is onze kantoorruimte van
1: kantoor.
2: COA.
1: Ja. En hier een bar, tafels, stoelen, hier wordt gegeten?
2: Ja, wij ontvangen hier de bewoners en zij kunnen hier 's morgens en tussen de middag en 's avonds krijgen ze hier te eten. Dat wordt die catering verzorgd, het hotel.
1: Hoe gaat het met de bewoners? Wat is uw indruk?
2: Nou, ze waren gisteren natuurlijk hartstikke moe toen ze allemaal binnenkwamen. We hebben een lange reis gehad. En ze waren eigenlijk wel heel blij met deze locatie. Omdat dit eigenlijk een hele rustige, fijne plek is.
1: Ja.
2: En vervolgens zijn ze bijna allemaal na het eten naar bed gegaan. Dus vandaar dat het nu ook nog rustig is en slapen.
1: Want ze komen overal vandaan. Ik bedoel, we lezen de kranten, we horen het nieuws. En dan Ter Apel overvol.
2: Klopt.
1: Noodopvang bijvoorbeeld in Stadskanaal, Groningen. Dan weer ergens anders naartoe. Ik bedoel, dat lezen wij, dat horen we in het nieuws.
2: Ja,
1: maar dat hebben deze mensen misschien wel meegemaakt.
2: Dat klopt. We hebben, voor zover we het nu weten, want we hebben nog niet met alle bewoners heel uitvoerig kunnen praten. Ze zijn gisteren allemaal met de bus uit Ter Apel gekomen. Een deel is pas 2-3 weken geleden in Nederland aangekomen. Maar er zijn er ook mensen bij die al op meerdere noodopvanglocaties hebben gezeten. Dus al wat gezworven hebben de afgelopen sommige al paar jaar. Ja.
1: Wat doet het met de mensen volgens u?
2: Nou, dat blijkt denk ik uit de meeste vragen die we gisteren kregen. Van hoe lang mogen we hier blijven? Kunnen we tot rust komen? Mm-hmm. In plaats van dat ze door Nederland worden verplaatst.
1: En wat was toen het antwoord?
2: Nou, we hebben ze in ieder geval kunnen uitleggen dat wij hier minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar mogen zitten. Dus hoef je zich in principe geen zorgen te maken dat ze volgende week weer in een bus ergens anders naartoe moeten gaan. Ja. Nou, dan zie je ze ook een beetje ontspannen. Ja. En we gaan nu de komende tijd proberen ook een veilig gevoel te geven hier.
1: Heeft u met omwonenden gesproken ook?
2: Ja, we hebben een maand geleden heeft de gemeente een bijeenkomst georganiseerd om de omwonenden te informeren dat we hier weer gaan zitten. Dat is de derde keer overigens. Die zijn geïnformeerd en gisteren is ook overal nog een brief doorgegaan. En over een week of twee gaan we met alle omwonenden om tafel zitten. We maken een klankbordgroep waarbij we ze gaan informeren wat we allemaal aan het doen. En zodat we de mensen erbij betrekken.
1: Maar alles gaat goed, mensen zijn positief.
2: Nou ja, het overvalt mensen natuurlijk altijd, hè, dat er weer zo'n locatie komt. Maar de ervaringen van de vorige keren zijn goed. En ik word altijd heel blij als we al gelijk, nog voordat we hier kwamen, al mensen aan de deur hebben gekregen die als vrijwilliger willen komen.
1: Dat is al gebeurd.
2: Dat is al gebeurd, ja.
1: En dat mensen nou denken van ja, wacht even, in een hotel, dat is lekker luxe.
2: Nou, dat is helemaal niet luxe. Het is een fijne, rustige plek. We hebben natuurlijk de voorkeur ook als COA dat er locaties komen waar mensen zelf kunnen koken. Dat geeft ze de mogelijkheid om hun eigen eten te hebben. Dat past beter bij ze. Ze hebben de gelegenheid om boodschappen te doen. In een hotel met eten, dat is niet de voorkeur.
1: Maar kunnen ze hier zelf koken?
2: Nee, dat mag niet. Nee.
1: Dat toch niet? Nee. Dat heeft wel de voorkeur, maar goed.
2: Dat heeft zeker de voorkeur voor bewoners en voor ons. Ja, klopt.
1: Nou, we gaan zo meteen praten met een vluchteling.
2: Klopt, ja. We hebben iemand gevonden die met jullie in gesprek wil. Ja.
1: Dan zijn we ook benieuwd hoe verder de dagindeling eruit ziet natuurlijk. Hè? Wat men verder kan doen hier.
2: Ja, nou we laten ze nu even een paar dagen met rust. Maar vervolgens gaan we met ze gaan allerlei trainingen organiseren. We gaan met ze op zoek naar vrijwilligerswerk. Sommige mensen mogen eigenlijk al wel werken. Dus daar gaan we ook mee aan de slag. Ja, dus we gaan ze echt actief activeren om het zo te zeggen.
1: Bedankt.
2: Ja.

0: Mijn grote familie, we are family van Sister Sledge.
1: Voelt wel een beetje zo soms, hè?
0: Ja, hè? Ja, toch wel een beetje.
1: Ja, huiskamer.
0: Negen, ja, negen, een huiskamer. Ja, je hebt koffie gehaald. Lekker, dankjewel.
1: Ja, lekker. En door de deur open komen we zo bij Gita terecht.
0: Nou, zo is dat, hè. Maar Gita,
2: ik stap binnen. Ja, ja. Goedemiddag.
0: En Gita zit aan de thee intussen.
2: Ja,
0: ja, hartstikke
2: klopt.
0: Goed.
2: Derde.
0: Fijn dat je... De derde, oké. Okay.
2: Derde bak.
0: Grote mok of niet?
2: Ja, zo'n grote, glazen kop. Grote glazen, ja, ja. Een sloot thee in glazen glas. Mm-hmm. Glazen glas.
0: En de gewone thee?
2: Donkere thee, ja.
0: Donkere thee?
2: Straks ga ik over in de, op de groene thee. Nou,
0: oh ja.
2: Gewoon zwarte thee. Zwarte thee.
0: Dat moet gewoon lang trekken bij jou.
2: Zeker, een beetje Engels.
0: Ja, ja, dat is waar, ja.
2: Goede opdoffer voor de maag, 's ochtends. Dat vind ik wel lekker.
0: Engels, dan denk ik meteen aan een Engels ontbijt ook. Ik moet er niet aan denken om vis en chips en beans te eten 's morgens en zo. Wat is dat weer? Spek erbij en zo?
3: Ja, bacon and eggs.
2: Ik heb ooit een keer in Engeland, een paar jaar geleden, stond er op de kaart kippers.
0: Oh ja.
2: En dat is volgens mij gebakken haring of zo. En ik weet dat vanuit Fawlty Towers, vroeger was er iets, was er ook zo'n aflevering, naar 's ochtends werd er kippers.
0: Ja, het is wat.
2: Opgediend. Ja. Dacht ik, dat wil ik gewoon graag bestellen, maar ik heb niet gedaan. Ik denk, dat krijg ik niet weg.
0: Ja, maar ik zit alleen te denken dat ik ook, toen ik laatst in Engeland was, vorig jaar, mm-hmm, ook lekker toast met zalm gegeten, 's morgens vroeg. Ook wel heel
3: maar
0: lekker.
3: Dat is wel lekker.
0: Ja.
2: Ja, ik vind zalm wel heftig, 's ochtends.
3: Het is wel goed voor goede vetten in de ochtend, toch? Ben je lang verzadigd?
2: Ja, dat wel, denk ik.
0: Ik krijg trek, mensen. Ik moet nog tot 9 uur werken. Dus laten we het over het weer hebben. Rita, vertel, want 25 graden als vooruitzicht vandaag. Nou,
2: ja,
0: brandt
2: los. Het lichtpunt is die zomerse 25 graden. Met voluit zonneschijn. Als er al een wolkje is, dan gaat het om een flart sluierbewolking. Zo'n windveer. Of misschien een vliegtuigstrijd. Weet je wel, daar hoog in de lucht is er vocht aanwezig, dat bij die lage temperaturen op die hoogte, 8 tot 10 kilometer hoog, vocht veroorzaakt. Maar voor de rest zie je dat de lucht te droog is en te stabiel om stapelwolken te vormen. Dus het is over het algemeen zonnig. Een heel licht briesje uit de oostelijke richtingen. En de temperatuur zit nu op een graad of 13. En we kachelen langzaam naar die 25 graden.
0: We halen weer de zomerse waarde in de beeld.
2: Zeker.
0: Dus, zijn er andere plekken, even buiten midden Nederland, waar het dan veel warmer wordt? Ik denk dat met name weer in het zuiden, Limburg en zo. Het laatste puntje van Nederland misschien.
2: Ja, Limburg en omstreken, die hebben een wat hogere temperatuur. Ik denk vandaag geen 30, maar wel 28 graden. En morgen kan het daar 31, 32 graden weer worden. Een beetje zoals we dinsdag zagen, eergisteren. Dus ja, die zuidelijke regio's zijn altijd een stuk warmer dan bijvoorbeeld het noorden. Mm-hmm. En zeker de Wadden, hè, met dat water wat natuurlijk nog koel is.
0: Het scheelt zo'n 5, 6 graden, denk ik.
2: Ja,
0: met
2: zeker wel, zeker wel. Ja, ja.
0: Terug naar ons midden Nederland. Vandaag dus 25 graden in het vooruitzicht. Ja, morgen is het al vrijdag. De aanloop maken we naar het weekend. Hoe gaat vrijdag eruit zien dan al?
2: Ja, wat klammig. Ik denk dat we een stuk warmer beginnen dan vandaag. En ook heel snel al aan die zomerse 25 graden zitten. Ik denk rond een uur of 11 morgenochtend is het al 25 graden. En dan koersen we verder naar 29 of 30 graden. Het wordt een beetje broeierig. Er zitten ook wat meer wolkjes in de lucht. Een beetje een onrustig wolkenpatroon. Maar wel nog steeds flink wat zon trouwens. Maar het doet echt zomers aan. Hè? In de zomer, in de hoogzomer heb je soms ook van die luchten met wat bewolking. Dat het wat klammig is. En dat je eigenlijk voelt, er hangt een bui in de lucht. Ik denk dat die bui die in de lucht hangt net niet bij ons gaat vallen. Maar in de ochtend ten noorden van ons. Met name boven Friesland en de Wadden. En in de loop van morgenmiddag veel meer voor Brabant en Limburg. Maar we zouden ze kunnen zien hangen als we zuidwaarts kijken.
0: Goed, en terug naar vandaag. Kunnen we vanavond nog wel even buiten zitten? Ja, want we houden het droog.
2: Zeker. Ja, we houden het droog. En in principe stroomt de warme lucht binnen. Natuurlijk, omdat de zon lager komt te staan, gaat die temperatuur wat dalen. Maar ik denk dat het een prachtige zomeravond wordt.
0: Kijk eens aan, wat een heerlijk vooruitzicht. Wow. En hoe gaan we de dag dan verder doorkomen qua weerspreuk? Want heb je ook nog heb je er eentje opgeduikeld?
2: Ja, nee. Ik heb er twee. Ik denk dat ik de eerste neem. Die vond ik ook wel weer grappig. Omdat het zo'n rare rijm weer is.
0: Mm-hmm.
2: In mei alvast zijn jas en hoed tot last.
0: Ja,
2: ja, nou, iemand verzint dat woord alvast ertussen. Leuk, maar het is een echte spreuk. Zeker, niet bedacht.
0: En die andere keep je overboord. Kan die morgen dan bijvoorbeeld, of niet?
2: Even kijken. Meiregen op het zaad is goud op de plaat.
0: Oh, die hebben we ook al gelijk. We hebben gewoon twee vandaag. Leuk.
3: Hij wil wel wat goud op de plaat. Kom op.
0: Gita, tot zover de spreektijd van ons ook. Want de tweede uur Utrecht is wakker. Dat zit er weer op. Dus zo meteen, hè?
2: Tot

0: jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal.
6: De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
7: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
6: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
8: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
6: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio M Utrecht. Met de derde uur van Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer, verkeersinformatie. Zometeen eerst maar even het nieuws uit de regio. Eva de Boer zit bij ons in de studio. Goedemorgen, Eva.
10: Goedemorgen. De helft van de Utrechtse gemeenten vangt nog geen asielzoekers op, volgens de uitleg van de spreidingswet. Sommige gemeenten hebben bijvoorbeeld wel een noodopvanglocatie geopend of zijn daar druk mee bezig. Maar zo'n opvang telt niet voor de spreidingswet, omdat het niet om een langdurige opvang gaat. In 5 landen zijn de afgelopen dagen veel meldingen gekomen over nepagenten. Vooral ouderen, die zijn het doel van de oplichters. De politie zegt te merken dat veel inwoners nog niet op de hoogte zijn van de handelswijze van nepagenten en waarschuwt daarom. En basis- en middelbare school Sudbury in Amersfoort, waar eerder deze week een grote lekkage was, gaat vandaag weer open. Lokalen en andere ruimtes kwamen afgelopen weekend blank te staan en het water stroomde zelfs het pand uit.
9: Ja.
10: Meer regionieuws straks om 8:30.
9: Je hoeft niet meer te peddelen daar in de school, in de
10: dat
9: lokale.
10: Dat was even niet nodig.
9: Ja, je hoeft niet je eigen kano mee te nemen.
10: Nee.
9: Gelukkig maar. Eva, dankjewel. Nieuws in het kort. Zometeen 8:30 uitgebreid. Hè?
10: Ja hoor.
9: Hier bij Radio M Utrecht. Nu verkeersinformatie van de ANWB. Begint op de A12. Als je komt vanuit Arnhem richting Utrecht, dan heb je dus over het Oosterbeek en Veenendaal 10 minuten tijdverlies. Vertraging is er ook vanuit Noord-Brabant, Breda, Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 10 minuten extra. Vanaf de andere kant vertraging van Almere dus naar Utrecht. En dan is het tussen Almere Haven bij de Stichtse Brug en Eemnes, 5 minuten extra. En de 28 is de laatste melding voor u. Zwolle richting Amersfoort. De ANWB meet 5 minuten extra tussen Strandhulde en knooppunt Hoevelaken.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
16: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Traai 98 in Driebergen.
17: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
18: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Wonen in Meidrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
17: 20% korting?
18: Ja, ook bij Den Oude in Meidrecht.
17: Kunnen zetten.
18: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Wonen in Meidrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
17: 20% korting?
18: Ja, ook bij Den Oude in Meidrecht.

0: opvang van mensen die ja, toch wel een tijdelijk onderkomen nodig hebben. En liefst ook wel voor langere tijd. Robert-Jan, jij bent bij de opvang in Soest, waar de deuren sinds gisteren geopend zijn, hè?
1: Ja, dat klopt. En de eerste mensen zijn gisteren binnengekomen. Vandaag komt er ook nog een aantal mensen hier aan. Totaal worden het 88 vluchtelingen. Een samengestelde groep is dat, zoals we een half uur geleden hoorden. En op dit moment sta ik hier. Ja, het is een voormalig hotel wat als noodopvang wordt gebruikt. En zojuist is het ontbijt zeg maar begonnen. Dus een aantal vluchtelingen is nu bezig met het opscheppen of het pakken van eten. Ik zag zojuist een stokbrood. Een stukje stokbrood op een bord verschijnen en gaan zo maar door. Kortom, men heeft geslapen de eerste nacht in deze noodopvang. We hoorden al dat het ja, mensen met onzekerheid binnenkomen. En hier kunnen ze in ieder geval ja, het komende jaar tot rust komen, want de opvang duurt minimaal een jaar. Zometeen gaan we praten met een vluchteling en ook komt de wethouder van Soest nog op bezoek.
0: Ander onderwerp voor morgen waar we over door gaan praten is...
2: Ja. Burgemeester Frits Naafs is zometeen bij ons een uitzending over de Impact Award Crisisbeheersing. Dat is een prijs die is uitgereikt in gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ja, de inwoners konden daar meedoen en konden iets bedenken om tijden van crisis en nood makkelijker te maken, of in ieder geval iets te maken of te bedenken. Wat kan helpen in zo'n situatie? Ja, waarom en wat houdt het in? Vragen we zometeen aan Frits Naafs, burgemeester.
0: En dan hebben we het ook nog op Facebook, waar we hele leuke reacties krijgen over dieren en hoe hou je je huisdier koel met het hete weer.
2: Ja, dat hebben ze wel nodig, hè? Sommigen die kunnen het aardig warm krijgen. En dat kun je laten weten. Hoe houd je je huisdier koel? Dat kun je laten weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.

0: 25 graden gaat het vandaag in Midden-Nederland worden. Voor de een te warm, de ander zegt, nee, het mag wel wat meer worden. Dit is in ieder geval wat we gaan bereiken. Meer over het weer ga je horen, maar wij hebben de muziek er een beetje op aangepast. Met Zoekmachine en Maldon als uitvoerende artiest. Ja, dit is 7:15 inmiddels geworden. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug is een, vind ik, toch wel bijzonder mooie prijs uitgereikt. Voor het eerst, de Impact Award Crisisbeheersing. Ja, wat dat dan inhoudt, dat kun je het beste gaan vragen misschien wel aan de burgemeester, dachten wij. Frits Naafs, goedemorgen meneer Naafs.
1: Goedemorgen.
0: Ik kan me zo voorstellen dat meteen de eerste vraag van mij zal zijn. En dat denken, waarom dan deze award?
1: Nou ja, die hebben wij niet ingesteld. Dat heeft het Instituut voor Publieke Veiligheid gedaan.
0: Kijk aan.
1: En op zich is dat een heel goed idee. Want u weet van alle inwoners van Nederland wordt gevraagd zich voor te bereiden op crisis, stroomuitval, noodpakket. Ik ben als burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug begonnen 1,5 jaar geleden om al mijn inwoners een persoonlijke brief over dat onderwerp te sturen. En dat vond ik best wel spannend eigenlijk. Van ja, welke toon moet je kiezen? Van dat het niet leidt tot angst of dat mensen denken, wat krijgen we nu weer? Maar die brief is echt heel goed gevallen bij de inwoners. En heeft ertoe geleid dat een aantal inwoners in mijn gemeente, dat waren Maarten Westerduin en Lisette Pronk, die zijn in de buurt het Ludenkwartier, naar aanleiding van die brief, met de buurt gaan praten. Dat zijn zo'n beetje 260 woningen. Van goh, hoe kunnen wij nou met elkaar stappen zetten van als die dingen gebeuren, als de stroom uitvalt langdurig, kennen we elkaar dan in de buurt, weten we waar kwetsbare mensen wonen, wat hebben we zelf, wat kunnen we doen? Nou, die hebben dat heel goed opgepakt eigenlijk.
0: Ja, en het winnende initiatief heet volgens mij Praat met je straat.
1: Praat met je straat, ja. Het is een fantastische dekking ook van Praat met je straat over dit soort dingen. Mm-hmm. En zij hebben ook twee andere gemeentes daarbij betrokken. In Wijk Beduurstede is er een ander traject geweest met keukentafelgesprekken. En in Austerlitz is dat ook op een bepaalde manier invulling gegeven door inwoners van Austerlitz, die ook op dezelfde manier met elkaar gesproken hebben over vluchtweg, natuurbrand en dat soort dingen. Ik ben als burgemeester van Utrechtse Heuvelrug heel blij dat dat initiatief op die manier wordt opgepakt. Wij proberen Praat met je straat gewoon over de hele gemeente uit te rollen. En wij hebben een paar weken geleden al een avond gehad met inwoners en maatschappelijke instellingen om het hier ook over te hebben, omdat daar een heel vrijwilligersnetwerk achter zit die je kan activeren als de nood aan de man komt.
2: Ja, wat is het precies? Praat met je straat?
1: Praat met je straat is dus dat mensen dan met elkaar in de buurt gewoon met elkaar praten of op een locatie of bij iemand thuis van realiseren wij ons als de stroom uitvalt, als dat 2 uur duurt, wat gebeurt er dan? Als het 4 uur duurt of als het een hele dag duurt of 3 dagen, niks doet het meer.
0: Zet dat dan mensen, want dat is wel de bedoeling natuurlijk, hè? Je kunt erover praten, maar zet dat mensen ook echt aan het denken en uitvoerend ook, want dat ze dat wat gaan doen?
1: Ja, in het Ludenkwartier zeker. En ook in het park Boswijk in Doorn hebben mensen dat ook gedaan. Dat ze echt met elkaar gaan kijken van, hebben die noodpakketten? Kunnen we dat aanschaffen met elkaar? En weten we ook waar kwetsbare mensen wonen? Dat als die dingen gebeuren, dat we daar naartoe kunnen gaan om ze te helpen. De informatievoorziening zal wellicht ook uitvallen op een bepaalde manier als de telefoons niet meer werken. Dus in veiligheidsregio verband hebben we natuurlijk ook gekeken waar steunpunten in de wijken kunnen worden aangebracht. Zodat wij mensen ook voorbereiden van als dat gebeurt, dan zijn dat de steunpunten waar je naartoe kan gaan in de verschillende dorpen.
2: Ja, want er zijn andere gemeenten
1: waar je informatie kan krijgen.
2: Ik weet dat er andere gemeenten in provincie Utrecht zijn die aan het oefenen zijn met noodsteunpunten. Ja. Hebben jullie dat ook gedaan of gaan jullie dat doen?
1: Nee, wij wilden ook mee oefenen, maar er was al een keuze gemaakt voor gemeenten dat ook gaat gebeuren. Wij hopen daar ook van te leren, van wat zijn ze tegengekomen, hoe moet je het wel doen en niet doen. Maar het belangrijkste is, wij hebben dat een paar jaar geleden ook gezien bij de valwind in Leersum.
0: Ja.
1: Grote chaos, echt, toen ik daar was, hoe krijgen we dit allemaal onder controle? Maar doordat mensen elkaar gingen helpen, gelijk nadat het gebeurd was, hebben wij gezien dat die inwonerskracht, dat die heel belangrijk is als dit soort dingen gebeuren. En toen waren we niet voorbereid, hè? Want het kwam gewoon, die talwind kwam gewoon over ons heen. Ja. En toen heb ik als burgemeester gezien dat die kracht van de inwoners om elkaar te helpen ertoe bijdraagt dat je met elkaar die crisis snel onder controle krijgt. Dus dat heeft me ook getriggerd van hier moeten wij mee aan de gang. De Rijksoverheid vraagt dat ook van ons. En het fijne is dat onze inwoners het ook begrijpen dat we hier stappen met elkaar in moeten zetten. Voorbereid mens zal niet zo gauw in de paniek schieten dan als je niet weet wat je moet doen. Vroeger hadden we in de meterkast een telefoonkaart hangen, hè, met telefoonnummers van als wat aan de hand was, wie je kon bellen.
0: Ja. Oh, ja. Ja, mijn schoonmoeder stond er ook op die lijst.
1: Ja.
0: Ja, bijvoorbeeld. Nee, maar om even te bellen. Vragen hoe het met de was, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ik bedoel, ja. Anders klinkt het misschien ja. een beetje gek, maar dat stond er ook op, ja.
1: Ja, en de bijvangst van praat met je straat is eigenlijk ook van wat mensen ook zeggen. Ja, we leven hier in een buurt, we leren elkaar ook weer beter kennen, want er zijn natuurlijk mensen verhuisd. Dus de sociale bijvangst is er ook van dit project.
0: Ja,
1: praat met je straat. Geniaal verzonnen. Dat dekt echt de lading ook op die manier.
0: En als we het hebben over de uitreiking van de award. Ja, dit is natuurlijk goed om erover te praten. Er is veel over gesproken in crisisopvang, noodopvang. Als er wat aan de hand is. Maar laat het zich ook nog zien in de vorm van een... Ja, in wat eigenlijk?
1: Nou, ze hebben dat woord al overhandigd gekregen vorige week.
0: Als? Maar hoe ziet dat eruit dan?
1: Dat was een of andere beker die ze meekregen. En het mooiste is natuurlijk van dat de aandacht die er nu ook landelijk voor is, heel erg helpt om. Om toch in al die gemeenten, maar ook, ik praat vooral maar even voor mijn eigen gemeente, dat we dit gewoon uitgerold krijgen ja, over precies. de hele gemeente. Ja. Want daar doe je het voor. En dan helpt de media-aandacht daarvoor. Krijs de Graaf die heeft zich ook aan dit project verbonden. Omdat er ook nog een onderzoek gaat plaatsvinden van waar leidt dit allemaal toe. Dus dat is ook heel fijn dat dat gebeurt. Maar ja, het is gewoon. Eigenlijk heel simpel. Praat in je buurt met elkaar over dit soort dingen. En weet de kwetsbare mensen te vinden.
2: Ja.
1: Als dit soort dingen gebeuren, zorgen voor elkaar. Ja. Daar komt het een beetje op neer.
0: Helder, zoals het nu ook uitgelegd is. En de media-aandacht was er ook weer. Ook bij ons Radio en Utrecht. Meneer Naafs, dank u wel voor uw tijd en uw uitgebreide toelichting hierop. Hè. Tot de volgende keer.
1: Ja, dankjewel. Oké.
0: Frits Naafs, de burgemeester dus van gemeente Utrecht.

0: Eric Clapton, Forever Man. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Zometeen wordt het 8:30 en dan horen we natuurlijk het nieuws uit Midden-Nederland. Eva, wat hebben we in het regionieuws?
1: Ja, daarin gaat het onder meer over vijf hierenlanden, want daar zijn veel nepagenten actief. Maar veel mensen weten helemaal niet hoe ze deze dieven moeten herkennen. Daarvoor waarschuwt de politie. Meer erover dan zo in het regionieuws.
2: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
5: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
4: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op AllianzDirect.nl. Allianz Direct.
4: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Ik wil sneller snel.
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: 8:30, Radio M Utrecht met nieuws uit de regio. De helft van de Utrechtse gemeente vangt nog geen asielzoekers op volgens de uitleg van de spreidingswet.
1: Ja, dat blijkt uit cijfers die Nieuwsuur heeft opgevraagd bij opvangorganisatie COA. Volgens de spreidingswet moeten alle gemeenten in Nederland asielzoekers opvangen. Daarmee zou de opvang eerlijker over het land verdeeld moeten worden. Sommige gemeenten hebben bijvoorbeeld wel een noodopvanglocatie geopend of zijn daar druk mee bezig. Maar zo'n opvang telt niet voor de spreidingswet, omdat het niet om langdurige opvangplekken gaat. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen moeten daarom vanaf deze week uitleg gaan geven aan asielminister Van den Brink. In vijf hierenlanden zijn de afgelopen dagen veel meldingen gekomen over nepagenten. Vooral ouderen, die zijn het doel van de oplichters. En daarom waarschuwen echte agenten om alert te zijn op verdachte telefoontjes. De politie zegt te merken dat veel inwoners nog niet op de hoogte zijn van de handelswijze van nepagenten. Geef daarom nooit waardevolle spullen mee aan een zogenoemde agent die voor de deur staat. Want de politie die komt daar nooit voor langs. In Amersfoort is vanochtend rond 7:15 een bestelbus op zijn kant beland op de Heiligenbergerweg. De bus raakte beschadigd en ook werd er een lantaarnpaal omvergereden. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis, zegt een persfotograaf ter plekke. De politie heeft de weg korte tijd afgesloten en een bergingsbedrijf is onderweg om de auto weg te halen. Het is niet bekend waardoor het ongeluk gebeurde. Basis- en middelbare school Sudbury in Amersfoort, waar eerder deze week een grote lekkage was, gaat vandaag weer open. Door een gesprongen waterleiding liep afgelopen weekend water vanaf de bovenverdieping van het pand aan de softwareweg naar beneden. Lokalen en andere ruimtes kwamen daardoor blank te staan en het water stroomde zelfs ook het pand uit. De afgelopen dagen is er hard gewerkt om weer open te kunnen. En de kinderen die kunnen dus vandaag weer naar school. Maar het kinderdagverblijf in het pand dat blijft nog dicht tot maandag. Het weer, ook vandaag is het een volop zomerse dag met veel zon. Bij weinig wind warmt het dan ook op naar zo'n 25 graden.
0: Lekker vooruitzicht, Eva. Hè?
1: Heerlijk.
0: Zo.
1: Ja, absoluut.
0: Er zijn ook mensen die met vakantie gaan natuurlijk. Het is ook,
1: ja, dat is ook lekker. Ja, vooral naar de zon gaan.
0: Ja, precies. Ja. Want je kunt, de afgelopen week kon je beter in Nederland blijven, maar nu kun je misschien wel beter naar het buitenland, want het wordt minder goed weer bij ons. Hè?
1: Dus, ja, het gaat weer een beetje omslaan eind van de week, las ik. Ja.
0: Hey, dankjewel voor je bulletin. En we horen je natuurlijk om 9:30 weer voor het volgende nieuwsbulletin uit de regio.
1: Zeker.
0: Eva de Boer, dank. Dan verkeersinformatie van de ANWB. En dat begint voor ons op de A12. Als je vanuit Den Haag richting Utrecht rijdt. Het is eigenlijk al best wel druk vanaf Zevenhuizen tot Harmelen. Je doet daar bijna 20 minuten langer over. Daarna rijdt het in Midden-Nederland goed door. Ook vanuit Arnhem vertraging over de A12 heb ik het dan richting Utrecht. Tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal, zo'n 10 minuten. A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. Ook 10 minuten vertraging. En dan vanaf de andere kant Almere-Utrecht. Vertraging eerst tussen Almere Haven en Eemnes, 5 minuten. Dan rijdt het goed door tot aan Bilthoven, afrit 28, tot aan knooppunt Lunette, 10 minuten extra. De laatste twee meldingen komen van de A28, autosnelwegen. Ik heb nog een N-weg ook voor je. Zwolle-Amersfoort tussen Strandnulde en knooppunt Hoevelaken, 5. En een stuk verderop tussen afrit Soesterberg en knooppunt Rijnsweert, het staartje van de A28, ook weer 5 minuten extra. Aandacht voor de N229, de provinciale weg van Wijk bij Duurstede richting Bunnik, tussen de aansluiting met de N227 en de aansluiting met de N410. Een kwartier in ieder geval extra reistijd.
9: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
10: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
16: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
17: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
18: Doet u voorzichtig met mijn vader.
19: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
20: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
21: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: dronken is in Utrecht, is wakker op Radio M Utrecht uit 1967. Daydream Believer. De gemeente Soest heeft gehoor gegeven aan de oproep om vluchtelingen op te vangen. Bijna 90 vluchtelingen. Voor hen is een noodopvang gisteren geopend. Robert-Jan Boy, die is op dit moment nog steeds in Soest.
1: Ja, in het hotel, dat we zeggen, vlak erbuiten. Bij een paar picknicktafels. Op de achtergrond horen wij een klein fonteintje klateren. Uitzicht hier op de weilanden, het hotel. Mooi wit geschilderd tussen Soest en Amersfoort. Er zijn nu zo'n 50 vluchtelingen al aanwezig, heb ik begrepen. Er komen er vandaag nog 40, zo'n 40. Totaal wordt het er 88. Een samengestelde groep is het. En een van de mensen is Metsun uit Turkije.
2: Uit Turkije, ja, klopt. En nog? Ik kom uit Turkije. Ik woon sinds 3 jaar in Nederland.
1: Ja, ook in Ter Apel geweest?
2: Ik heb Ter Apel geweest. Ik blijf 17 dagen in Ter Apel.
1: Ja.
2: En daarna ik heb hier aangekomst.
1: En heeft u al veel opvangplekken meegemaakt? Heel veel plekken geweest?
2: Maar ik snap het niet, sorry.
1: Nee, dat geeft niet. Maar hoe is het om hier nu te zijn? Hoe is het hier? Deze nieuwe plek, hoe komt dat op u over?
2: Ja, hier is heel goed, maar hier is rustiger dan in Ter Apel. Ja. Ter Apel is heel veel druk.
1: Ja, dat lezen we ook in de krant, dat horen we in het nieuws. Dus dit lijkt me wel eventjes wat anders als we dit zo zien.
3: Huh? Ja. Fijn. Dit is fijn.
2: Ja, dit is fijn.
1: Dat is het stemgeluid van mevrouw Scholten, de wethouder van Soest.
3: Ja, goedemorgen.
1: Die blij is met deze noodopvang, hè, mevrouw Scholten?
3: Ik ben er zeker blij mee. Als je ziet op de tv wat er nodig is om mensen op een humane manier op te vangen, dan ben ik heel blij dat we voor bijna 90 mensen hier een plek hebben kunnen creëren in de noodopvang.
1: Op welke is dit allemaal korte termijn werk?
3: Dit was zeer korte termijn, een paar weken. Dus respect voor iedereen die hier aan gewerkt heeft om toch te kunnen zorgen dat hier zo snel mogelijk mensen op een fijne plek tot rust kunnen komen.
1: Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen?
3: Een team wat bijna dag en nacht werkte, ook in samenwerking met het COA, die heel erg snel geschakeld heeft. Een college wat volledig achter dit besluit stond. Dus met elkaar de schouders eronder en gaan.
1: Omwonenden ook erbij betrokken?
3: Daar zijn we mee begonnen. We hebben tegen het COA gezegd, voordat we iets aan een reactie naar jullie toe doen, willen we met de omwonenden spreken. Ja. Dat dit misschien de bedoeling is, maar wat daarvoor nodig is voor de omwonenden om hier fijn verder te kunnen leven.
1: Nou zijn er misschien niet zo heel veel omwonenden hier. Want we staan hier echt een beetje een landelijk gebied.
3: Dat klopt. We zitten niet midden in de stad, maar nog genoeg omwonenden die we gesproken hebben.
1: Ja. Nou ja, en minimaal een jaar heb ik begrepen. En er is een speciale balie. Hoe heet die balie ook alweer?
3: Er komt hier een meedoenbalie.
1: Een meedoenbalie?
3: Ja.
1: Wat houdt dat in?
3: We hebben geleerd dat het fijn is voor de mensen die hier komen, dat ze niet alleen maar de hele dag hier zitten wachten op een vervolgstap, maar dat ze ergens de ruimte krijgen om mee te doen als vrijwilliger, om actief te kunnen zijn, om een doel te hebben op de dag.
1: Ja, maar je moet wat te doen hebben, hè? Ja. Heeft u al een idee wat u gaat doen? Wat u wilt gaan doen? Hier?
2: In hier?
1: Ja. Vrijwilligerswerk, werken of anderszins?
2: Ja, klopt.
1: U wilt wel wat doen, in ieder geval. Ja. taal is moeilijk, hè? Maar goed, een heel klein beetje Nederlands. Ja, helemaal goed. Ook taalkursussen worden er ook gegeven en zo.
3: Absoluut. Hè? Maar ook gewoon van hoe gaat het er hier in Nederland aan toe? Ieder komt uit zijn eigen land met zijn eigen verhaal, met zijn eigen gewoontes. En hoe fijn is het dat je weet hoe de gewoontes hier zijn om daarna ook met elkaar weer dingen te kunnen doen.
1: Ja, mensen moeten ook met elkaar kennis maken natuurlijk. We komen net nu allemaal bij elkaar.
3: Zeker.
1: Dus contacten.
3: Ja.
1: Andere mensen ontmoeten.
2: Ja.
1: Dat soort zaken.
3: Ja, en ook de buurt ontmoeten. We hebben een anderhalf jaar terug hier ook een tijdje noodopvang gehad. En de buurt heeft toen ook heel duidelijk aangegeven, wij vinden het fijn om ook de mensen te ontmoeten die hier zijn. En daar vrijwilligerswerk mee te doen, te koken. Samen dansen hebben we ook gedaan, samen eten.
1: Wat zegt u tegen de gemeenten die er nog geen niet met noodopvang bezig zijn, die dat ook niet hebben? Want vele gemeenten moeten nog actie ondernemen.
3: Begin met de omwonenden. En aarzel niet. Vraag ze erbij. Vraag wat de omwonenden nodig hebben om samen tot iets goeds te komen.
1: Maar wel korte termijn. Want bij René Paas hoort, de commissaris de Koning, die zegt letterlijk van ja jongens, er staat iets in brand en dat moet geblust worden. Dus meteen actie.
3: Ja, want wij spreken altijd over aantallen. Of het woord de vluchteling. Maar het zijn mensen die uit bedroevende omstandigheden komen. Dus laten we dat in ons hoofd houden. En laten we daarom snel schakelen.
1: Goed, nou, Soest heeft de noodopvang. Misschien kunt u andere gemeenten nader informatie nog geven. Dat
3: doe ik heel graag.
1: Bedankt. En een hele goede periode gewenst en veel geluk in de toekomst.
2: Ja, dankjewel.
1: Bedankt.
2: Alsjeblieft.
4: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
5: Los vast van de 3J's.

0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht geeft de ondersteuning aan 3J's Nationale Nieuwe deze week. Dus nog even die boost eronder voor het nummer Los Vast. Inmiddels 12 minuten voor 9 uur. Even checken of ze er is, zo het even doen, Anne?
1: Ja,
0: check,
1: eventjes. Check. Klop, klop.
0: Check, check, double check. De weerkamer open al of niet? Oh ja, goed zo.
1: Oh ja, we horen er al.
0: Gita, bereid je even voor met de laatste weermodellen. Dan horen we het zo meteen hoe we ervoor staan. Vandaag, morgen en de komende tijd. Oké, okay, tot zo. Eerst willen we het nog even hebben over je huisdier.
1: Ja, niet alleen wij hebben het warm namelijk deze dagen. Ook onze huisdieren. Ja, misschien heb je een van deze twee wel in huis rondlopen.
0: Deze huisdieren, moet je horen, mensen. Daar komen ze, oh, daar komen ze helemaal niet. Wacht even. Jouw huisdieren. Jij had een paar huisdieren. Je had toch een kat vroeger, of
1: ik,
0: niet?
1: Ik heb inderdaad een kat vroeger, ja. Mm. Ah, en die herkende ik ook aan de miauw.
0: Oké. Okay. Dus die was van jou?
1: Ja.
0: Wat erg.
1: Ah, die natuurlijk.
0: Flinke hond is dat natuurlijk, ja.
1: Flinke labrador, als het goed is. Ja, sommige baasjes die herkennen hun huisdier dus aan de blaf of de miauw op afstand. Maar er zijn ook dieren die amper tot geen geluid maken.
0: Oh?
1: En het zijn weliswaar geen huisdieren, maar dieren die wel in de provincie Utrecht leven. Ja, even leuk om te kijken hoe het zit met jouw dierenkennis.
0: Wat is dit dan? Moet ik dat raden?
1: Ja.
0: Poef. Wat is dit, joh? Geen idee.
1: Een, is dat één keer?
0: Een heel groot beest, denk ik. Stekelvarken? Nee.
1: Het is een egeltje.
0: Oh!
1: Ja, en die kunnen soms naar elkaar sissen.
0: Oké, maar
1: het zijn er twee die met elkaar praten. Grappig, toch?
0: Wat zeggen ze?
1: Ja, dat vraag ik me ook af eigenlijk. Misschien van, hey, daar heb je een hoopje gras, kun je lekker liggen.
0: Oké. Okay, ja,
1: en nog eentje om het af te leren, deze.
0: Een kip? Ah? Niet als een staart getrokken wordt of zo?
1: Nee.
0: Oh, die heeft geen staart.
1: Dus nog één keer?
0: Wil je hem één keer horen?
1: Ja, ik wil hem nog een keer horen.
0: Oké.
1: Okay. Nou, dit is dus een vos.
0: Nee.
1: Ja, en die roept dus naar zijn vrienden. Die staat dus eentje van, jongens, kom hierheen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en die leven natuurlijk op de Utrechtse heuvelrug trouwens. Ja. Ja, die vossen. Ja, het is wat, hè? Die geluiden, die herken je niet altijd.
0: Maar nee, niet echt, nee. Maar goed, wat willen we ermee? Met de huisdieren koel houden natuurlijk in de warme periode.
1: Ja, want inderdaad, vanmiddag in Utrecht komt thuis bij aardesdierenarts Martijntje te gast. Die geeft dan tips over hoe je huisdieren verkoeling kunt geven, zoals jij net al mooi zei. En er zijn wat luisteraars die hebben gereageerd op die vraag hoe ze hun huisdier koel houden. Gerry zegt ja, onze Jokie, die ligt heel de dag op de koude keukenvloer. En Jackie, onze hond, ja, daar wandel ik normaal heel veel mee. Doen we s'avonds een grote ronde, dan is het wat koeler.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus dat zijn ook dingetjes. En Henny zegt, mijn hondje Rico, die ontloopt de warmte. Die gaat uit de zon liggen en die zoekt graag het gras op. Wat had jij vroeger ook toch met het gras?
0: Ja, precies. Nee, die oudste, of die mannetje, maar dat was ook de oudste trouwens. Die in de was warm was, gewoon 25 graden, lekker in het gras liggen rollen. En dan een beetje in slaap vallen. En dan oververhit raken. Die moest je echt binnenhalen, dat ging niet goed met hem.
1: Schattig. Nou, je hebt ook nog Marco, die zegt, deze knaap, stuurt die foto van zijn witte kat.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft geen last van de warmte, maar ja, die zat wel heel de nacht bij het aquarium. Die zocht een koeling in het aquarium.
0: Oké.
1: Okay. Bijzonder.
0: Nou, leuke reacties. En reacties zijn altijd welkom. En natuurlijk graag zelfs ook bij aan tafel vandaag. En bij Aard natuurlijk sowieso.
1: Zeker. Kom maar door met de reactie. Hoe houdt jouw huisdier het hoofd koel? Of de kop koel, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En laat het weten in de app van RTV Utrecht op de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Even naar de huisdieren van Grita. Dat zijn katten, hè, Grita?
2: Ja, twee katten. Goedemorgen, ja.
1: Zitten ze er ook bij nu, of?
2: Nee, die zijn elders. Alhoewel ze wel al graag naar buiten willen.
1: Oh.
2: Dus er werd al wel gemiauwd.
0: Ach, ja, zie je wel, daar heb je het al.
1: Ah, daar heb je hem.
0: Grita, het weer voor Midden-Nederland. Dat willen we natuurlijk weten, want de zomerse 25 komt in beeld, hè?
2: Ja, die komt in beeld. Ik denk dat ze zo tegen iets voor lunchtijd op de 20 graden zitten. En dan koersen we verder naar 25 graden. Op dit moment hebben we 15 graden te pakken. Dus nog 10 graden erbij. Dan zijn we op ons einddoel. Veel zon. Misschien een paar vliegtuigstrepen of wat van die windveren. Dat is het dan ook bij weinig wind. Zagen we de afgelopen dagen ook een lichtbriesje nu uit het oosten. Dus eigenlijk een hele mooie zomerdag in mei.
0: Geweldig.
1: Hmm.
0: Ja, het is nog mei natuurlijk.
1: Ja, het is nog mei, hè?
0: Nou, tot en met het weekend natuurlijk. En dan begint de meteorologische zomer.
2: Klopt, ja.
0: Maar dat gaat helemaal mis, volgens mij. Voor die tijd hebben we nog vrijdag en dan zaterdag en zondag dus.
2: Ja, nou ja, we gaan nog een keertje pieken met een klamme vrijdag. Een broeierige dag die al snel op de 25 graden zit... zo in de loop van morgenochtend. En dan gaan we verder koersen naar, nou ja, 29 of 30 graden. Andere luchtsoort eigenlijk. Vandaag is de lucht vrij droog. Dat voelt over het algemeen tamelijk prettig aan. Morgen wordt die wat vochtiger, dan wordt het wat klammiger. Mm. Er zit ook wat meer bewolking in de lucht, wat tekening in de wolkenvelden. Het grootste aandeel zal echt wel voor de zon zijn. Maar er komen wolkenvelden aan. Komt denk ik bij ons geen bui aan. Alhoewel je dat misschien wel voelt, zo van nou, het wordt zo klam. Er zal en er mag wel een bui vallen. Die lijkt voor ons niet aan de orde. Maar het is wel een broeierige hoogzomerse dag.
0: Ja. Ja. Dat gaan we dan meemaken. En weekend dan, gaat het dan echt al mis? Of is het echt pas als het in juni is?
2: Het gaat stapsgewijs. We zijn eigenlijk ook stapsgewijs in deze hoogzomerse periode aanbeland. Dat ging heel traag. Vanaf afgelopen vrijdag is eigenlijk de hoogzomerse mei losgebarsten. En nu gaan we langzaam daar weer uit. We kunnen een beetje wennen. Zaterdag denk ik flink wat zon. Weinig wind. En nog steeds 25 graden. Dus eigenlijk een hele mooie dag. Een droge dag ook. En zondag, ja, dan is het een graadje of 22. Komen er waarschijnlijk wat een paar buien over ons heen. Er is wat meer bewolking. En zo zakken we naar 1,22 graden op maandag. En later in de periode, ergens dinsdag, woensdag, komen er stevige buien onze kant op. Maar dat is goed voor alle bloemetjes en planten die wel weer wat vocht kunnen gebruiken.
0: Precies, die snakken ernaar natuurlijk.
2: En die huisdieren die denken van nou, ja, het is goed.
3: Ja, ook die.
0: Zo is het. Ja. Doe er goed aan je katten. Doe je lief voor ze.
3: Ja, heet het ook alweer, Gita.
2: Kaatje en Lien. K en Lien. Ja, het was eerst. Er zat er ook nog een ro bij. Toen hadden we Karolien.
0: Oh ja.
2: En nu hebben we een K-Lien. We maakten altijd hele. Ja, Nar en Sis hadden we ook. Dat waren ook twee katten. Ja, die hoorden bij elkaar.
0: Geweldig. En Tu en Lip, of niet?
2: Wie?
0: Tulip.
2: Nee, nog niet. Okay. Roze Marijn, dat kan ook nog een keer natuurlijk. Ja.
0: Daarom nog mogelijkheden te overvragen.
2: Ja, zeker.
0: Gita, dankjewel. We horen je natuurlijk vanmiddag weer in aan tafel voor het weer voor Midden-Nederland. En Anne, wij zetten er ook een punt achter. Ik heb een laptop al dichtgeklapt.
3: Ja, heel goed.
0: Ik ben er helemaal klaar mee. Voor,
3: lekker bedoel
0: ik
3: dan?
0: Ik ben er helemaal klaar voor. Nee, anders klinkt het heel oneerbiedig, toch, Gita? Dat kan ik niet zeggen.
3: Klaar voor. Jammer dat het voorbij is.
0: Klaar voor de hits uit Holland. Edwin Meerman zometeen bij Radio M Utrecht om 9 uur.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons.
5: Met het NOS-journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
6: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen en is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken vannacht in 2 aanvalsgolven, ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatiebevelen, mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
5: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het Hanta-virus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
7: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
5: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Waddenkop.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.

0: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
1: Donderdag 28 mei is het vandaag. De laatste dag van de landelijke eindexamens. En laten we hopen op heel veel geslaagden in onze regio. Hier in de studio gaan we praten over hitte en ouderen. En dat doen we met Fedor Gassner. Hij is gezondheidsadviseur van de GGD in Utrecht. Met de tips van leefstijlcoach Daphne Blankenstein gaan we voortaan slimmer en vooral ook gezonder boodschappen doen. Uiteraard zijn er nieuwtjes uit de regio en horen we van onze weerman Klaas Bijker hoe het weer zich de komende dagen gaat gedragen. En wij hopen natuurlijk heel netjes. Maar na de muziek eerst een gesprek met supermarathonloper Kees Tolwijk, die dit voorjaar een wel heel bijzondere onderscheiding kreeg. Welkom bij deze editie van Eemland 1 Actueel.
0: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Annette Kraft.

0: De Poppies, een bandje van een aantal jongetjes. En jaren geleden was dit een hele grote hit. Rien a changé. Vorig jaar, om precies te zijn op 13 maart, interviewde ik hem en zei hij volgens mij dat hij het wat rustiger aan ging doen. Nou, of ik heb dat verkeerd verstaan, of hij heeft dat rustiger aan plan op de lange baan geschoven. Ik heb het over 75-plus marathonloper Kees Tolwijk. Reden genoeg dus om hem eens even te bellen. Kees, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, of je het nou wel of niet van plan was, 2025 is voor jou echt een jaar geweest van het steeds weer verbeteren van wereldrecords.
1: Ja, dat is zo, ja.
0: Ja, maar kun jij je herinneren dat jij bij ons te gast was vorig jaar rond deze tijd? En dat je toen zei van ik ga het rustiger aandoen, maar ik weet niet of ik dat goed begrepen heb.
1: Ja, dat heb je goed begrepen, maar het is rustiger in mijn hoofd. Ik doe nog evenveel als altijd. Hard trainen, ik hou van hardlopen.
0: Ja, dat weet
1: ik. Maar ik heb geen grote doelen meer. En ik merk nu zelf dat ik, als ik een wedstrijd loop, dat ik geen enkele druk meer voel. Dus dat is totaal, relaxed ga ik die wedstrijden in. En dat is het verschil.
0: En dat is het rustiger aan. Ja, ik snap hem. Ik snap hem.
1: Ik ben ook achtergekomen, ik wilde echt wel rustiger aan gaan doen. Maar ik heb toch wel ervaren dat ik, mijn lichaam die vraagt toch wel om fysieke inspanning zo regelmatig. Als ik aan het trainen ben, dan heb ik de behoefte om toch echt weer alles te geven. En ook de wedstrijd, dat
0: en,
1: wel.
0: En ze zeggen altijd dat je goed naar je lichaam moet luisteren. Nou, dat doe jij dus ook.
1: Dat doe ik wel, ja.
0: Maar loop je ook nog steeds, want ik weet dat je ook altijd wedstrijden in het buitenland, overal en nergens liep. Doe je dat ook nog wel steeds of is het alleen in Nederland?
1: Nou ja, dit jaar ben ik in Polen geweest voor de Europese kampioenschappen. Met de vrouw Bernadette. Prachtige tijd geweest. Ik had daar 3 gouden medailles. Dus daar ging ik wel heen. Maar daar ging ik dus ook heen in alle ontspannenheid. En ik heb ook een beetje vakantie gevierd. Maar ik won nog wel, ja. Dat wel. Dus ik heb even goed mijn best gedaan. Maar het was toch, in mijn hoofd voelde het allemaal heel anders.
0: Ja, wat grappig is dat, hoe dat dan werkt, hè?
1: Ja.
0: Nou had, en dat is ook de reden dat we je belden, de World Master Athletics had dit jaar voorjaar iets heel bijzonders in petto voor je. Vertel even.
1: Nou, je bent goed op de hoogte.
0: Dat ja, wel, uiteraard. Dat moet ook, hè? goed voorbereiden.
1: Ja, nou, ik ben onderscheiden met de beste master van de wereld. En dat is dan, dat is nogal een grote onderscheiding, want dat geldt dan niet voor 75+, dus dat geldt voor 35 en alles, hè, alle masters in de hele wereld. En dan gaan ze al die categorieën met elkaar vergelijken, alle mensen, wat ze gepresteerd hebben. Ja, en daar kwam ik dus als eerste Nederlander, kreeg ik die onderscheiding. En die wordt dan, dat is natuurlijk, hoger kan niet.
0: Nee, dit is echt, meer is er niet.
1: Meer is er niet. En dat komt dus door al die wereldkoers die ik gelopen heb, op al die verschillende afstanden. Dat is, dat is toch wel echt uniek, dat geloof ik zelf ook wel. Maar ja, toch schrik je wel van zo'n onderscheiding, want ja, ik voel me toch eigenlijk wel gewoon een

0: heel goede hardloper, maar daar blijft er dan ook wel bij, vind ik.
1: Ja. Nou ja, een hele goede hardloper. Want de genomineerden kwamen uit allerlei delen van de wereld. Ja, hè? Amerika, ja, Australië.
0: Ja, ja, en andere leeftijden, 40ers, 60ers, alles. Ja. En ik was dan 75, maar dat maakte op zich niet uit. Want ze gaan
1: nee,
0: echt,
1: nou dat zeg jij nou, maar ik vind dat des te bijzonderder. Iemand van 75 plus die al dat soort mensen verslaat.
0: Nee, ik ben dat is het verschil. Ik ben niet de snelste, maar de beste. Dus weet je, dus kijken dus die 40ers of 35ers, die zijn gewoon sneller. Dat zijn al wereldtoppers nog. Maar die hebben misschien één wereldtitel gehaald of één record gelopen. En dat is het verschil. Ik heb op al die afstanden wereldrecords gelopen en dat is echt uniek.
1: Ja, joh.
0: Vandaar zo hebben ze die vergelijking gemaakt.
1: Hoe kreeg je te horen? Werd je gebeld? Kreeg je een mail?
0: Op de site van de Wereldmasterafdeling werd het bekendgemaakt. En ik keek er toevallig op en toen zag ik ineens mijn foto staan. En toen zag ik dat ik bij de genomineerden hoorde en dat ik gekozen was. En daar schrok ik wel van. Gewoon wel een soort schrik-effect. Ja. En een dag later kreeg ik een mail van de president van de Wereldmaster Atletiek. En die gaf de officiële mededeling. Maar de uitreiking is in Korea.
1: Oh, maar die moet nog gebeuren?
0: In augustus, tijdens de wereldkampioenschappen. Maar ik ga niet naar Korea vliegen. Ik hou niet van vliegen en ik heb ook nog vliegschaamte. Ze hebben direct gemeld. Dat vonden ze wel jammer, want ik heb ook een Europese onderscheiding gekregen. Die werd in Polen in maart uitgereikt. En ik zeg, kan je dat niet gelijktijdig doen met de wereld en de Europese? Maar dat paste niet in het protocol, dus dat ging niet. En nu moeten ze iets anders verzinnen. Misschien dat er iemand van de Atletiek Unie, die is daar zeker aanwezig, dat die dan de prijs namens mij of een clubgenoot.
1: Ja, en dat je er via FaceTime bij bent. Ja, die mogelijkheden
0: heb je natuurlijk
1: allemaal.
0: Ja, dat zou kunnen. Ja, precies. Dat zou wel kunnen, ja.
1: Heb je enig idee wat er in het juryrapport stond? Dat het uitzonderlijk is voor iemand van 75 plus?
0: Ja, ik weet niet wat erin staat, maar dat is inderdaad, dat staat zeker in dat echt uitzonderlijk is dat ik op die korte afstanden en lange afstanden, marathon, 8 kilometer, al die wereldrecords gelopen heb. Dat is echt wel heel bijzonder, moet ik zeggen. Ja. Dat vind ik zelf ook wel, hoor.
1: Zeker.
0: Ik snap niet dat ik dat kan.
1: Nee, nou ja, het is bewezen en het is opgemerkt. En nou ja, een hartelijke felicitatie van ons
0: dankjewel.
1: Hier allemaal. We doen het je echt niet na.
0: Dank je wel.
1: Maar voorlopig ga je gewoon verder, want er is in Amersfoort een marathon weer. Daar ga je me aan meedoen, maar dat is maar 10 kilometer.
0: Ik ga 10 kilometer lopen, want ik wilde een halve marathon doen, maar die was uitverkocht toen ik ingeschreven. Doe de 10 kilometer, dat vind ik ook mooi. En mijn dochter loopt ook 10 kilometer en mijn zoon ook. Mijn dochter Biba en mijn zoon Anton, die loopt ook die 10 kilometer. Dus dat vond ik wel leuk om met hun te lopen. En mijn kleinkind, die loopt, Melle, die loopt de kidsrun, ga ik eerst met hem lopen. Dat vind ik natuurlijk fantastisch.
1: Maar dat is toch enig, dat je kleinkind dat ook al doet.
0: Ja,
1: doe jij daar iets in begeleiding?
0: Hij is nog te klein voor. En die twee andere, Sam en Teun, die zijn al oud, die hebben het ook in het verleden gedaan, die kidsrun. Maar de ene is een voetballer en de andere, die doet heel graag voetballen, en de andere is een turner.
1: Ja, dat kan ook.
0: Ze lopen wel. Sam gaat dan wel, de oudste gaat wel 5 kilometer lopen en die andere gaat 2,2 kilometer lopen. En mijn dochter loopt, mijn vrouw loopt ook, die loopt de 5 kilometer. Dus ze zijn compleet.
1: Het is een hele familie aangelegenheid.
0: Ja, het is absoluut. Ja, het is echt gezellig. Want,
1: ja, is leuk.
0: Ja.
1: Ik wens jou heel veel plezier met alle runs en lopen die er nog gaan komen dit jaar.
0: Dank
1: dat zullen er zeker meerdere zijn. En zeker voor augustus wens ik jou een heel mooi moment. En ik hoop dat je daar niet fysiek, maar toch via FaceTime bij kunt zijn. En daar wens ik jou heel veel plezier bij. Dankjewel.
0: Ik zou zeggen dankjewel voor de belangstelling. Heel goede dag, hè.

0: Craship en I Would Stay.
1: Nieuws uit de regio.
0: In de Bunschoter, het bericht dat het aandeel miljoenen woningen in deze gemeente relatief laag is in vergelijking met andere gemeenten van dezelfde grootte. Van de bijna 6600 koopwoningen in Bunschoten zijn er ongeveer 300 met een waarde boven de 1 miljoen euro. Zo blijkt uit cijfers van online taxatiebureau Calcasa. De gemiddelde waarde van deze zogenoemde miljoenenwoningen ligt rond de 1.272.000 euro. En daarmee vallen deze woningen niet alleen in een kleiner segment dan in vergelijkbare gemeenten, maar zijn ze gemiddeld ook goedkoper. Landelijk is het aantal miljoenenwoningen sterk toegenomen. Vorig jaar kwamen er bijna 50.000 bij. Ook in Bunschoten is er sprake van groei. Het aantal steeg daar van ongeveer 200 naar 300 woningen in dit prijssegment. Het AD opent aan de andere kant van het huizenspectrum dat de woningen in Amersfoort juist duurder worden. Volgens de cijfers van Calcasa zijn er nu ongeveer 3800 koopwoningen die meer dan 1 miljoen euro waard zijn. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 11 huizen in Amersfoort een miljoenenhuis is. Dat is best veel vergeleken met de rest van Nederland, waar gemiddeld 1 op de 16 koopwoningen zoveel waard is. Ook vergeleken met andere vergelijkbare gemeenten doet Amersfoort dat opvallend hoog. Niet alleen zijn er daar meer dure huizen, ze zijn gemiddeld ook nog duurder. De gemiddelde waarde van zo'n miljoenenwoning ligt rond de 1,3 miljoen euro. Het aantal miljoenenhuizen stijgt bovendien snel. Vorig jaar waren het er nog ongeveer 3100 en nu dus al 3800. Dat laat zien dat de huizenprijzen in Amersfoort de laatste jaren flink omhoog zijn gegaan. In Eemnes is er volgens dezelfde krant op zondag 31 mei weer een huiskamerfestival. Mensen in het dorp zetten hun deuren open en op 16 plekken kun je in totaal 19 gratis optredens bezoeken. Dat gaat van muziek en zang tot poëzie en andere vormen van kunst. Het festival wordt al voor de derde keer gehouden door Stichting Een Dijk van Kunst en Cultuur. Vooral muziek speelt de hoofdrol, maar er is ook genoeg andere afwisseling. Dus je ziet en hoort van alles wat. En het idee is dat je lekker op de fiets langs de verschillende locaties gaat. Het dorp is niet zo groot en volgens de organisatie is het ook gewoon te mooi om er snel doorheen te racen. Dus je kunt er beter rustig van genieten. Inwoners van Soesterberg krijgen volgens de site van Soesterberg Nu vanaf woensdag 3 juni een nieuwe plek om laagdrempelig in gesprek te gaan met de wijkagenten en andere organisaties. Het wekelijkse spreekuur verhuist van de markt bij de supermarkt naar het Den Bergplein in Soesterberg. De wijziging moet het contact met bewoners eenvoudiger en toegankelijker maken. Het spreekuur vindt plaats tussen 10 en 11. Wijkagenten Lia Hooyer en Laura van der Kraats zijn dan aanwezig om vragen te beantwoorden. Het gaat om onderwerpen zoals veiligheid, overlast in de buurt of andere situaties die in de wijk spelen. De insteek is persoonlijk contact en snelle hulp bij lokale zorgen.

0: Hair van Zen.
1: Nieuws uit de regio.
0: Na een bericht van de politie over de vermissing van een 84-jarige verstandelijk beperkte man vanaf de terreinen van Eemhart dinsdag is deze een dag later gevonden in goede gezondheid, zittend op een bankje in Hilversum. Hij maakt graag een wandeling en is kennelijk dus helemaal de weg kwijtgeraakt, maar hij is weer terecht. De komende weken staan in Soest en omgeving meerdere activiteiten en ontmoetingen op het programma. Van duurzame voedselproductie tot verkeersveiligheid en kennismaking met de krijgsmacht. Inwoners krijgen op verschillende manieren de kans om meer te zien en te ervaren van wat er in de regio gebeurt. Wie benieuwd is hoe een collectieve boerderij werkt waar samen duurzaam voedsel wordt geproduceerd, is op 13 juni welkom op Herenboerderij Willemshoeven aan de Jachthuislaan. Tussen 10 en 4 vindt hier een open dag plaats. Bezoekers kunnen deelnemen aan rondleidingen, workshops en informatiesessies. Ook voor kinderen is er volop activiteit, waardoor de dag geschikt is voor het hele gezin. Bij de eerste Van der Hugtschool in Soest kregen kinderen een bijzondere verkeersles over de zogenaamde dode hoek van vrachtwagens. In en rond een grote vrachtwagen leerden zij hoe beperkt het zicht van de chauffeur is. Kinderen ervoeren zelf hoe zij uit het zicht verdwijnen wanneer ze naast of vlak voor een vrachtwagen staan. De boodschap was duidelijk: zie jij de chauffeur niet, dan ziet hij jou ook niet. En tot zover het regionieuws.

0: Ja, het welbekende stemgeluid van Taylor Swift en Elizabeth Taylor.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, zeker tijd voor Klaas Bijker. Goedemorgen, Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Ik kijk naar buiten, strak blauw.
2: Ik kijk naar buiten, strak blauw.
0: Ja, zover wonen we ook niet van elkaar, hè? Baren Amersfoort is te doen. Maar,
2: maar dit geldt bijna voor heel Nederland, hoor. Iedereen die naar buiten kijkt, ziet strak,
0: heeft strak blauw
2: voor
0: zich. Ja.
2: En een koperen ploert.
0: Ja, ja, zo heet dat dan, hè? Ik vind het eigenlijk geen naam, maar goed.
2: Vandaag valt er nog mee. Koperen ploert voert de temperatuur op vanmiddag tot 25 graden.
0: Nou, dat is op zich prima, toch?
2: Ja, ja, lijkt me ook, hoor.
0: Ja.
2: Maar morgen verdient wel die naam van koperen ploert. Want dan komen we rond of over de 30 graden.
0: Oh.
2: En dat zal van details afhangen, want op het warmste van de dag ontstaan er regen- en onweersbuien. En die brengen de temperatuur omlaag.
0: Ja,
2: dus
0: precies.
2: Als de buien al rond de middag komen, dan wordt de temperatuur gesmoord en wordt het misschien maar 28 graden. Maar als ze een paar uur later verschijnen, kan het wel 32 graden worden.
0: Ja, en die buien, hoe zit dat met onze regio? Want ik hoorde inderdaad al roepen onweer, hagel. Komen die buien dwars het land over? Of?
2: Nee. Het zijn meer verspreide onweersbuien.
0: Oké.
2: Dus het is geen buienlijn. Dus het zou best wel kunnen zijn dat wij helemaal die buiendals ontspringen. Maar het zuiden en het oosten van het land maakt er het meeste aanspraak op. Maar we moeten gewoon even afwachten. Morgen vroeg weten we meer. Ik noem maar iets, de buienradar geeft helemaal geen buien in voor het midden van het land. Maar bijvoorbeeld een goede voorspelling van het Europese model geeft juist wel enkele buien boven Amersfoort met 5 tot 10 mm. Dus we wachten het gewoon even af. En ook de lucht morgen vroeg, je kunt het waarschijnlijk wel aan de lucht voorspellen of ze inderdaad komen hier tegen de middag.
0: Okay.
2: Maar goed, we wachten het af.
0: Ja, en het weekend verder, hoe ziet dat eruit?
2: Ja, nee, deze buien, het is gedeeltelijk warmte onweer, maar vooral tegen de avond zijn het ook buien die afkoeling brengen. Dus zaterdag zitten we toch een graad of 6 lager, hangt er vanaf of we 30 graden halen. Maar dan zitten we toch onder de 25 graden en daarna moet ik dit toch karakteriseren wat we dan krijgen als fris of kil, wat je wilt.
0: Oh.
2: Ja, 17 graden overdag. Fris of kil?
0: Ja, frisjes. Ik zeg fris, frisjes. Dat klinkt minder erg. Ja, fris is het eens. Ja.
2: Ja, we kunnen het ook bijna koud noemen.
0: Het is frisjes, ja.
2: Ja, en wat nog erger is, misschien voor de mensen, maar niet voor de tuinen en de natuur en de bossen. Want anders wordt het weer kurkdroog of krijgen we verschroeide aarde. Maar het wordt tegengegaan door al die regen. Dus er kan wel 6 tot 7 mm vallen een paar dagen achter elkaar.
0: Ik vind dat toch niet erg, hoor, Klaas. Want wat jij ook zegt, die grond is kurk droog nog steeds. Dus dat is ook wel goed. Moet een beetje in balans blijven.
2: Ja, maar het zijn geen buien met droge perioden. Het zijn gewoon, het regent uren achter elkaar door. Niet de hele dag, maar wel een groot deel van de dag. En dan heb ik het over dinsdag tot en met donderdag.
0: Oké.
2: Okay. En maandagavond begint het regenfeest al.
0: Het regenfeest? Oh, ik vind het wel leuk. Weet je, het is gewoon hard nodig. Want we willen ook die natuur goed houden. Klaas, wij horen jou.
2: Maar als je kampeerder bent, ben je verschrikkelijk oneens.
0: Is waar. Ik ben het helemaal met je eens. Klaas, we horen jou morgen. Dat wil zeggen, de collega's horen jou morgen rond 9:30 weer terug. En wie weet, kun je dan nader iets zeggen over die buien en waar ze gaan hangen?
2: Ja.
0: Voorlopig dank.
2: De buien zijn nog aardig facultatief. Dus dat kan nog niet helemaal te voorspellen.
0: Nee, maar morgen misschien wel. Klaas, voorlopig dank je wel. Mede namens Chris. En een fijn weekend alvast.
2: Hetzelfde, dank je.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ja, een hele goede titel trouwens. Don't Stop Believing, Journey was dat. Het lijkt zo lekker. Eindelijk af van vorst aan de grond, want dat heeft toch heel lang geduurd. En nu heerlijke temperaturen. Maar ja, wat is nou heerlijk? Zodra de thermometer richting de 30 graden gaat, is het met name voor senioren de lol daar wel heel snel af. En lopen ze zelfs kans op hittestress. Nou, aan de telefoon hebben wij Fedor Gasnar. Hij is adviseur milieu en gezondheid bij de GGD in Utrecht. Fedor, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Natuurlijk zijn er ook jongeren, hè, die door de hitte bevangen kunnen worden. Met name als ze, als ze gaan liggen bakken en zo. Maar met senioren is het echt opletten geblazen. Hoe komt dat nou? Wat zijn daar de oorzaken van?
1: Ja, senioren die zijn, en dat is een hele brede term, hè, maar in de regel zeggen we nou vanaf 75 plus. Dat is de belangrijkste risicogroep. Beetje afhankelijk van de gezondheid, maar belangrijk is natuurlijk dat senioren vaak wat onderliggende klachten hebben aan hart, longen of de nieren, waardoor ze kwetsbaarder zijn, minder makkelijk de hitte kwijtraken uit hun lichaam. En je ziet ook als je ouder wordt dat je dorstprikkel afneemt. Dus je hebt gewoon niet door dat je lichaam meer water nodig heeft en daardoor heb je een grotere uitdrogingskans eigenlijk.
0: Ja, ik moet zeggen wel, in verzorgingshuizen en zo, de zorgmensen die letten wel op. Ik zie ze altijd ook vaak als ik daar ergens bij iemand op bezoek ga met kannen water lopen en glazen neerzetten bij mensen. Maar ze moeten het ook opdrinken, hè? Natuurlijk.
1: Ja, je moet het in de gaten houden eigenlijk.
0: Ja, zeker.
1: En mensen ook wel verleiden om te drinken. En voor het zorgpersoneel is het een flinke extra taak. En je moet ook nog eens een keer gaan letten op de medicatie van mensen. Want sommige medicijnen die kunnen zorgen dat je sneller uitdroogt. Of medicijnen kunnen sneller bederven als het warm wordt. Dus dat is ook nog even iets om af te stemmen met de apotheek of de huisarts. Of als je in een zorgcentrum werkt of woont. Dan is dat ook wel iets om extra aandacht voor te hebben. Ja. Maar ja, het zijn natuurlijk de mensen die thuis wonen. Die het grootste risico lopen. Ja. En die zorgcentra hebben vaak een goede airconditioning en er is zorg aanwezig. Maar het zijn met name de mensen die thuis wonen en ook nog die eenzaam zijn, geen groot sociaal netwerk om zich heen hebben, die het grootste risico lopen.
0: Ja, want waar zouden, mensen wonen nog thuis, hè, dan hebben we het over 75-plussers. Waar zouden mantelzorgers en familie bijvoorbeeld ook of buren nou op moeten letten? Wat zijn signalen dat er iets niet goed gaat?
1: Ja, er zijn heel veel verschillende signalen die daarop kunnen duiden. Maar de makkelijkste om in de gaten te houden is de kleur van de urine. Als die heel donker wordt, dan drink je in de regel te weinig.
0: Oh ja, ja.
1: En de andere klachten die zijn vaak wat aspecifiek. Vermoeidheid, concentratieproblemen, lichte huiduitslag. Of als mensen klagen over hoofdpijn, duizeligheid. Dat zijn wel dingen, vroeger symptomen waar je eigenlijk die in de gaten moet houden. Maar op een gegeven moment, als mensen toch wat verder in die uitdroging zitten en erger hittestress ervaren, dan worden ze verward en suf. Dan kunnen ze flauw vallen bijvoorbeeld. Ze krijgen ook een hoge lichaamstemperatuur. Terwijl het zweten juist afneemt, nog verder afneemt. Senioren zweten al wat minder, ja. Maar dat wordt dan nog minder. Ja, en uiteindelijk kan er bewusteloosheid optreden en kunnen organen uitvallen. En dat is natuurlijk een levensbedreigende situatie.
0: Ja, dat is dus hittestress.
1: Ja, nou ja, een beetje hittestress is een gekke term. Dat noemen we eigenlijk een zonnesteek. Hè?
0: Zo een zonnesteek, ja. Door de hitte bevangen of zo, ja.
1: Ja, door de hitte bevangen. Hittestress ervaar je eigenlijk al eerder als ik op mijn zoldertje aan het werk ben en het wordt daar 30 graden en de zon die schijnt in mijn
0: gezicht. Ja, maar daar hoef je geen 75 plus voor te zijn, denk ik.
1: Nee,
0: want dan gaat het met jou ook niet goed.
1: Nee, ik denk dat de meeste mensen als ze hun dagelijkse werk voort moeten zetten helemaal niet zo blij zijn met die hoge temperatuur.
0: Nee.
1: Dan moet je echt een koele plek zoeken.
0: Ja.
1: En je aanpassen. Ja, er zijn verschillende maatregelen. Kijk, als je kijkt naar die mantelzorgers, die kunnen ook bijvoorbeeld met de senioren in gesprek gaan over maatregelen aan de woning. Hè. Bijvoorbeeld helpen met 's avonds spuien. Echt dat je de ramen tegen elkaar openzet. En dan hoor je wel vaak dat mensen ook wel bang zijn voor inbraak. Nou, dan zou je kunnen kijken of je daar oplossingen voor kunt treffen. Mm-hmm. Of misschien horrorplaatsen tegen de muggen en de vliegen. Nou, je kunt mensen een beetje aan de hand nemen in de kleding die ze op een dag aantrekken. Of eens kijken naar de planning van de activiteiten. Van kun je die buiten de hete momenten omdoen? Het zijn eigenlijk een heel aantal maatregelen.
0: Tips zijn kleine dingen waar je misschien die vanzelfsprekend lijken, maar het niet zijn eigenlijk.
1: Nou, zeker niet voor mensen die alleen thuis wonen. Kijk, we moeten een beetje oppassen voor de hittebetutteling. Hè. Dat heeft Claudia de Breij nog een keer een leuke sketch over gemaakt. Van drink voldoende, nou dat weten we toch wel. Maar iemand die alleen thuis woont en misschien wat verward is. En, ja. die heeft dat eigenlijk niet goed in de gaten. En zeker niet met die medicatie.
0: Ja, dat is waar. Wat ik trouwens ook heb. Er zijn een heleboel ouderen, zeg maar, hè, of het nou 75 of 70 plus is, die aan wandelsessies meedoen. En dan denk ik, er zal misschien een protocol zijn van als het boven de 30 graden is, middags, dan wordt het afgezegd. Maar als het 25 graden is.
1: Misschien al eerder hoor, voor ouderen.
0: Ja, nou ja, ik weet dat we hier in Baren een atletiekbaan hebben die in de volle zon ligt. Dan denk ik, als je daar een uur moet lopen, zelfs met 25 graden is dat.
1: Ja, de mate van inspanning speelt een rol. Maar daarbij komt ook de nieuwe maat van het KNMI, de hittekracht, komt daarbij kijken van. Niet alleen de zon is belangrijk, maar bijvoorbeeld ook de windsnelheid en de luchtvochtigheid. Ja. Die bepalen samen met je activiteiten en je kleding hoe vatbaar je bent. En als je dan ook nog een broze gezondheid hebt, omdat je gewoon wat ouder bent, dan moet je extra opletten. En dan is het gewoon heel belangrijk om te kijken van nou, hoeveel schaduw heeft die route bijvoorbeeld. Je kunt online kun je eigenlijk best mooi routes plannen die grotendeels door de schaduw heen lopen. En je kunt erover nadenken om het af te gelasten of misschien op een vroeger moment op de dag te doen.
0: Ja, en het is ook niet altijd de zon, hè? Als jij 's morgens al 25-26 graden hebt, kan dat ook in de schaduw ontzettend benauwd zijn gewoon.
1: Ja, zeker. Ja, zeker als er weinig wind is, dan krijg je dat je heel veel sneller die hittestress ervaart.
0: Ja.
1: En soms is het ook. Ja, is het niet de directe zonlicht, maar kan het ook zijn dat gewoon door het asfalt of de bestrating of donkere muren, die nemen zoveel hittestraling op en die stralen dat ook weer uit. En ook al loop je dan in de schaduw, kan het in de straat nog enorm warm aanvoelen.
0: Maar wat de ouderen betreft en de senioren, hoe je ze ook noemen wil, iedereen die ermee te maken heeft, en dat kan familie zijn, mantelzorgers, de zorg doet dat sowieso, maar ook buren, blijf een beetje oplettend. Of je ze ook ziet, lopen ze naar binnen, bellen ze aan. En, maar ik wil er nog wat anders bij zeggen, want tegenover mij was een hele tijd wetten gebouwd. En die mensen die daar aan het bouwen zijn, die hebben niet altijd hitteverlof. Ik ben ze gewoon een keer een ijsje gaan brengen. Dat is niet omdat ik een heilige ben, maar ik denk, joh, die mensen die moeten maar doorwerken met dat weer. Ik denk, daar mag je ook af en toe wel eens op letten als je er in de buurt woont. Doe eens een beetje een verfrissend iets. Ja, let op elkaar. Dat is het eigenlijk.
1: Ja. En die ijsjes, dat is natuurlijk ook voor de senioren al een aantrekkelijke maatregel. Maar je kunt ook bijvoorbeeld je voeten in een koud badje doen. Of
0: een
1: natte handdoek in je nek leggen. Dat zijn dingen waar je ook iemand mee kunt helpen. Warme kleding, even wat minder lagen aan. Hè. Dat is kan ook enorm helpen.
0: Precies.
1: Kijk, we hebben het van de GGD, een landelijke website, ggdleefomgeving.nl heet die. En daar staan allemaal mooie tips voor hitte voor verschillende doelgroepen op.
0: Dus ggdleefomgeving.nl. Ja. Nou, ik vind, dank in ieder geval voor jouw uitleg. We weten het allemaal wel, maar het is mooi dat iedereen er nog eens even op attent gemaakt is van blijf opletten op iedereen. Dankjewel, Fedor.
1: Graag gedaan.

0: blijf een Mokumse vogel die het Amsterdams verstaat. Het enige verschil is dat ik nu met een R praat.
1: Ja, wat een geweldige plaat. Die komt uit de koker van Chris Segerius. Merel Steinweg, bakfietsmoeder. En zij is stadsdichteres in Baren. En vorige week was eigenlijk de primeur, want we wisten helemaal niet dat ze ook zong. En een heel leuk lied. Beetje rapachtig, hè? Is het. Boodschappen doen in de supermarkt. Het lijkt zo simpel. Maar hoe zorg je ervoor dat je niet van de wijs raakt door light, high protein, zonder toegevoegde suiker en ga zo maar door. Aan de telefoon leefstijlcoach Daphne Blankenstein. En zij gaat ons vertellen hoe je slimmer boodschappen doet zonder dat je uren bezig bent. Daphne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, als ik het zo zeg, word ik er ook inderdaad al helemaal moe van. Hoe doe jij je boodschappen nou?
2: Idealiter, maar ik ben natuurlijk ook maar een mens.
1: Mensen ja, nou precies, dat moeten we even in de gaten houden.
2: Ja, precies, die leefstijlcoach, die doet alleen maar verantwoorde dingen. Nou ja, zo is het.
1: Nee ook. Hoor, is ook een mens. Je hebt helemaal gelijk.
2: Ja, precies. Maar dus in de ideale situatie denk je van tevoren even na van hé, wat wil ik van de week gaan eten? En dan ga je heel gericht de supermarkt in om daar dingen te kopen. Sowieso worden natuurlijk miljarden tegen aangegooid om ons te verleiden om van alles en nog wat aan te schaffen. En onze hersenen willen het liefst zoveel mogelijk calorieën eten, want ons lichaam is ingericht op schaarste. Dus wij zijn daar heel erg ontvankelijk voor. En ja, je kan eigenlijk niet op tegen alle marketingtrucs. Dus als je begint al eigenlijk bij een lijstje hebben van wat heb ik nodig en dan die supermarkt in bijna met oogkleppen op
1: ja.
2: En je spulletjes pakken. Nou ja, maar dan
1: je zegt het al, idealiter zou het zo moeten gaan, maar...
2: Ja, precies. Nou ja, je hebt natuurlijk niet altijd even van tevoren tijd. Dan is het donderdag, dan denk je, oeps, ik moet nog even boodschappen doen. Maar ook dan kan het wel eventjes helpen van tevoren te bedenken van wat heb ik precies nodig. Om in ieder geval alle extra's te voorkomen dat je dat gaat kopen. Maar dan heb je natuurlijk nog van de dingen die je sowieso koopt. Wat is daar dan al dan niet een gezonde keuze? En gezond, dan kijken we eigenlijk vooral naar wat het voedingscentrum ook adviseert, wat een gezonde keuze is voor je gezondheid. En helaas is het zo dat op dit moment 80% van wat je ziet liggen in de supermarkt, dat geen gezonde keuze is. Dus 20% is eigenlijk maar gezond.
1: En ja, ik dacht we gaan positief eindigen. Maar...
2: Ja, nee, we gaan zeker positief eindigen.
1: Ik voel een dip aankomen.
2: Nee hoor, want er zijn heel veel. Ik heb heel veel tips van dingen die je kunt doen, zeg maar, om gewoon een andere keuze te maken en ook een beetje je ogen te openen. Nou, en ik denk de eerste is waar je op kunt letten, dat is dat er heel vaak staat, zeg maar, wat er als je op de achterkant kijkt van wat zit er nou precies in, dan staat er heel vaak portiegrootte. En dat is iets wat een fabrikant zelf mag vermelden per portie. Nou, die is natuurlijk altijd kleiner dan wat wij gemiddeld eten, want dan komt het natuurlijk lekker gunstig uit van hoeveel calorieën zitten er dan in. Dus kijk altijd niet naar portiegrootte, maar naar per 100 gram of 100 milliliter. Nou, dan weet je eigenlijk en dan bedenken van hoeveel eet ik dan werkelijk daarvan. Dan heb je wat beter beeld. Ik heb straks een tip hoe je dat heel snel kunt doen hoor.
1: Ja, je zegt straks, we hebben nog maar een krappe 4 minuten.
2: Nee, ik weet het. Nee, precies. Dus ik ga snel door.
1: Ja.
2: Een andere waar je op kunt letten is als er bij de eerste drie ingrediënten iets van suiker staat. Nou, dan weet je al dat het heel veel suikers bevat. Dus dan kan je dat, als je daarop wil letten, kan je dat links laten liggen. En dan is helaas ook nog een keertje zo dat suiker heel veel verschillende benamingen heeft. En dat wordt niet op één hoop gegooid, want dan staat het denk ik heel vaak als allereerste ingrediënt. Hè, want wat als allereerste staat, daar zit het meeste van in. Maar het mag dus allemaal apart genoemd worden. Maar zou je het allemaal bij elkaar optellen, want je hebt heel veel verschillende namen voor suikers. Van honing, maltodextrine, noem het allemaal maar op. Dus als je dat heel vaak ziet staan, siroop of stroop of iets dergelijks, nou, dan zitten gewoon heel veel suikers zitten erin. En meer dan 10 gram per 100 gram is echt veel. Ja, zouten ook iets om op te letten. En bij vetten, nou op zich zijn vetten niet ongezond. Hè. Daar zijn we een beetje bang voor gemaakt. Je lichaam heeft echt vet nodig. Maar het liefst niet die verzadigde vetten. Nou, verder is het zo. Ik ga even heel snel door, Annette.
1: Ja, doe maar. Ik luister.
2: Dat is natuurlijk ja, er heel veel claims worden gemaakt. Je kent wel verpakkingen waar de nou heerlijke framboos of fruitje tegemoet komt. Of het ziet er heel authentiek uit. Een mooie boerderij met alsof het allemaal zeg maar daar ter plekke vandaan komt. Nou, en dan eigenlijk als je dan gaat kijken, dan is er helemaal niks natuurlijks aan. Er staan er allerlei ingrediënten in waarvan je denkt van nou wat is dit? Dit staat niet in mijn keukenkastje. Dat is al vaak een teken aan de wand. Zonder toegevoegd suiker. Nou, dat wil helemaal niet zeggen dat er geen suiker in zit. Het kan bomvol met suiker zitten. En bijvoorbeeld vruchtensappen, dat is vaak uit concentraat gemaakt. Nou, dan zit er geen toegevoegde suiker in. Maar dat hele concentraat, zeg maar, waar dan later water aan toegevoegd wordt, nou ja, dat is één suikerbom. Je bent eigenlijk suikerwater aan het drinken, kan ik wel met droge ogen zeggen hier. Light, nog zo eentje. Op zich light frisdrank. Als je dan toch een keuze wilt maken, neem dan een light frisdrank. Maar voor alle andere light producten geldt eigenlijk van, het moet minimaal 30% minder of calorieën of vetten of suiker bevatten. Maar dat betekent dus niet dat als het 30% minder vet heeft, kan het nog steeds bomvol met suiker zitten of andersom. Dus ja, kijk altijd even. Soms maakt het eigenlijk helemaal niet heel veel verschil uit. Hetzelfde geldt wel voor volkoren. Dan denk je ook een goede keuze te maken. Ook daar, behalve bij brood, daar is het wel vastgelegd. Kijk ook daar.
1: Oh, gelukkig. Ik denk, je gaat nou iets over volkorenbrood zeggen.
2: Nee, maar alle andere dingen, volkorenkoekjes, dat soort dingen, ook daar is het wel raadzaam om even te kijken, is het echt grotendeels volkorenmeel? Of dat bron van vezels, dat moet het wel wettelijk gezien minimaal 3 gram vezels bevatten. We moeten 30 gram per dag eigenlijk eten voor onze gezondheid. Vezelrijk, dan zit je al iets beter, dan heeft het minimaal 6 gram vezels. Nou, om je te helpen zijn er vaak in de winkel, die hebben al eigen soort gezondheidsdingen. Nou, dat zegt niet altijd alles. De Nutri-score kennen waarschijnlijk veel mensen wel. Nou, dat wil niet zeggen dat als je dan een donkergroen, een A-product hebt, van dat je dan een goede keuze hebt gemaakt. Wel als je pizza wilt eten 's avonds en je denkt van wat is dan de gezondste pizza? Dan kan je dus voor een A-donkergroene pizza kiezen van de Nutri-score.
1: Daphne, ik denk dat wij daar op een ander moment nog eens een keer over verder moeten praten. Want hier zit heel veel in.
2: Precies.
1: Er zit heel veel in. Tot nu toe, dank ervoor. En we gaan daar zeker nog een keer op terugkomen.
2: Dat gaan we zeker doen.
1: Is goed, dankjewel.
2: Ik wens jullie succes in de supermarkt.
1: En tot zover deze editie van Eemland 1 Actueel. Op onze site eemland1.nl is het programma terug te luisteren. En hebt u wat later ingeschakeld, dan kunt u ook van 12 tot 1 de herhaling beluisteren. Mede namens technicus Chris Gerius wens ik u een hele mooie voortzetting van de dag. En alvast een heel fijn weekend.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een droneaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. En beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburs goed.

september is goed voor 28 mei 2026 op jouw streekomroep. En dat is natuurlijk Eemland 1. Ja, zomer op je radio. Ah, lekker. Ja. Hey, en over 211 dagen, ja, dan zitten we weer in hele andere omstandigheden. Wat dan? Nou ja, dan zou je onder de kerstboom kunnen kruipen, zeg maar. Ja, over 211 dagen is het kerst. Ja, dat je het even weet, hè. Maar voorlopig is het gewoon lekker zomer en ook op je radio. We hebben muziek van Tupac samen met Dr. Dre. Die zit in de tijdreis. We gaan terug naar 1996. Muziek van Son Mieux, ook Boney M. Muziek van All Saints en Direct. Kortom, reden genoeg om de radio te laten staan op jouw streekomroep. Eemland 1 met Spakenburgers goed. Zometeen Redbox met For America. Ook Madonna samen met Sabrina Carpenter. Bring Your Love na Los Sombrelos. No tengo dinero.

0: understanding. Pap, waar gaat het liedje eigenlijk over?
1: Ja, dat was Redbox met For America. En dat gaat over iets anders dan dat je zomaar denkt als je het liedje hoort. Het klinkt namelijk wel als een vrolijke popplaat. Maar ja, onder dit uitbundige nummer zit een scherpe vraag. Het lied kijkt naar een land vol tv-beelden, consumptie, benzine, tijdschriften, heldendom en slogans. Maar vraagt waar vrede en begrip blijven. Redbox maakte geen zware protestmars van, maar een dansende aanklacht. Trommels, koortjes en bijna rituele klanken botsen met beelden van media, macht en oppervlakkigheid. Juist daardoor krijgt het nummer een soort vreemde kracht. De Britse band Redbox zet in 1986 dit nummer op het album The Circle in the Square met Simon Tolson Clark als schrijver en David Motion als producer. Platenmaatschappij WEA zoekt eigenlijk iets dat in de richting van de Amerikaanse radio kan. Maar ja, het resultaat prikt juist in dit Amerika-beeld. In Nederland slaat het wel aan. Begin 1987 wordt For America een hit in de top 40 en blijft daar 9 weken staan en bereikt de 4e positie. Redbox met For America hoor je hier op Emeland 1 in Spakenburgerschot.
0: Papa, koffie?
1: Goed idee, doe maar een cappuccino. Lekker. Ondertussen muziek op je radio van All Saints met Pure Shores. Zometeen na Direct met Won't Fall.

0: Mooi liedje van All Saints, Pure Shores.
1: Papa, is dat tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en de politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken op te vangen. Mensen die een auto met omvormen hebben leveren als er vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet en als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. En in Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Vanochtend vroeg gebeurde dat in Drachten en gisternacht was het in Burgum nog geen 15 kilometer verderop. Het weer opnieuw een zonnige dag bij temperaturen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Een tijdreis onderweg naar 1996 gaan we afreizen. We hebben ook Son Milieu, Boney M, maar ook Ace of Base. Terug naar 1993 met een sign.

0: Daddy Cool van Boney M uit 1976. Schoete productiejaar. Ja, schijnt.
1: Drie hits uit één jaar.
0: We gaan naar 1996. Bij Eindhoven verongelukt een Belgische Hercules C-130... met leden van een fanfarekorps van de Koninklijke Luchtmacht aan boord. 34 mensen komen om. Boven de Waddenzee gaat het ook mis in hetzelfde jaar. Een historische Dakota stort neer en alle 32 inzittenden overlijden. In het dagelijks leven verandert er in 1996 iets merkbaars. De nieuwe winkeltijdenwet geeft winkels meer ruimte om open te zijn. Op werkdagen mogen winkels tot 10 uur open blijven. En Nederland, ja, die krijgt daardoor langzaam een iets wat ander ritme. Op televisie verschijnt Sport 7 met grootse bombarie aangekondigd. De sportzender wil de markt opschudden. Begint vol bravoure en verdwijnt binnen enkele maanden net zo snel weer van het scherm. Ja, en dan Oranje, die speelt op het EK in Engeland. De kwartfinale tegen Frankrijk eindigt in strafschoppen en daar stopt het avontuur voor Nederland. Drie platen uit 1996. Roxette met June Afternoon. Ook Tupac en Dr. Dre met California Love. En Deep Blue Something. Nu, dit is Breakfast at Tiffany's. You

Drie keer 1996 in de tijdreis. Roxette blijft in 1996 met het liedje June Afternoon steken in de tipparade. Komt daar tot nummer 11. En dan Tupac, Dr. Dre en Roger Troutman pakken het wat groter aan. California Love staat 5 weken op nummer 1. En in de top 40 komt Deep Blue Something met Breakfast at Tiffany's tot nummer 17 en houdt het 10 weken vol. De tijdreis was dat naar 1996. Verzoekjes, je mag ze mailen. 3 platen uit 1 jaar. Larry.koelewijn@eenland1.nl. Straks een prachtig liedje van The Killers samen met Phoebe Bridgers, Runaway Horses na Son Mieux. Dit is Dark Before the Dawn.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van een auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.

0: beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Shakira met Zoo. Ook Jennifer Pace hoorde je met Crush.
2: Goedemorgen.
1: Ja, sommige dingen moet je eigenlijk gewoon niet doen, nee. Maar ja, zo ben je aanbeland in het...
2: Goedemorgen.
1: Ja, sommige dingen moet je eigenlijk gewoon niet doen, nee. Maar ja, zo ben je aanbeland in het tweede uur van Spakenbeurs goed op jouw streekomroep Eemland 1.

0: gereden hebt. Dan sleep ik je er ook doorheen, ja.
1: Ja.
0: En met onder andere, nou ik doe dat niet alleen, Phil Collins helpt mee. Ook Shaft. En dan denk je, Shaft? Pauze? Nee, Shaft. Met Mucho Mambo Sways, een liedje uit 1999. We zometeen draaien. En nog veel meer. Reden genoeg om je radio te laten staan. Zometeen Parachute van Something Happens. Na Alok samen met Jess Glime. Dit is Summer's Back.

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Vanmorgen belde je me nog om me te vertellen dat je een nieuwe liefde had gevonden. Mooi is dat, dacht ik nog. Je hebt een ander. Maar ja, dat betekent natuurlijk wel automatisch dat het tussen ons definitief voorbij is. Tussen de regels door kon ik meteen opmaken dat je me eigenlijk al min of meer vergeten bent. Nou ja, als dat zo is, dan moet het maar zo. Het is wel even slikken voor me, maar ik zal ermee moeten leren leven. Ach, we hadden ook nooit verliefd moeten worden. We wisten eigenlijk vanaf het begin dat we niet voor elkaar bestemd waren. Toen we nog gewoon vrienden waren, ging alles veel beter tussen ons. Tja, ik zou mezelf eens moeten horen. Ik zit maar wat excuses te bedenken, terwijl ik je het liefst gewoon hier bij me zou willen hebben. Ik zeg nu wel dat het goed met me gaat, maar eigenlijk is dat maar schijn. Je zou eens moeten weten hoe ik me nu voel. Af en toe verbeeld ik me dat je weer hier tegenover me staat. Maar elke keer word ik opnieuw ruw wakker geschud. Dus als we elkaar nou weer eens tegen het lijf lopen, is het misschien beter om net te doen of we elkaar niet zien. We bestaan voortaan simpelweg niet meer voor elkaar, want langs elkaar heen kijken en net doen alsof we er niet zijn, lijkt me voor ons voorlopig het beste.

0: Chicago met Look Away. Ja, dat was met dank aan Bart van Leeuwen de plaat in zijn verhaal. We draaien ook nog Something Happens met Parachute uit 1990.
1: Papa, is het nu tijd voor het historisch feitje?
0: Ja, zeker. We gaan terug naar 28 mei 1932. Er gebeurt iets in Nederland wat het land eigenlijk voorgoed verandert. Het laatste gat in de afsluitdijk wordt gedicht. De Zoute Zuiderzee wordt afgesloten van de Waddenzee en krijgt een nieuwe naam. Later pas dan het IJsselmeer. Achter dit enorme waterproject staat Cornelis Lely. Al in 1888, net afgestudeerd als ingenieur, werkt hij aan het plan om de Zuiderzee af te sluiten en ook deels in te polderen. En dat klinkt op papier al groot, maar in de praktijk is het ronduit spectaculair. Zee wordt meer, water wordt land en Nederland tekent eigenlijk zijn eigen kaart opnieuw. Lely is niet alleen de bedenker, als minister van Waterstaat krijgt hij de plannen ook politiek in beweging. De voltooiing maakt hij zelf net niet meer mee. 3 jaar later, overlijdt hij namelijk. Maar zijn naam blijft letterlijk op de kaart staan. Ja, Lelystad. Alright. Muziek op de radio, zometeen. Van Shaft, Mucho Mambo Sway. Maar eerst Alesso en Becky Hill. Dit is Surrender.

0: Shaft en Mucho Mambo Sway.
1: Papa, is het al tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en de politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken op te vangen. Mensen die een auto met omvormen hebben leveren als er vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet en als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. En in Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Vanochtend vroeg gebeurde dat in Drachten en gisternacht was het in Burgum nog geen 15 kilometer verderop. Het weer opnieuw een zonnige dag bij temperaturen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg.
0: Onderweg doubleplay met Phil Collins. Ja, en mocht je vorige week naar dit programma hebben geluisterd, heb je kunnen horen dat we in doubleplay ook Genesis hadden. Ja, nu de beurt dan Phil Collins, dus een beetje in elkaars verlengde zou je kunnen zeggen. Die kunnen natuurlijk ook eigenlijk tegelijk in doubleplay, maar dat hebben we dan de vorige keer niet gedaan. Dus nu dan Phil Collins aan de beurt. Nou ja, aan de beurt. Het komt er gewoon zo uit. Ik heb het nu gewoon zo bedacht. Live and Joy onderweg ook met Dreamer. Na het prachtige liedje van Roxette. In 1989 is dit Listen to Your Heart.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.

0: Live and Joy en Dreamer uit 1994.
1: Twee hits van één. In Double Play.
0: Phil Collins groeit bij Genesis uit tot zanger en wordt solo een van de grote hitmakers van de 80s en de 90s. Something Happened on the Way to Heaven klinkt opvallend opgewekt met blazers en een stevige popsound, maar de tekst is eigenlijk één grote smeekbede. Iemand weet dat hij de liefde heeft verknald en blijft maar sorry zeggen. Collins schrijft het nummer voor de film The War of the Roses, een zwarte comedy over een huwelijk dat compleet ontspoort. En dan In the Air Tonight. Ja, daar hoor je de donkere kant van Phil Collins eigenlijk. Niet over die beroemde verdrinkingsmythe, maar over boosheid, wantrouwen en pijn rond zijn scheiding. Het nummer houdt eigenlijk alles wat ingetogen tot die legendarische drumsolo en eens alles eruit gooit. Jawel, Phil Collins in a Double Play. Eerst Something Happened on the Way to Heaven.

In the Air Tonight van Phil Collins en ook Something Happened on the Way to Heaven. Phil Collins, jawel, in double play. Verzoekjes, kom maar op, larry.koelewijn@eemland1.nl. larry.koelewijn@eemland1.nl. Ik heb er nog twee voor je. DJ Jurgen of LSDJ, of tegelijk. Ja, onlangs ook al een plaat van ze gedraaid. Celebrate Our Love, dat liedje. Ja, niet dat je het LSDJ of DJ Jurgen heel vaak hoort. Dat is toch wel een beetje dat typische 90's geluid wat je niet zo heel vaak meer hoort. Maar goed, in dit programma wel. Maar het liedje Celebrate Our Love, die hoor je echt heel erg weinig. Maar hier wel. Zometeen gaan we eens een keertje draaien weer. Komt uit 2000. Maar eerst another featuring 54, moet ik zeggen. Goeie, maar het is wel, ja, door de warm te bevangen. Hè? 54 Ultra en Talk To You. Dat is de ene laatste. Ik zou zeggen, fijne donderdag. En ja, morgen om 10:00, dan hoop ik hier weer te zijn voor een nieuwe editie van Spakenburg is Goed.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tyrus werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Ze maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen, maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Al Reine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Donderdag 28 mei is het vandaag. De laatste dag van de landelijke eindexamens. En laten we hopen op heel veel geslaagden in onze regio. Hier in de studio gaan we praten over hitte en ouderen. En dat doen we met Fedor Gassner. Hij is gezondheidsadviseur van de GGD in Utrecht. Met de tips van leefstijlcoach Daphne Blankenstein gaan we voortaan slimmer en vooral ook gezonder boodschappen doen. Uiteraard zijn er nieuwtjes uit de regio en horen we van onze weerman Klaas Bijker hoe het weer zich de komende dagen gaat gedragen. En wij hopen natuurlijk heel netjes. Maar na de muziek eerst een gesprek met supermarathonloper Kees Tolwijk, die dit voorjaar een wel heel bijzondere onderscheiding kreeg. Welkom bij deze editie van Eemland 1 Actueel.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Annette Kraft.

0: De Poppies, een bandje van een aantal jongetjes. En jaren geleden was dit een hele grote hit. Non, non, rien a changé. Vorig jaar, om precies te zijn op 13 maart, interviewde ik hem en zei hij volgens mij dat hij het wat rustiger aan ging doen. Nou, of ik heb dat verkeerd verstaan, of hij heeft dat rustige aanplan op de lange baan geschoven. Ik heb het over 75-plus marathonloper Kees Tolwijk. Redenen genoeg dus om hem eens even te bellen. Kees, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, of je het nou wel of niet van plan was, 2025 is voor jou echt een jaar geweest van het steeds weer verbeteren van wereldrecords.
1: Ja, dat is zo, ja.
0: Ja, maar kun jij je herinneren dat jij bij ons te gast was vorig jaar rond deze tijd? En dat toen zei van, ik ga het rustiger aandoen, maar ik weet niet of ik dat goed begrepen heb.
1: Ja, dat heb je goed begrepen, maar het is rustig rijm in mijn hoofd. Ik doe nog evenveel als altijd. Hard trainen, ik hou van hardlopen.
0: Ja,
1: ik
0: dat weet
1: ik. Maar ik heb geen grote doelen meer. En ik merk nu zelf dat als ik een wedstrijd loop, dat ik geen enkele druk meer voel. Dus dat is totaal, relax ga ik die wedstrijden in. En dat is het verschil.
0: En dat is het rustiger aan. Ja, ik snap hem.
1: Ik ben ook achtergekomen, ik wilde echt wel rustiger aan gaan doen. Maar ik heb toch wel ervaren dat ik, mijn lichaam die vraagt toch wel om fysieke inspanning zo regelmatig. Als ik aan het trainen ben, dan heb ik de behoefte om toch echt weer alles te geven. En ook de wedstrijd, dat
0: en,
1: wel.
0: En ze zeggen altijd dat je goed naar je lichaam moet luisteren. Nou, dat doe jij dus ook.
1: Dat doe ik wel, ja.
0: Maar loop je ook nog steeds, want ik weet dat je ook altijd wedstrijden in het buitenland, overal en nergens liep. Doe je dat ook nog wel steeds of is het alleen in Nederland?
1: Nou ja, dit jaar ben ik in Polen geweest voor de Europese kampioenschappen. Met de vrouw Bernadette. Prachtige tijd geweest. Ik had daar 3 gouden medailles. Dus daar ging ik wel heen. Maar daar ging ik dus ook heen in alle ontspannenheid. En ik heb er ook een beetje vakantie gevierd. Maar ik won nog wel, ja. Dat wel. Dus ik heb even goed mijn best gedaan. Maar het was toch, in mijn hoofd voelde het allemaal heel anders.
0: Ja, wat grappig is dat, hoe dat dan werkt, hè?
1: Ja.
0: Nou had, en dat is ook de reden dat we je belden, de World Master Athletics had dit jaar voorjaar iets heel bijzonders in petto voor je. Vertel even.
1: Nou, je bent goed op de hoogte.
0: Dat ja, wel, uiteraard. Dat moet ook, hè? goed voorbereiden. Goed.
1: Ja, nou, ik ben onderscheiden met de beste master van de wereld. En dat is dan, dat is nogal een grote onderscheiding, want dat geldt dan niet voor 75+, dat geldt voor 35 en alles, hè, alle masters in de hele wereld. En dan gaan ze al die categorieën met elkaar vergelijken, alle mensen, wat ze gepresteerd hebben. Ja, en daar kwam ik dus als eerste nee, 75+, dus dat geldt voor 35 en alles, hè, alle masters in de hele wereld. En dan gaan ze al die categorieën met elkaar vergelijken, alle mensen, wat ze gepresteerd hebben. Ja, en daar kwam ik dus als eerste Nederlander, kreeg ik die onderscheiding en die wordt dan

0: bij, vind ik. Ja.
1: Nou ja, een hele goede hardloper. Want de genomineerden kwamen uit allerlei delen van de wereld. Ja. Hè? Amerika, ja, Australië.
0: Ja, ja, en alle leeftijden, 40ers, 60ers, alles. Ja. En ik was dan 75, maar dat maakt er op zich niet uit. Want ze gaan
1: nee,
0: echt,
1: nou dat zeg jij nou, maar ik vind dat des te bijzonderder. Iemand van 75 plus die al dat soort mensen verslaat.
0: Nee, dat is het verschil. Ik ben niet de snelste, maar de beste. Dus weet je, dus kijken dus die 40ers of 35ers, die zijn gewoon sneller. Dat zijn al wereldtoppers nog. Maar die hebben misschien één wereldtitel gehaald of één record gelopen. En dat is het verschil. Ik heb op al die afstanden wereldrecords gelopen en dat is echt uniek.
1: Ja, joh.
0: Vandaar dat zo hebben ze die vergelijking gemaakt.
1: Hoe kreeg je het te horen? Werd je gebeld? Kreeg je een mail?
0: Op de site van de Wereldmasterafdeling werd het bekendgemaakt. En ik keek er toevallig op en toen zag ik mijn foto staan. En toen zag ik dat ik bij de genomineerden hoorde en dat ik gekozen was. En daar schrok ik wel van. Gewoon wel een soort schrik-effect. Ja. En een dag later kreeg ik een mail van de president van de Wereldmaster Atletiek. En die gaf de officiële mededeling. Maar de uitreiking is in Korea.
1: Oh, maar die moet nog gebeuren?
0: In augustus, tijdens de wereldkampioenschappen. Maar ik ga niet naar Korea vliegen. Ik hou niet van vliegen en ik heb ook nog vliegschaamte. Dat heb ik direct gemeld. Dat vond ik wel jammer, want ik heb ook een Europese onderscheiding gekregen. Die werd in Polen in maart uitgereikt. En ik zeg, kan je dat niet gelijktijdig doen met de wereld en de Europese? Maar dat paste niet in het protocol, dus dat ging niet. En nu moeten ze iets anders verzinnen. Misschien dat er iemand van de Atletiek Unie, die is daar zeker aanwezig, dat die dan de prijs namens mij in of een clubgenoot.
1: Ja, en dat je er via FaceTime bij bent. Ja, die mogelijkheden allemaal.
0: Ja, dat zou kunnen. Ja, precies. Dat zou wel kunnen, ja.
1: Heb je enig idee wat er in het juryrapport stond? Dat het uitzonderlijk is voor iemand van 75 plus?
0: Ja, ik weet niet wat erin staat, maar dat is inderdaad, dat staat zeker in dat het echt uitzonderlijk is dat ik op die korte afstanden en lange afstanden, marathon, 8 kilometer, al die wereldrecords gelopen heb. Dat is echt wel heel bijzonder, moet ik zeggen. Ja,
1: dat vind ik
0: zelf ook wel, hoor.
1: Zeker.
0: Ik snap het ook, ik snap niet dat ik dat kan.
1: Nee, nou ja, het is bewezen en het is opgemerkt. En een hartelijke felicitatie van ons hier allemaal. We doen het je echt niet na.
0: Dank je wel.
1: Maar voorlopig ga je gewoon verder, want er is in Amersfoort een marathon weer. Daar ga je me aan meedoen, maar dat is maar 10 kilometer.
0: Ik ga 10 kilometer lopen, want ik wilde een halve marathon doen, maar die was uitverkocht toen ik in ging schrijven. Dus 10 kilometer, dat vind ik ook mooi. En mijn dochter loopt ook 10 kilometer en mijn zoon ook. Mijn dochter Biba en mijn zoon Anton, die loopt ook die 10 kilometer. Dus dat vond ik wel leuk om met hun te lopen. En mijn kleinkind, die loopt, Melle, die loopt de kidsrun, ga ik eerst met hem lopen. Dat vind ik natuurlijk fantastisch.
1: Maar dat is toch enig dat je kleinkind dat ook al doet? Ja, doe jij daar iets in begeleiding?
0: Hij is nog te klein voor. En die twee andere, Sam en Teun, die zijn al oud, die hebben het ook in het verleden gedaan, die kidsrun. Maar de ene is een voetballer en de andere, die doet heel graag voetballen, en de andere is een turner.
1: Ja, dat kan ook.
0: Ze lopen wel. Sam gaat dan wel, de oudste gaat wel 5 kilometer lopen en die andere gaat 2,2 kilometer lopen. En mijn dochter loopt, mijn vrouw loopt ook, die loopt er 5 kilometer. Dus we zijn compleet.
1: Het is een hele familie aangelegenheid.
0: Ja, het is absoluut. Ja, het is echt gezellig. Want,
1: ja, is leuk. Ja. Ik wens jou heel veel plezier met alle runs en lopen die er nog gaan komen dit jaar. Dat zullen er zeker meerdere zijn. En zeker voor augustus wens ik jou een heel mooi moment. En ik hoop dat je daar niet, weliswaar niet fysiek, maar toch via FaceTime bij kunt zijn. Ja. En daar wens ik jou heel veel plezier bij. Dankjewel.
0: Ik zou zeggen dankjewel voor de belangstelling. Heel goede dag, hè.

0: Cresip en I Would Stay.
1: Nieuws uit de regio.
0: In de Bunschoter, het bericht dat het aandeel miljoenen woningen in deze gemeente relatief laag is in vergelijking met andere gemeenten van dezelfde grootte. Van de bijna 6600 koopwoningen in Bunschoten zijn er ongeveer 300 met een waarde boven de 1 miljoen euro. Zo blijkt uit cijfers van online taxatiebureau Calcasa. De gemiddelde waarde van deze zogenoemde miljoenenwoningen ligt rond de 1.272.000 euro. En daarmee vallen deze woningen niet alleen in een kleiner segment dan in vergelijkbare gemeenten, maar zijn ze gemiddeld ook goedkoper. Landelijk is het aantal miljoenenwoningen sterk toegenomen. Vorig jaar kwamen er bijna 50.000 bij. Ook in Bunschoten is er sprake van groei. Het aantal steeg daar van ongeveer 200 naar 300 woningen in dit prijssegment. Het AD opent aan de andere kant van het huizenspectrum dat de woningen in Amersfoort juist duurder worden. Volgens de cijfers van Calcasa zijn er nu ongeveer 3800 koopwoningen die meer dan 1 miljoen euro waard zijn. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 11 huizen in Amersfoort een miljoenenhuis is. Dat is best veel vergeleken met de rest van Nederland, waar gemiddeld 1 op de 16 koopwoningen zoveel waard is. Ook vergeleken met andere vergelijkbare gemeenten doet Amersfoort dat opvallend hoog. Niet alleen zijn er daar meer dure huizen, ze zijn gemiddeld ook nog duurder. De gemiddelde waarde van zo'n miljoenenwoning ligt rond de 1,3 miljoen euro. Het aantal miljoenenhuizen stijgt bovendien snel. Vorig jaar waren het er nog ongeveer 3100 en nu dus al 3800. Dat laat zien dat de huizenprijzen in Amersfoort de laatste jaren flink omhoog zijn gegaan. In Eemnes is er volgens dezelfde krant op zondag 31 mei weer een huiskamerfestival. Mensen in het dorp zetten hun deuren open en op 16 plekken kun je in totaal 19 gratis optredens bezoeken. Dat gaat van muziek en zang tot poëzie en andere vormen van kunst. Het festival wordt al voor de derde keer gehouden door Stichting Een Dijk van Kunst en Cultuur. Vooral muziek speelt de hoofdrol, maar er is ook genoeg andere afwisseling. Dus je ziet en hoort van alles wat. En het idee is dat je lekker op de fiets langs de verschillende locaties gaat. Het dorp is niet zo groot en volgens de organisatie is het ook gewoon te mooi om er snel doorheen te racen. Dus je kunt er beter rustig van genieten. Inwoners van Soesterberg krijgen volgens de site van Soesterberg Nu vanaf woensdag 3 juni een nieuwe plek om laagdrempelig in gesprek te gaan met de wijkagenten en andere organisaties. Het wekelijkse spreekuur verhuist van de markt bij de supermarkt naar het Den Bergplein in Soesterberg. De wijziging moet het contact met bewoners eenvoudiger en toegankelijker maken. Het spreekuur vindt plaats tussen 10 en 11. Wijkagenten Lia Hooyer en Laura van der Kraats zijn dan aanwezig om vragen te beantwoorden. Het gaat om onderwerpen zoals veiligheid, overlast in de buurt of andere situaties die in de wijk spelen. De insteek is persoonlijk contact en snelle hulp bij lokale zorgen.

0: Hair van Zen.
1: Nieuws uit de regio.
0: Na een bericht van de politie over de vermissing van een 84-jarige verstandelijk beperkte man vanaf de terreinen van Eemhart dinsdag is deze een dag later gevonden in goede gezondheid, zittend op een bankje in Hilversum. Hij maakt graag een wandeling en is kennelijk dus helemaal de weg kwijtgeraakt, maar hij is weer terecht. De komende weken staan in Soest en omgeving meerdere activiteiten en ontmoetingen op het programma. Van duurzame voedselproductie tot verkeersveiligheid en kennismaking met de krijgsmacht. Inwoners krijgen op verschillende manieren de kans om meer te zien en te ervaren van wat er in de regio gebeurt. Wie benieuwd is hoe een collectieve boerderij werkt, waar samen duurzaam voedsel wordt geproduceerd, is op 13 juni welkom op Herenboerderij Willemshoeve aan de Jachthuislaan. Tussen 10 en 4 vindt hier een open dag plaats. Bezoekers kunnen deelnemen aan rondleidingen, workshops en informatiesessies. Ook voor kinderen is er volop activiteit, waardoor de dag geschikt is voor het hele gezin. Bij de eerste Van der Hugtschool in Soest kregen kinderen een bijzondere verkeersles over de zogenaamde dode hoek van vrachtwagens. In en rond een grote vrachtwagen leerden zij hoe beperkt het zicht van de chauffeur is. Kinderen ervoeren zelf hoe zij uit het zicht verdwijnen wanneer ze naast of vlak voor een vrachtwagen staan. De boodschap was duidelijk: zie jij de chauffeur niet, dan ziet hij jou ook niet. En tot zover het regionieuws.

0: Ja, het welbekende stemgeluid van Taylor Swift en Elizabeth Taylor.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, zeker tijd voor Klaas Bijker. Goedemorgen, Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Ik kijk naar buiten, strak blauw.
2: Ik kijk naar buiten, strak blauw.
0: Ja, zover wonen we ook niet van elkaar, hè? Baarn-Amersfoort is te doen. Maar,
2: maar dit geldt bijna voor heel Nederland, hoor. Iedereen die naar buiten kijkt, ziet
0: strak blauw
2: voor zich.
0: Ja.
2: En een koperen ploert.
0: Ja, ja, zo heet dat dan, hè? Ik vind eigenlijk geen naam, maar goed.
2: Vandaag valt er nog mee. Koperen ploert voert de temperatuur op vanmiddag tot 25 graden.
0: Nou, dat is op zich prima, toch?
2: Ja, ja, lijkt me ook, hoor.
0: Ja.
2: Maar morgen verdient wel die naam van koperen ploert. Want dan komen we rond of over de 30 graden.
0: Oh.
2: En het zal van dit thuis afhangen, want op het warmste van de dag ontstaan er regen- en onweersbuien. En die brengen de temperatuur omlaag.
0: Ja, dus precies.
2: Als de buien al rond de middag komen, dan wordt de temperatuur gesmoord en wordt het misschien maar 28 graden. Maar als een paar uur later verschijnen, kan het wel 32 graden worden.
0: Ja, en die buien, hoe zit dat met onze regio? Want ik hoorde inderdaad al roepen onweer, hagel. Komen die buien dwars het land over? Of?
2: Nee. Het zijn meer verspreide onweersbuien.
0: Okay.
2: Dus het is geen buienlijn. Dus het zou best wel kunnen zijn dat wij helemaal die buiendans ontspringen. Maar het zuiden en het oosten van het land maakt er het meeste aanspraak op. Maar we moeten gewoon even afwachten. Morgen vroeg weten we meer. Ik noem maar iets, de buienradar geeft helemaal geen buien in voor het midden van het land. Maar bijvoorbeeld een goede voorspelling van het Europese model geeft juist wel enkele buien boven Amersfoort van 5 tot 10 mm. Dus we wachten het gewoon even af. En ook de lucht morgen vroeg, je kunt het waarschijnlijk wel aan de lucht voorspellen of ze inderdaad komen hier tegen de middag.
0: Okay.
2: Maar goed, we wachten het af.
0: Ja, en het weekend verder, hoe ziet dat eruit?
2: Ja, nee, deze buien, het is gedeeltelijk warmte onweer, maar vooral tegen de avond zijn het ook buien die afkoeling brengen. Dus zaterdag zitten we toch een graad of 6 lager, hangt er vanaf of we 30 graden halen. Maar dan zitten we toch onder de 25 graden en daarna moet ik dit toch karakteriseren wat we dan krijgen als fris of kil, wat je wilt.
0: Oh.
2: Ja, 17 graden overdag. Fris of kil?
0: Ja, ja. Frisjes. Ik zeg fris. Frisjes. Dat klinkt minder erg. Ja, fris is het meens. Ja.
2: Ja, we kunnen het ook bijna koud noemen.
0: Het is frisjes, ja.
2: Ja, en wat nog erger is, misschien voor de mensen, maar niet voor de tuinen en de natuur en de bossen. Want anders wordt het weer kurkdroog of krijgen we verschroeide aarde. Maar het wordt tegengegaan door al die regen. Dus er kan wel 6 tot 7 millimeter vallen een paar dagen achter elkaar.
0: Ja, ja, ik vind dat toch niet erg, hoor, Klaas. Want wat jij ook zegt, die grond is kurk droog nog steeds.
2: Ja.
0: En dus dat is ook wel goed. Moet een beetje in balans blijven.
2: Ja, maar het zijn geen buien met droge perioden. Het zijn gewoon, het regent uren achter elkaar door. Niet de hele dag, maar wel een groot deel van de dag. En dan heb ik het over dinsdag tot en met donderdag.
0: Oké.
2: Okay. En maandagavond begint het regenfeest al.
0: Het regenfeest? Oh, ik vind het wel leuk. Ik vind het wel leuk. Weet je, het is gewoon hard nodig, want we willen ook die natuur goed houden. Klaas, wij horen jou.
2: Maar als je kampeerder bent, ben je verschrikkelijk oneens.
0: Ja. Ja, nee, is waar. Is waar. Ik ben het helemaal met je eens. Klaas, we horen jou morgen, dat wil zeggen, de collega's horen jou morgen rond 9:30 weer terug. En wie weet, kun je dan nader iets zeggen over die buien en waar ze gaan hangen.
2: Ja.
0: Voorlopig dank.
2: De buien zijn nog aardig facultatief. Dus nog niet helemaal te voorspelen.
0: Nee, maar morgen misschien wel. Klaas, voorlopig dank je wel. Mede namens Chris. En een fijn weekend alvast.
2: Hetzelfde, dank je.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ja, een hele goede titel trouwens. Don't Stop Believing, Journey was dat. Het lijkt zo lekker. Eindelijk af van vorst aan de grond, want dat heeft toch heel lang geduurd. En nu heerlijke temperaturen. Maar ja, wat is nou heerlijk? Zodra de thermometer richting de 30 graden gaat, is het met name voor senioren de lol daar wel heel snel af. En lopen ze zelfs kans op hittestress. Nou, aan de telefoon hebben wij Fedor Gasnar. Hij is adviseur milieu en gezondheid bij de GGD in Utrecht. Fedor, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Natuurlijk zijn er ook jongeren, hè, die door de hitte bevangen kunnen worden. Met name als ze, ja, als ze gaan liggen bakken en zo. Maar met senioren is het echt opletten geblazen. Hoe komt dat nou? Wat zijn daar de oorzaken van?
1: Ja, senioren die zijn, en dat is een hele brede term, hè, maar in de regel zeggen we het nou vanaf 75 plus. Dat is de belangrijkste risicogroep. Beetje afhankelijk van de gezondheid, maar belangrijk is natuurlijk dat senioren vaak wat onderliggende klachten hebben aan hart, longen of de nieren, waardoor ze kwetsbaarder zijn, minder makkelijk de hitte kwijtraken uit hun lichaam. En je ziet ook als je ouder wordt dat je dorstprikkel afneemt. Dus je hebt gewoon niet door dat je lichaam meer water nodig heeft en daardoor heb je een grotere uitdrogingskans eigenlijk.
0: Ja, ik moet zeggen wel, in verzorgingshuizen en zo, de zorgmensen die letten wel op. Ik zie ze altijd ook vaak als ik daar ergens bij iemand op bezoek ga met kannen water lopen en glazen neerzetten bij mensen. Maar ze moeten het ook opdrinken, hè? Natuurlijk.
1: Ja, je moet het in de gaten houden eigenlijk.
0: Ja, zeker.
1: Mensen ook wel verleiden om te drinken. En voor het zorgpersoneel is het een flinke extra taak. En je moet ook nog eens een keer gaan letten op de medicatie van mensen. Want sommige medicijnen die kunnen zorgen dat je sneller uitdroogt. Of medicijnen kunnen sneller bederven als het warm wordt. Dus dat is ook nog even iets om af te stemmen met de apotheek of de huisarts. Of als je in een zorgcentrum werkt of woont. Dan is dat ook wel iets om extra aandacht voor te hebben. Ja. Maar ja, het zijn natuurlijk de mensen die thuis wonen. Die het grootste risico lopen. Ja. En die zorgcentra hebben vaak een goede airconditioning en er is zorg aanwezig. Maar het zijn met name de mensen die thuis wonen en ook nog die eenzaam zijn en geen groot sociaal netwerk om zich heen hebben, die het grootste risico lopen.
0: Ja, want waar zouden, stel mensen wonen nog thuis, hè, dan hebben we het over 75-plussers. Waar zouden mantelzorgers en familie bijvoorbeeld ook of buren nou op moeten letten? Wat zijn signalen dat er iets niet goed gaat?
1: Ja, er zijn heel veel verschillende signalen die daar ook kunnen duiden. Maar de makkelijkste om in de gaten te houden is de kleur van de urine. Als die heel donker wordt, dan drink je in de regel te weinig.
0: Oh ja, ja.
1: En de andere klachten, die zijn vaak wat aspecifiek. Vermoeidheid, concentratieproblemen, lichte huiduitslag. Of als mensen klagen over hoofdpijn, duizeligheid. Dat zijn wel dingen, vroeger symptomen waar je eigenlijk die in de gaten moet houden. Maar op een gegeven moment, als mensen toch wat verder in die uitdroging zitten en een erge hittestress ervaren, dan worden ze verward en suf. Dan kunnen ze flauw vallen bijvoorbeeld. Ze krijgen ook een hoge lichaamstemperatuur, terwijl het zweten juist afneemt, nog verder afneemt. Senioren zweten al wat minder, ja, maar dat wordt dan nog minder. Ja, en uiteindelijk kan er bewusteloosheid optreden en kunnen organen uitvallen. En dat is natuurlijk een levensbedreigende situatie.
0: Ja, dat is dus hittestress.
1: Ja, nou ja, weet je, hittestress is een gekke term. Dat noemen we eigenlijk een zonnesteek. Hè?
0: Een zonnesteek, ja. Door de hitte bevangen of zo, ja.
1: Ja, door de hitte bevangen. Hittestress ervaar je eigenlijk al eerder als ik op mijn zoldertje aan het werk ben en het wordt daar 30 graden en de zon die schijnt in mijn gezicht.
0: Ja, maar daar hoef je geen 75 plus voor te zijn, denk ik.
1: Nee, ik
0: want dan gaat het met jou ook niet goed.
1: Nee, ik denk dat de meeste mensen als ze hun dagelijkse werk voort moeten zetten helemaal niet zo blij zijn met die hoge temperatuur.
0: Nee.
1: Dan moet je echt een koele plek zoeken.
0: Ja.
1: En je aanpassen, ja, er zijn verschillende maatregelen. Kijk, als je kijkt naar die mantelzorgers, die kunnen ook bijvoorbeeld met de senioren in gesprek gaan over maatregelen aan de woning. Hè. Bijvoorbeeld helpen met 's avonds spuien. Echt dat je de ramen tegen elkaar openzet. En dan hoor je wel vaak dat mensen ook wel bang zijn voor inbraak. Nou, dan zou je kunnen kijken of je daar oplossingen voor kunt treffen. Mm-hmm. Of misschien horrorplaatsen tegen de muggen en de vliegen. Je kunt mensen een beetje aan de hand nemen in de kleding die ze op een dag aantrekken. Of eens kijken naar de planning van de activiteiten. Van kun je die buiten de hete momenten omdoen? Het zijn eigenlijk een heel aantal maatregelen.
0: Tips op zijn kleine dingen waar je misschien die vanzelfsprekend lijken, maar het niet zijn eigenlijk.
1: Nou, zeker niet voor mensen die alleen thuis wonen. Kijk, we moeten een beetje oppassen voor de hittebetutteling. Hè. Dat heeft Claudia de Brij nog een keer een leuke sketch over gemaakt. Van drink voldoende, nou dat weten we toch wel. Maar iemand die alleen thuis woont en misschien wat verward is. En, ja. Die heeft dat eigenlijk niet goed in de gaten. En zeker niet met die medicatie.
0: Ja, dat is waar. Wat ik trouwens ook heb. Er zijn een heleboel ouderen, zeg maar. Hè, of het nou 75 of 70 plus is. Die aan wandelsessies meedoen. En dan denk ik, er zal misschien een protocol zijn van als het boven de 30 graden is, middags, dan wordt het afgezegd. Maar als het 25 graden is.
1: Dat is al eerder hoor, voor ouderen.
0: Ja, nou ja, ik weet dat we hier in Baren een atletiekbaan hebben die in de volle zon ligt. Dan denk ik, als je daar een uur moet lopen, zelfs met 25 graden is dat...
1: Ja, de mate van inspanning speelt een rol. Maar daarbij komt ook de nieuwe maat van het KNMI, de hittekracht, komt daarbij kijken van... niet alleen de zon is belangrijk, maar bijvoorbeeld ook de windsnelheid en de luchtvochtigheid. Ja. Die bepalen samen met je activiteiten en je kleding hoe vatbaar je bent. En als je dan ook nog een broze gezondheid hebt, omdat je gewoon wat ouder bent, dan moet je extra opletten. En dan is het gewoon heel belangrijk om te kijken van nou, hoeveel schaduw heeft die route bijvoorbeeld. Je kunt online kun je eigenlijk best mooi routes plannen die grotendeels door de schaduw heen lopen. En je kunt erover nadenken om het af te gelasten of misschien op een vroeger moment op de dag te doen.
0: Ja, en het is ook niet altijd de zon, hè? Als jij 's morgens al 5, 26 graden hebt, kan dat ook in de schaduw ontzettend benauwd zijn gewoon.
1: Ja, zeker. Ja, zeker als er weinig wind is, dan krijg je dat je heel veel sneller die hittestress ervaart.
0: Ja.
1: En soms is het ook... Ja, is het niet de directe zonlicht, maar kan het ook zijn dat gewoon door het asfalt of de bestrating of donkere muren, die nemen zoveel hittestraling op en die stralen dat ook weer uit. En ook al loop je dan in de schaduw, kan het in de straat nog enorm warm aanvoelen.
0: Maar wat de ouderen betreft en de senioren, hoe je ze ook noemen wil, iedereen die ermee te maken heeft, en dat kan familie zijn, mantelzorgers, de zorg doet dat sowieso, maar ook buren, blijf een beetje oplettend. Of je ze ook ziet, lopen ze naar binnen, bellen ze aan. En, maar ik wil er nog wat anders bij zeggen, want tegenover mij was een hele tijd wetten gebouwd. En die mensen die daar aan het bouwen zijn, die hebben niet altijd hitteverlof. Ik ben ze gewoon een keer een ijsje gaan brengen. Dat is niet omdat ik een heilige ben, maar ik denk, joh, die mensen die moeten maar doorwerken met dat weer. Ik denk, daar mag je ook af en toe wel eens op letten als je er in de buurt woont. Doe eens een beetje een verfrissend
1: elkaar,
0: iets. Ja, let op elkaar. Dat is het eigenlijk.
1: Ja. En die ijsjes, dat is natuurlijk ook voor de senioren al een aantrekkelijke maatregel. Maar je kunt ook bijvoorbeeld je voeten in een koud badje doen. Of
0: een
1: handdoek in je nek leggen. Dat zijn dingen waar je ook iemand mee kunt helpen. Warme kleding, even wat minder lage aan. Hè? Dat is enorm helpen.
0: Precies. Kijk,
1: we hebben van de GGD een landelijke website, ggdleefomgeving.nl heet die. En daar staan allemaal mooie tips voor hitte voor verschillende doelgroepen op.
0: Dus ggdleefomgeving.nl. Ja. Nou, ik vind, dank in ieder geval voor jouw uitleg. We weten het allemaal wel, maar het is mooi dat iedereen er nog eens even op attent gemaakt is van blijf opletten op iedereen. Dankjewel, Fedor.
1: Graag gedaan.

0: blijf een Mokumse vogel die het Amsterdams verstaat. Het enige verschil is dat ik nu met een R praat.
1: Ja, wat een geweldige plaat. Die komt uit de koker van Chris Segerius. Merel Steinweg, bakfietsmoeder. En zij is stadsdichteres in Baren. En vorige week was eigenlijk de primeur, want we wisten helemaal niet dat ze ook zong. Een heel leuk lied. Beetje rapachtig, hè? Is het. Boodschappen doen in de supermarkt. Het lijkt zo simpel. Maar hoe zorg je ervoor dat je niet van de wijs raakt door light, high protein, zonder toegevoegde suiker en ga zo maar door. Aan de telefoon leefstijlcoach Daphne Blankenstein. En zij gaat ons vertellen hoe je slimmer boodschappen doet zonder dat je uren bezig bent. Daphne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, als ik het zo zeg, word ik er ook inderdaad al helemaal moe van. Hoe doe jij je boodschappen nou?
2: Idealiter, maar ik ben natuurlijk ook maar een mens.
1: Mensen ja, nou precies, dat moeten we even in de gaten houden.
2: Ja, precies, die leefstijlcoach, die doet alleen maar verantwoorde dingen. Nou ja, zo is het.
1: Nee ook. Hoor, is ook een mens. Je hebt helemaal gelijk.
2: Nee, precies. Maar dus in de ideale situatie denk je van tevoren even na van hé, wat wil ik van de week gaan eten? En dan ga je heel gericht de supermarkt in om daar dingen te kopen. Sowieso worden natuurlijk miljarden tegenaan gegooid om ons te verleiden om van alles en nog wat aan te schaffen. En onze hersenen willen het liefst zoveel mogelijk calorieën eten, want ons lichaam is ingericht op schaarste. Dus wij zijn daar heel erg ontvankelijk voor. En ja, je kan eigenlijk niet op tegen alle marketingtrucs. Dus als je begint al eigenlijk bij een lijstje hebben van wat heb ik nodig en dan die supermarkt in bijna met oogkleppen op
1: ja.
2: Je spulletjes pakken. Nou ja, maar dan
1: je zegt het al, idealiter zou het zo moeten gaan, maar...
2: Ja, precies. Nou ja, je hebt natuurlijk niet altijd even van tevoren tijd. Dan is het donderdag, dan denk je, oeps, ik kan nog even boodschappen doen. Maar ook dan kan het wel eventjes helpen van tevoren te bedenken van wat heb ik precies nodig. Om in ieder geval alle extra's te voorkomen dat je dat gaat kopen. Maar dan heb je natuurlijk nog van de dingen die je sowieso koopt. Wat is daar dan al dan niet een gezonde keuze? En gezond, dan kijken we eigenlijk vooral naar wat het voedingscentrum ook adviseert, wat een gezonde keuze is voor je gezondheid. En helaas is het zo dat op dit moment 80% van wat je ziet liggen in de supermarkt, dat geen gezonde keuze is. Dus 20% is eigenlijk maar gezond.
1: Ja, ik dacht, we gaan positief eindigen. Maar...
2: Ja, nee, we gaan zeker positief eindigen.
1: Ik voel een dip aankomen.
2: Nee hoor, want er zijn heel veel. Ik heb heel veel tips van dingen die je kunt doen, zeg maar, om gewoon een andere keuze te maken en ook een beetje je ogen te openen. Nou, en ik denk de eerste is waar je op kunt letten, dat is dat er heel vaak staat, zeg maar, wat er als je op de achterkant kijkt van wat zit er nou precies in, dan staat er heel vaak portiegrootte. En dat is iets wat een fabrikant zelf mag vermelden per portie. Nou, die is natuurlijk altijd kleiner dan wat wij gemiddeld eten, want dan komt het natuurlijk lekker gunstig uit van hoeveel calorieën zitten er dan in. Dus kijk altijd niet naar portiegrootte, maar naar per 100 gram of 100 milliliter. Nou, dan weet je eigenlijk, en dan bedenken van hoeveel eet ik dan werkelijk daarvan, dan heb je wat beter beeld. Ik heb straks een tip hoe je dat heel snel kunt doen hoor.
1: Ja, je zegt straks, we hebben nog maar een krappe 4 minuten.
2: Nee, ik weet het. Nee, precies. Dus ik ga snel door.
1: Ja.
2: Een andere waar je op kunt letten is als er bij de eerste drie ingrediënten iets van suiker staat. Nou, dan weet je al dat het heel veel suikers bevat. Dus dan kan je dat, als je daarop wil letten, kan je dat links laten liggen. En dan is helaas ook nog een keertje zo dat suiker heel veel verschillende benamingen heeft. En dat wordt niet op één hoop gegooid, want dan staat het denk ik heel vaak als allereerste ingrediënt. Hè, want wat als allereerste staat, daar zit het meeste van in. Maar het mag dus allemaal apart genoemd worden. Maar zou je het allemaal bij elkaar optellen, want je hebt heel veel verschillende namen voor suikers. Van honing, maltodextrine, noem het allemaal maar op. Dus als je dat heel vaak ziet staan, siroop of stroop of iets dergelijks, nou ja, dan zitten gewoon heel veel suikers zitten erin. En meer dan 10 gram per 100 gram is echt veel. Nou, zouten ook iets om op te letten. En bij vetten, nou op zich zijn vetten niet ongezond. Hè. Daar zijn we een beetje bang voor gemaakt. Je lichaam heeft echt vet nodig, maar het liefst niet die verzadigde vetten. Nou, verder is het zo. Ik ga even heel snel door, Annette.
1: Ja, doe maar. Ik luister.
2: Dat natuurlijk... Ja, er heel veel claims worden gemaakt. Je kent wel verpakkingen waar de heerlijke framboos of fruitje tegemoet komt. Of het ziet er heel authentiek uit. Een mooie boerderij met alsof het allemaal zeg maar daar ter plekke vandaan komt. Nou, en dan eigenlijk als je dan gaat kijken, dan is er helemaal niks natuurlijks aan. Er staan er allerlei ingrediënten in waarvan je denkt van nou wat is dit? Dit staat niet in mijn keukenkastje. Dat is al vaak een teken aan de wand. Zonder toegevoegd suiker. Nou, dat wil helemaal niet zeggen dat er geen suiker in zit. Het kan bomvol met suiker zitten. En bijvoorbeeld vruchtensappen, dat is vaak uit concentraat gemaakt. Nou, dan zit er geen toegevoegde suiker in. Maar dat hele concentraat, zeg maar, waar dan later water aan toegevoegd wordt, nou ja, dat is één suikerbom. Je bent eigenlijk suikerwater aan het drinken, kan ik wel met droge ogen zeggen hier. Light, nog zo eentje. Op zich light frisdrank. Als je dan toch een keuze wilt maken, neem dan een light frisdrank. Maar voor alle andere light producten geldt eigenlijk van... het moet minimaal 30% minder of calorieën of vetten of suiker bevatten. Maar dat betekent dus niet dat als het 30% minder vet heeft, kan het nog steeds bomvol met suiker zitten of andersom. Dus ja, kijk altijd eventjes. Soms maakt het eigenlijk helemaal niet heel veel verschil uit. Hetzelfde geldt wel voor volkoren. Dan denk je ook een goede keuze te maken. Ook daar, behalve bij brood, daar is het wel vastgelegd. Kijk ook daar.
1: Oh, gelukkig. Ik denk, je gaat nou iets over volkoren brood zeggen.
2: Nee, maar alle andere dingen, volkorenkoekjes, dat soort dingen. Ook daar is het wel raadzaam om even te kijken. Is het echt grotendeels volkorenmeel? Of dat ook dat bron van vezels. Dat moet het wel wettelijk gezien minimaal 3 gram vezels bevatten. We moeten 30 gram per dag eigenlijk eten voor onze gezondheid. Vezelrijk, dan zit je al iets beter. Dan heeft het minimaal 6 gram vezels. Nou, om je te helpen zijn er vaak in de winkel. Die hebben al eigen soort gezondheidsdingen. Nou, dat zegt niet altijd alles. De Nutri-score kennen waarschijnlijk veel mensen wel. Nou, dat wil niet zeggen dat als je dan een donkergroen, een A-product hebt, van dat je dan een goede keuze hebt gemaakt. Wel als je pizza wilt eten 's avonds. En je denkt van wat is dan de gezondste pizza? Dan kan je dus voor een A donkergroene pizza kiezen van een Nutri-score.
1: Daphne, ik denk dat wij daar op een ander moment nog eens een keer over verder moeten praten. Want hier zit heel veel in.
2: Precies.
1: Er zit heel veel in. Tot nu toe, dank ervoor. En we gaan daar zeker nog een keer op terugkomen.
2: Dat gaan we zeker doen.
1: Is goed, dankjewel.
2: Ik wens jullie succes in de supermarkt.
1: En tot zover deze editie van Eemland 1 Actueel. Op onze site eemland1.nl is het programma terug te luisteren. En hebt u wat later ingeschakeld, dan kunt u ook van 12 tot 1 de herhaling beluisteren. Mede namens technicus Chris Gerius wens ik u een hele mooie voortzetting van de dag. En alvast een heel fijn weekend.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan twee keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen één dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven waarbij spoed is geboden komt daar nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli twee dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen één dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Dekker Radio, Menno Dekker. Oude munt.

Lekker Katie Kossoen, als eerste in Dek Radio met Love Will Keep Us Together. Echte oude meuk uit 1973. Heb je ook nieuwe meuk, Dekker? Jawel. Van Kraantje Papi met Joshua Nolet. En het verhaal over Mijn Meisje. MUZIEK

Wat een muziek, hè? Van lang geleden, Tom Jones. It's not unusual te luisteren naar Dekker Radio, toch? Hey, leuk dat je erbij bent. En ik heb Jan Dulles en Roxanne Hazes. Met een vrij nieuwe, Zo Stil.

Jan Dullers samen met Roxanne Hazes. Zo stil. Nou, mooi hoor. Van verleden jaar is hij nog. Het staartje van het afgelopen jaar. Ja, zo is dat. En dit is oud, zeg. En het zijn echte

Jawel, Mel en Typhoon en Colors van een paar maandjes geleden. Dekker Radio. En dat was in het Engels, hè? Nou, moet je nou toch horen. Oorspronkelijk is dit een Engels nummer. Vertaald in het Nederlands. En erg goed, uit 1995 komt hij. Met Bert Herink. En het verhaal over Julie July.

0: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS Journaal. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een deel zou door militairen zijn geroofd in voormalige koloniën en later zijn geschonken aan de koning. Het stadhuis van de gemeente Den Haag is ontruimd. Volgens de politie is er een verdachte situatie. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Agenten hebben de omgeving afgezet. En een politiewoordvoerder zegt tegen Omroep West dat er voor zover bekend geen gewonden zijn. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Het lesaanbod, de leskwaliteit en de sociale veiligheid moeten zwaarder gaan wegen. Het weer, veel zon bij 20 tot 27 graden.

mooie muziek, hè? Uit 1970. Simon en Garfunkel. Wij zeiden nog wel eens voor de grap Simon en Carmichael, maar dat heeft er niks mee te maken. Simply Red hebben we. Never, never my love. Moet je horen. Is ook wel mooi, hoor. En als derde in het rijtje, Ava Max met Spot a Fake.

spot fake. Nou, dit was geen fake hoor. Dit was echt wel puur natuur. Van Ava Max. De derde in het rijtje van drie. Oh, we gaan eens eventjes naar Italië. Want die had ik ook nog klaarstaan. Fidati di me. Vertrouw me maar. Dit is Laura Pausini.

groep Clouseau met een lofzang over California. Jawel, Dekker Radio, daar luister je naar. En Vanessa Paradis is ook van de partij. Naast de markt. Bouquet finale.

Ik denk, ik draai een nieuwe van Vanessa Paradis. Nou, die valt me wel tegen hoor, deze. Bouquet finale. Betekent muziek finale. Ik vind er niet veel aan. Maar misschien denk jij daar wel anders over. Afgelopen uit. Zie je wel, streep erdoor. Ja. Dag hiervan. Black Slate. Jaren 80 klanken bij Dekker Radio. Je kan er nog op dansen ook.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit is Eemland
2: 1. Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: De Mystery Tour.
1: Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

And now to sing this lovely bell, here is Mama Cass.

0: The Mystery Tour.
1: Taking you back in time to the 70s.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer. Wel af en toe sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. 3 mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederland-presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken, kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Bond Jan Berg.

Alabama, een nummer wat ver stamt uit de oudheid van de vorige eeuw. Maar deze maal in een 1987 uitvoering. Een dikke hit ook weer voor Los Lobos in deze cover. La Bamba, fijn dat u erbij bent. Nieuwe aflevering van Programma Bond. Jan Berg is de naam en ik draai voor u het komende uur. De hedendaagse muziek bij Paraxa en Faithless. Dit is New Religion.

0: Babe Rexha en Faithless, zo zaten we ook in de hedendaagse muziek. De New Religion. We gaan terug in de tijd.
1: Oude meuk.
0: Met oude meuk, ja. Gaan we doen met deze 1968. Boudewijn de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen.

0: 60 Boudewijn de Groot, als de rook om je hoofd is verdwenen, ja, dan heb je beter zicht, zou je zo zeggen. Je hoort dat voorbij komen hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
2: Take my hand.
0: Direct uit 2007, A Good Thing.

0: En dat is de muziek van Director 2007. A Good Thing, de titel van deze plaat.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Uit 2013 hier de script. And If You Could See Me Now.

0: muziek van Descriptive, You Could See Me Now, terug naar 2013.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nu werk je hier zo van de Greg Saylor Project. Dit is New World View.

0: Ja, zo maar even een stukje stevige muziek in het programma. Deze van The Greg Saylor Project. En nummer wat was gedeeld? The New World View. Ja, wat is uw visie op de wereld? Het is een rommeltje vandaag de dag, denk ik dan.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 1996. De muziek van Toni Braxton. Unbreak My Heart.

0: Eventjes terug naar de jaren 90, het jaar 1996 om heel exact te zijn. Toni Braxton was dat en Unbreak My Heart.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 op naar het half uur. Het liedje van de vieze oude man kwam uit in 1973. 1974 in de top 40. The 33's and Dirty Old Man.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats met onder meer een steekincident. En de Italiaanse tennisser Jannik Sinner is in de tweede ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De nummer 1 van de wereld was juist de favoriet voor de toernooizege. Hij verloor van de Argentijn Cerundolo. Het weer droog en zonnig rond de 25 graden. En morgen nog wat warmer, wel met sluierbewolking.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

dame die wat muziek gemaakt heeft al in het verleden. Deze Dolly Parton. Ditmaal de hit uit 1983. I Will Always Love You. Dat horen mensen graag. Hedendaagse muziek hier weer eventjes. Davina Michel. Dit is Still Champagne.

0: 2026, muziek van Davina Michel. Dit was Still Champagne. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: De Beatles uit 1965 hier zo. The Nowhere Man.

0: 1965, altijd weer lekker om te horen de muziek van The Beatles. Dit was de Noir Man met dat idiote stereo-scheiding. Hè? Stemmetjes aan de ene kant, muziek aan de andere kant.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Na 2004 met Christina Milan en Fabulous. Dip It Low.

0: 2004 muziek van Christina Milan en Fabulous. Dit was Dip It Low.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we die over uw nieuw werkje hier zo. Muziek van Michel Damour en de Love Dealers. What's It All About? Vanaf de gelijkmalige CD.

0: En ook dit soort muziek hoort u in het programma Bond natuurlijk. Let me show me what it's all about. Michel Damour en The Love Dealers, hoor u.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
0: Ja, dat is gezellig en wij houden het gezellig. Aan de 2019 Wolf en Miss Montreal. Scared of Love.

Miss Montreal samen met Wolf 2019, Scared of Love. Ja, zijn we allemaal niet af en toe eens bang voor de liefde. Hè? Blijft het allemaal goed gaan? Je kan het je altijd maar wel afvragen. Hè? Goed, dit was hem dan in ieder geval weer. Een uurtje van het Bontekoe Radio Toestel. Ik ben Jan Berg en ik heb ze weer voor u gedraaid. En ik hoop dat u met plezier ook weer geluisterd heeft naar het programma. Reageer op het programma, dat kan en mag altijd wat mij betreft. Mailen kunt u naar janberg.radio@gmail.com. Rest mij dan nog u een hele fijne dag toe te gaan wensen. En ik hoop dat u nog een aantal leuke activiteiten voor de boeg heeft. En ik ga u natuurlijk uiteraard ook vertellen wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1979. Dames Trio Beep, Nederlandse dames trio. En de Bouzouki Player, de titel van het nummer. En daarna hebben we nog een nieuw werkje van John Raven. Love Hurricane. Ik laat het erbij. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groeten en heel graag weer tot een volgende mond.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blommestein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cirundolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. En morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren.
3: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Studio Cultuur. Verhalen, muziek en cultuur uit het Eemgebied. Nieuwsgierig en altijd met een vleugje chaos. Met Ricarda Zeldenrust.
7: Goedemiddag bij deze 15e aflevering van Studio Cultuur. U hoort vandaag over Bachschool voor Talent. Geweldige films, cultuurtips en een gezellig muziekevenement. Technicus Leo Steijman heb ik deze keer gevraagd om de muziekkeuze voor vandaag te regelen. Dus we horen klassiekers uit de eindjaren 60 en jaren 70. En reageren op deze uitzending? Doen! Het kan via Instagram. Zoek op Studio Cultuur voor een verzoek of opmerkingen of vragen. Vandaag is namelijk ook de ene laatste uitzending. Ja, helaas. Reden te meer om nog even uw reactie te plaatsen. Welkom!

0: All I've Got to Do is Act Naturally van de Beatles. Leuk, leuk. En wij hebben als eerste gast bij ons in de uitzending Hans Cornelis van Artisjok Soest. Hij is mede-samensteller van de films. En we gaan er nu een drietal bespreken. Welkom, Hans.
1: Ja, dankjewel.
0: Leuk, geweldig, gezellig dat je er weer bent. Het is even een tijdje geleden. Je bent er even terug.
1: Ja.
0: Ja, ja. En je hebt wat moois voor ons uitgezocht, hè?
1: Nou ja, met de vijven doen we dat. En wat ons werk leuk maakt is, afgezien van dat we heel veel films kijken, dat we ook proberen veel variatie in het aanbod vanuit de shop te brengen. En dat is weer gelukt.
0: Dat lukt jullie aardig, ja, als ik dat zo zie. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nou, vertel.
1: Nou, de eerste film is Marty Supreme. Die speelt in de jaren 50 in de Verenigde Staten. En gaat over een gepassioneerde tafeltennis. In die tijd was tafeltennis nog helemaal niet populair in Amerika. Maar hij raakt daar van bezeten. Het is overigens gebaseerd op een werkelijk bestaande figuur.
0: Mm-hmm.
1: De hoofdrol wordt gespeeld door Timothy Chalamet. Die hiervoor nogal wat, over het algemeen hele aardige rollen speelde. Zoals in The Great of the Complete Unknown van Bob Dylan. Behoorlijk irritante, zeer gedreven, charmante, maar ook manipulerende en oplichtende figuur. Die alles op alles zet om wereldkampioen tafeltennis te worden. Het lijkt een beetje, de sfeer vond ik een beetje lijken op Woody Allen. Nogal zwarte humor.
0: Mm.
1: Er zijn heel veel uitweidingen. Het is... het gaat van hort naar her. Hij heeft heel wat tegenslagen te verwerken. En hoe het afloopt, dat moet u maar zelf gaan zien.
0: Ja.
1: Het is een lange film, dus we beginnen eerder dan normaal. Namelijk om 7:30.
0: Oké. Ja, en ik zag ook, hij is... de film speelt zich af in 1952, hè?
1: Ja.
0: Dus, volgens mij ook echt wel echt zo'n tijd van racisme, maffia. Net na de Tweede Wereldoorlog.
1: Alles.
0: Ja,
1: en ook een heel raar, hè. China is natuurlijk groot in die sport en een heel raar beeld van China. Dus het is ook een aardig tijdsbeeld, dat zie je goed.
0: Ja, ja. Nou.
1: We draaien hem op maandag 25 en woensdag 27 mei.
0: Okay.
1: En dus let wel om 7:30.
0: Yes, komt allen zien, yes.
1: Ja.
0: en wat heb je verder voor ons?
1: De tweede film is Romaria. Dat is een film die in Spanje speelt.
0: Hm.
1: Hij speelt zo rond de jaren 2000. Maar de hoofdpersoon gaat op zoek naar het verleden van haar overleden ouders. En dat speelt dan zich weer in de jaren 80, net na de val van Franco.
0: Hm.
1: En dat was in Spanje een tijd waar er heel veel losbandigheid ook optrad. Dat kun je natuurlijk voorstellen na zo'n fascistisch strenge regime. En het blijkt dat haar grootouders, die haar de hoofdpersoon hebben opgevoed, eigenlijk verdwegen hebben hoe haar ouders aan hun einde zijn gekomen en hoe dat allemaal speelde. Het verhaal ontwikkelt zich als kleine mozaïekstukje. Het is heel zacht. Het is een hele mooie zachte sfeer. Dat kan ook bijna niet anders bij de regisseur Carla Simón.
0: Uh-huh.
1: En het ontwikkelt zich naar een heel mooi en compleet einde.
0: Een soort feel-good movie? Bedoel je dat zo ook wel?
1: Ja, het eindigt wel feel-good, maar het is wel een ontdekkingsreis naar de zwarte kanten van haar ouders. Dat is dan toch wel weer wat anders.
0: Ja, dat voelt niet altijd zo goed. En het is dus een Spaans-Duitse film, hè? Begreep ik.
1: Ja. Ja, klopt. Ja. Mm-hmm. En we draaien hem op woensdag 3 en op zondag 7 juni.
0: Oké. Leuk. Nou,
1: ja.
0: En
1: dan de laatste.
0: Last but not least.
1: Ja, zeg dat wel. Dat is een hele andere film.
0: Ja.
1: Die speelt in de hedendaagse tijd. Gaat over twee tieners, waarvan de jongen samen met zijn vader een low-budget porno bedrijf runnen. Waar hij de cameraman is en zijn vader is dan een van de pornoacteurs.
0: Ja, ongelooflijk. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: De film is in woord wel redelijk expliciet, maar in beeld niet. Dus je ziet weinig van de porno. Dat is mooi, dat mooi en ja, respectvol gedaan. Mm-hmm. Maar hier zie ik wel dat die jongen die eigenlijk ja, constant met seks is omringd als cameraman, dat hij wel moeilijk vindt om als hij dan in contact komt met een meisje van vlees en bloed van zijn eigen leeftijd, dat het moeilijk is om intimiteit te ontwikkelen.
0: Ja.
1: En die zoektocht, ja, die wordt echt op een prachtige manier in beeld gebracht en verteld.
0: Als je het dan hebt over zoektocht, hè, dan denk ik van, en je zegt ook, het wordt wel respectvol gedaan, deze film. Dus niet een harde porno, zeg maar. Moeten alle ouders hun tieners hier
1: in beeld gebracht en verteld.
0: Als je het dan hebt over zoektocht, hè, dan denk ik van, en je zegt ook, het wordt wel respectvol gedaan, deze film. Dus niet een harde porno, zeg maar. Moeten alle ouders hun tieners hierheen sturen dan?
1: Bij reizen. Dat is

0: dan weer niet. Maar dat nou, moet ook weer niet alles willen.
1: Ik heb dat wel met mijn dochter gedaan, dus dat kan. Die is 23, dus dat is net.
0: Ja, dat is anders.
1: Ja.
0: Oké. Nou, en wanneer speelt deze?
1: Even aankijken. Deze film speelt op maandag 8 en woensdag 10 juni.
0: Oké. Nou, heel leuk gevarieerd aanbod inderdaad. En ik hoor je graag terug over een paar weken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat
0: gaan we doen, hè? Ja. Oké, dank je.
1: Veel succes.
0: Jo, hoi.

0: En dit was Expecting to Fly van Buffalo Springfield. En wij gaan naar een hele mooie, bijzondere onderwerp. En een leuk item. Het is Irma Vos die wij spreken, coördinator van de Bachschool in Soest. En zij is ook dwarsfluitdocent. Welkom, Irma.
1: Ja, hallo.
0: Ja, want op zaterdag 30 mei om 2 uur... geven dus de leerlingen van de Bachschool voor Talent een concert, hè, in de Kapschuur, ja, op het landgoed Paltz van het Herman van Veen Arts Center in Soest. Prachtig.
1: Dat klopt, ja.
0: Ja, wat is de Bachschool voor Talent?
1: De Bachschool voor Talent is de talentklas van de muziekschool, van de Bachschool.

0: Mm-hmm. Ja.
1: En ik hoor mezelf heel erg met een echo. Is dat de bedoeling?
0: Oh. Nee.
1: Niet te doen.
0: Ach, ik hoor het weer niet.
1: Nou ja, zal ik maar doorgaan dan?
0: Ik weet niet. Misschien dat we even een pauze dan.
1: Ja.
0: Ja. Ik hoor van de technicus dat we door kunnen gaan.
1: Doen we.
0: Ja.
1: Nou,
0: dit zal
1: de
0: niet.
1: De wachtschool is dus de muziekschool hier in Soest en in Baarn. Mm-hmm. En die heeft sinds vorig jaar januari een talentklas ontwikkeld. En dat zijn op het ogenblik 14 leerlingen die daar deel van uitmaken.
0: Mm. Oh, dat is wel heel bijzonder. Dus het is inderdaad nog allemaal vrij vers dan.
1: Ja, zeker. En wij zijn dit jaar zeer ondersteund door het Cultuurfonds en een Carol Ningerman Fonds, zodat we een heel mooi programma op kunnen zetten. Mm-hmm. De kinderen krijgen kamermuzieklessen, ze krijgen theorielessen, ze leren zich te presenteren op het podium. Hè? Dus van hoe ga je ermee om als je zenuwachtig bent voor een concert, of hoe moet je opkomen, wat trek je aan, hoe ga je buigen, nou, al dat soort dingen. En ze krijgen lessen muziek en het brein, en dat is van hoe studeer je nou een stuk in? En dan moeten ze voor elkaar voorspelen. De moeilijkste dingen moeten ze dan voorspelen, zodat het lekker misgaat.
0: Ja.
1: En dan leren ze
0: juist van dan hoe leren van de fouten.
1: Ja, precies. En precies. Van hoe studeer je nou een stuk in en een loopje. En nou ja, en voor de rest krijgen ze compositieworkshops. Dat is in juni. Dan gaan ze hun eigen stuk maken in kleine groepjes. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan, kwamen prachtige dingen uit.
0: Jongen, kinderen die componeren.
1: Jazeker, juist. Want je denkt dat dat wordt iets heel moeizaams, maar ze zijn zo creatief en zo gemotiveerd om iets moois te maken. Dat,
0: en wat zijn de leeftijden van de kinderen die dan op het artcenter komen spelen?
1: Nou, dus alle kinderen van de talentklas spelen. En de jongste is 10 en de oudste is 21.
0: Ach, en het is natuurlijk wel heel bijzonder om ze te zien spelen natuurlijk. Vooral kinderen.
1: Ja. Ja, want ze maken allemaal samen muziek. Dus je ziet kinderen die met z'n vijven met elkaar spelen, of met z'n twee of met z'n drie, alle verschillende instrumenten met elkaar. Mm-hmm. En ze spelen ook allemaal solo. Dus solo met een pianist. En daar hebben ze dus lessen over gehad van hoe speel je dat stuk met piano. Dus alles wat ze het hele jaar geleerd hebben, hè, ook voor die podiumpresentatie, hoe studeer je een stuk in, alles bij elkaar, komt eigenlijk op die dag bij elkaar.
0: En dat is dan inderdaad wat je zegt, solistisch en in een kamer en ensemble, hè?
1: Ja, ensemble en solistisch.
0: Ja. Maar welke lesmethode heeft u voor de jonge spelers dan ontwikkeld?
1: Ja, ik snap deze vraag niet helemaal, want gaat dat over de talentklas of over mijn eigen lespraktijk?
0: Nou, de eigen lespraktijk inderdaad, want die zullen ook toch wel, denk ik,
1: nou ja,
0: in.
1: Ja, ik heb zelf ook leerlingen in de talentklas en ik geef hier al 40 jaar les. Dus ik heb wel. Ik heb dus op een gegeven moment hele jonge kinderen in mijn eigen praktijk dus gekregen. Die waren 5 jaar en eigenlijk te jong om op. Ik geef dwarsfluitles, hè, om te jong op zo'n grote dwarsfluit te spelen. Dus die heb ik allemaal een plastic klein dwarsfluitje gegeven. Mm. Die zijn daar speciaal voor gemaakt, voor hele jonge kinderen. En daar heb ik gewoon een eigen methode voor gemaakt. Want die kinderen kunnen nog geen noten lezen. Die moeten gewoon helemaal muziek leren maken. Dus heel veel met zingen en klappen, lopen op muziek, spelletjes, kleurplaten. En op een gegeven moment kunnen ze met kerst hun eerste kleine kerstliedje spelen. En aan het eind van het jaar, ja, zijn ze zover dat ze vaak op een eenvoudige dwarsfluit over kunnen stappen.
0: Geweldig, leuk. Ja, ik bedoel, er zullen mensen luisteren van allerlei pluimage misschien. Hè?
1: Ja.
0: En ik las ook op de website dat jullie, de muziekschool, ook wel streven naar een inclusieve samenleving. Dus hoe doen jullie dit?
1: Nou ja, onze deuren staan open voor iedereen.
0: Ja.
1: En niet iedereen heeft kunnen dure lessen betalen. Nou, er zijn steunfondsen voor natuurlijk. Je hebt het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur hier in Soest. Je hebt het Volwassenenfonds. Nou, daar wordt echt gebruik van gemaakt. En dan zijn er ook nog allemaal verschillende mogelijkheden om lessen te nemen. Je kan een leskaart nemen, van alles is mogelijk. Er staat allemaal, de docenten lichten daar de mensen over in. Je hebt hier een open dag, kinderen en volwassenen mogen alle instrumenten uitproberen en iets afspreken met een docent van hoe ze les willen hebben.
0: Oh ja.
1: En daarnaast hebben we hier 3 orkesten en daar kunnen ze, de kinderen spelen allemaal gratis samen. Dus die hebben en muziekles en orkest in een week. week. En dan voor de volwassenen kost het wel met een kleine bijdrage. Hebben we ook een orkest van zo'n 30 mensen op vrijdagavond.
0: Fantastisch, dus, zeg. Ja,
1: ja, het is, iedereen kan komen. En het leuke, want hier in Soest hebben we best een grote Turkse gemeenschap. Dus ik heb hier de afdeling Wereldmuziek vorig jaar opgestart. En nu worden er door een Turkse SAS-leraar, die komt speciaal uit Amsterdam, worden er SAS-lessen gegeven. En de SAS is echt een Turkse gitaar. Nou, en dan zie je ineens allemaal leerlingen binnenkomen die je hier nog nooit binnen had. En ja, die komen allemaal op SAS-les.
0: Ja, ja. Ik hoor echt in jouw stem, een echt een drive. Gewoon,
1: het hoort een beetje bij mij. Maar,
0: Nou, super toch? Ja, dat hoort er ook bij dan, bij dit allemaal op te zetten en zo. Want die heeft u dus ook die drive om dit allemaal op te zetten. En ook in die 40 jaar.
1: We hoorden we bij scholen in de kunst van uit Amersfoort. En dan waren we eigenlijk allemaal in loondienst hier in Soest. Hè, als dependans van Amersfoort. En de gemeente Soest die subsidieerde dat. Maar ja, dat werd op een gegeven moment moest er bezuinigd. En het bekende verhaal, wij werden allemaal ontslagen hier in Soest.
0: Oh.
1: Dus toen konden we of ons boeltje pakken of proberen als ZZP'er verder te gaan. Maar ja, wij waren allemaal zoveel jaar in loondienst geweest en wisten niet precies hoe dat moest, zal ik maar zeggen.
0: Het is nogal een cultuurshock dan.
1: Ja, en het zat in zak en as. Maar het heeft in de krant gestaan en Herman van Veen heeft dat gelezen en die heeft mij opgebeld en zegt, we moeten eens praten. En daar heb ik echt hele fijne gesprekken mee gehad. En heel inspirerend om de doorstart te maken. Hij heeft ook de naam Bachschool bedacht, hè?
0: Oh, ja.
1: Johan Sebastiaan Bachschool, zei hij. Hij zei, je moet een grote naam op die gevel zetten. Gewoon dat iedereen denkt, daar moet je zijn.
0: Ja.
1: En dat heeft echt geholpen.
0: En hij is de beschermheer van de Bachschool,
1: ja,
0: hè?
1: Ja. Ja, en zodoende mogen wij ook gewoon elk jaar met onze leerlingen komen spelen.
0: En waarom? En het is ook wel geliefd bij de kinderen, hè, om hier te spelen in de kapschool.
1: Het is het hoogtepunt van het jaar. Kijk, dat is natuurlijk een enorm inspirerende omgeving. Mm-hmm. Hè? De prachtige landgoed en die mooie villa en de kapschuur. En het is ook een beetje de thuisbasis van Herman van Veen. En dat vinden ze zo'n grote eer om daar dan te mogen spelen.
0: Ouders. Ja.
1: Dat doet wat. En de ouders vinden dat geweldig natuurlijk. Ja.
0: Ja. Wat voor soort locaties spelen jullie nog meer eigenlijk? Ook woonzorgcentra dan of zo?
1: We hebben zorgcentra hebben we gespeeld. En je hebt in maart altijd de Nationale Pannenkoekendag. En dan, dat is eigenlijk voor basisscholen, maar ik heb mezelf als muziekschool er tussen weten te wurmen.
0: Kijk.
1: En dan krijg je dus pannenkoekpannen en meel en allemaal spullen. En placemats die de kinderen in kunnen kleuren. En dan ga je bij een zorgcentrum, ga je dat allemaal brengen. Nou, en die verzorgers die bakken de pannenkoeken. En de kinderen geven een concert voor de bewoners.
0: Superleuk.
1: En die vertellen wat over zichzelf en over de muziek. En dan daarna eten de kinderen met de bewoners pannenkoeken.
0: Nou, dat is een leuke afwisseling zo inderdaad. Maar in ieder geval zaterdag 30 mei om 14:00 in de kapschuur op het landgoed van het Herman van Veen Arts Center. Hè?
1: Ja.
0: Daar gaan we dan allemaal naartoe. Tickets op het Herman van Veen Arts Center.com website. En dank u wel. Dank je wel, Irma Vos, coördinator Bachschool. Ja, oké, dag.
1: Zien we jullie daar? Oké. Ja, dag hoor.

Geef mij maar nasi goreng van Wieteke van Dort. Een leuk nummer. We gaan naar de cultuurtips. Want in Café De Noot Hoogland speelt de Robert Vossen Band op 30 mei om 9 uur. Toegang €10. De band bestaat sinds 2006 en speelt blues met invloeden van soul, gospel en rhythm and blues. Met meerdere Blues Award winnaars in de bezetting nemen ze het publiek mee van Chicago tot New Orleans in een muzikale reis. Tot 2016 was de Kromme Dag een vaste prik in de Krommestraat Amersfoort, maar verdween het evenement van de agenda. Het feest is terug op zaterdag 13 juni van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. De straat verandert in een festival met marktkramen, spelletjes, een silent disco en live muziek van het Waterlijnkoor. Grote blikvanger in de straat is het openluchtdiner aan een tafel van 20 meter, waar restaurants kleine gerechtjes serveren. Activiteiten zijn gratis. Voor eten en drinken betaal je zelf. In Museum Vleïte is tijdens het Textielfestival een bijzonder internationaal kunstproject te zien. The Red Dress Project van kunstenares Kirsty McLeod. Aan deze indrukwekkende rode jurk werkten in 14 jaar tijd maar liefst 380 mensen uit 51 landen mee. Het project staat zelfs dit jaar in de Guinness World Records en laat zien hoe textiel mensen wereldwijd kan verbinden. Waarschijnlijk is dit de enige keer dat de jurk in Nederland te zien is. Van 20 tot en met 25 mei in Museum Vleïte. Achtergrond hierbij is dat Amersfoort in de middeleeuwen een handelsstad was met bier, wol en laken als belangrijke producten. Via de rivier de Eem verliep die handel richting andere steden. Ook omliggende dorpen zoals Achterveld, Hoevelaken en Hoogland leverden via het boerenlandschap mee aan die stroom van wol en handel. Zo vormden stad en omgeving één economisch netwerk van landbouw, bier en textiel. En over textiel gesproken, Modedag in de Hamershof Leusden. Een modeshow met van alle modewinkels uit de Hamershof. Geniet van het sprankelende modeshow ervaring. En profiteer van speciale aanbiedingen op zaterdag 30 mei in winkelcentrum Hamershof om 1 uur en om 3 uur.

0: Dusty Springfield met In Private. Een heel mooi nummer.
1: Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. Maar als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven. Vraag niet elke dag van je korte bestaan. Hoe hebben mijn pa en mijn grootpa gedaan? Hoe doet er mijn neef en hoe doet er mijn vriend? En wie weet hoe of dat dan de buurman weer vindt? En wat heeft

De mensen bepalen de kleur van je das, de vorm van je hoed en de sheet van je jas en van je leven. Ze wijzen de paadjes waar langs je mag gaan en roepen oh foei als je even blijft staan. Ze kiezen je toekomst en kiezen je werk. Ze zoeken een kroeg voor

0: Het leven is heerlijk, het leven is mooi. Maar vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi.
1: Mens durft te leven.
0: Je kop in de hoogte, je neus in de wind. Een lap aan je laars, hoe een ander dat vindt. Hou een hart vol van warmte en van liefde in je borst. Maar wees op je vierkante meter een vorst. Wat je zoekt,

0: Dit was Mens durft te leven van Alex Klaassen. En wij gaan naar het volgende. Wij gaan naar Puddingpop Leusden. En zet hem in je agenda, want zaterdag 13 juni Puddingpop in Leusden. Fort 33 wordt weer het kloppende muzikale hart van Leusden. Met live bands, zomerse sfeer en een avond waar alles draait om muziek, sfeer en de mensen. Dag Frank, welkom.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Je bent eerder in onze uitzending geweest, dus superleuk.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Maar ik las dat voor dat Puddingpop, dat het drukwerk komt optreden. Dus het is een feest voor de oldies?
1: Het is ook een feest voor de oldies. Maar met, ja, met de line-up kan je alle kanten op. En mm-hmm. Is het juist een feest voor iedereen. En... Mm-hmm. Ja, wat ik ook niet wist, maar daar hebben we dan mensen voor, is dat drukwerk tegenwoordig ook hartstikke populair is, juist onder jongeren.
0: Oh.
1: Dus juist daarom hebben we het drukwerk ook neergezet, omdat dat iedereen eigenlijk wel aanspreekt.
0: Mm-hmm. Ja, en waar zie je dat in, dat drukwerk ook de jongeren wel aanspreekt?
1: Nou ja, dat horen we dus terug. Van het blijkt dus op TikTok, ja, ik kom er niet.
0: Ah.
1: Blijkt dat we onder filmpjes en zo helemaal een hit te zijn. Ja. Dus vandaar ook dat zij allerlei zalen plat spelen. En dat ze ook als hoofdact bij ons staan.
0: Ja, dan kunnen ze dus met hun ouders komen.
1: Zeker, ja. Ja, absoluut.
0: Ja. En ik zag dus, er is een boerenrockband, een volkszanger, tribute band. Hoe krijgt Fort 33 dit allemaal voor elkaar? Hebben jullie zoveel vrijwilligers? Of hoe?
1: Ja, we hebben een hele kleine staf van 4 parttimers die vol enthousiasme werken. Maar nog veel belangrijker zijn de 50 vrijwilligers die wij hebben.
0: Wow.
1: Die zowel op het festival, zal je die achter de bar, bij de kassa, overal en ergens vinden. Ook de hele organisatie op het gebied van veiligheid, van het terrein, van het podium, de techniek, wordt bijna helemaal door vrijwilligers gedaan. En ook die line-up bespreken we dan met een groep niet in het ivoren torentje bedacht wordt, zeg maar.
0: Nee. Dus dan heb je ook inderdaad een diverse vrijwilligers inderdaad ook in huis.
1: Ja, zeker. Ze beginnen bij 14, denk ik. Mm. Ze hebben een groep jongeren die we ook dus vragen van dat Puddingpop, wat moeten wij daar nou neerzetten? Ik weet niet hoe de oudste vrijwilligers zijn, 70ers. Dus we hebben alles ertussen zitten.
0: Ja, ja. Nou ja, maar wat vind jij? Waarom moeten wij erbij zijn? Met Puddingpop?
1: Ja, juist. Het is, ik moet niet zeggen dorpsfeest, want er is ook een dorpsfeest Leusden. Ja. Dat is nog een paar weken later. Maar ja, dat is wel ook wat het is. Het is voor iedereen super breed, brede line-up. Als je van muziek en of gezelligheid houdt en met een stel vrienden of met buren of met familie een middag en avond op pad wil, dus vanaf 2 uur tot 1 uur, dus 11 uur lang vermaak.
0: Zo.
1: Dan kan je voor 22,50, wat echt een idioot lage prijs natuurlijk voor zo'n festival. Ja. Kan je vermaken.
0: Uh-huh. En je zegt dus inderdaad tickets. Dus hoeveel plaatsen zijn er dan?
1: Er zijn er 1500. We hebben geüpgrade. We hebben alles zo uitgemeten. En het hele terrein zo ingericht. Dat het echt... vorig jaar hadden we de 1200. En was het ook helemaal vol. Dus we hebben gezegd, dan moeten we op zoek naar meer. Dus we hebben iedere centimeter van het parkeerterrein waar het plaatsvindt, hebben we benut. En dit is de max. Dus 1500 man kunnen we kwijt.
0: Ja, dat kan je wel echt een grote party noemen, ja. Een evenement.
1: Zeker, ja.
0: Ja, ja. En het is dus inderdaad vanaf 2 uur 's middags tot...
1: 2 uur, ja.
0: Ja, ja, ja. Hebben jullie nog vrijwilligers nodig, eigenlijk?
1: We kunnen nog wel een paar vrijwilligers gebruiken. Ja, op die verschillende plekken. En zeker als je goed bent in biertappen. En dat ook een beetje, we noemen die de turbotappers, die door kunnen tappen. Mm-hmm. Daar is altijd eigenlijk wel behoefte aan. Maar ook op allerlei andere plekken in binnen en buiten, kassa, al die rollen die er zijn. Vooral even een mailtje sturen naar vrijwilliger@fort33.nl.
0: Ja, het is wel natuurlijk wel heel leuk om daar als vrijwilliger aan mee te werken.
1: Zeker.
0: Vooral omdat het gewoon een hele dag is, dus er komt van alles voorbij natuurlijk.
1: Ja, zeker, ja, goed. En je krijgt natuurlijk ook helemaal mee hoe dat allemaal werkt vanaf de achterkant. Ik heb dat vorig jaar voor het eerst mogen doen. Hm. Niet als vrijwilliger dan, maar wel daar het van de achterkant mee mogen maken. En dat is dat is wel echt gaaf.
0: Ja. En maar ook dus als je vrijwilliger wil worden, dan kan je dat ook bijvoorbeeld voor een paar uurtjes doen? Of is dat wel voor de hele dag?
1: Nee, we hebben drie shifts van 4 uur.
0: Oh ja.
1: Dat zal dan... Nee, dat klopt. Nou, ik weet de tijd niet helemaal.
0: Nee.
1: Maar je werkt dus een middag, een namiddag of avond shift. Mm-hmm. Of alle drie, als je dat wil.
0: Ja. Ja, en wat ik nog even me toch wel heel erg afvroeg van wat is nou eigenlijk de line-up naast drukwerk qua
1: naam? Ja, nou dat is een heel rijtje. Ik was al voorbereid op deze vraag. Ik ken ze bijna net mijn hoofd. In een soort van willekeurige volgorde. Drukwerk dus. Die spelen uit mijn hoofd om 10 uur. De boeren rockband die je noemde Ritten Ditten uit Nijkerk. Yellow Fox is een Americana collectief met een celliste en een violiste uit Den Haag. Amar, de Turkse volkszanger, of Nederlandse volkszanger met Turkse achtergrond. En waarom altijd Turkse volkszanger wordt genoemd. Straatwaarde, een feest coverband en twee tribute bands. Avril Lavigne en Blink-182 doet de ene band. En Yellow is een Coldplay tribute band. En dan hebben we twee Suitcase en Lot and Friends uit Leusden. En dan hebben we DJ Timmer die het afsluit. En Stemming die tussen de acts door wat opvult.
0: Uh-huh. Yep.
1: Wat opvult, dat is... Daar doe ik ze te weinig hier mee aan.
0: Wauw. Nou, en een DJ inderdaad ook nog eens aan het einde. Ja. Dus dat,
1: die knalt was afgelopen jaar ook. Dat is echt lekker om nog even helemaal uit het dak te gaan tot het laatste uur. Ja.
0: Ja. En jij zelf, waar kijk je nou het meest naar uit? Waar heb je het meest zin in?
1: Van de line-up? Dat het lukt. We zijn drie kwart jaar mee bezig.
0: Zo.
1: Eigenlijk na de zomer beginnen we alweer. En dat het dan allemaal staat en dat met al die vrijwilligers en al die mensen dat we dat toch maar voor elkaar krijgen. En al die alles wat erachter zit. En zelf sta ik achter de bar, want dat vind ik de leukste plek.
0: Leuk.
1: Dus daar coördineer ik de boel en dan gewoon heel veel mensen een fijne dag en avond zien hebben.
0: Ja, en wat ik ook nog even zat te denken van qua veiligheid zal dat er ook allemaal wel zijn, hè, met vrijwilligers, met... Ja, hoe heet dat? EHBO?
1: Dat er ook professionele beveiliging rondloopt. Dat is ook verplicht bij een evenement als dit.
0: Ja, en kan je goed parkeren daar ook?
1: Je parkeert bij Roda, dus een stukje verderop. Mm-hmm. Of, maar de meeste mensen komen op de fiets. Want de meeste mensen komen
0: precies,
1: ook uit de buurt.
0: Die komen uit de buurt, ja.
1: Ja. En anders is er dus rondom is er zatte parkeergelegenheid. En we hebben een bushalte voor de deur.
0: Nou, kijk, dat kan niet missen. Nee, inderdaad.
1: Nee, precies.
0: Nou, en ik zag jullie ook op Instagram. Dat is ook wel heel leuk wat er allemaal voorbij kwam. Puddingpop. Het duurt nog even, maar goed. 13 juni is het zo natuurlijk.
1: Ja, nog een paar weken. Ja.
0: Nou, leuk. Bedankt voor de informatie, Frank.
1: Alsjeblieft. Bedankt voor bellen.
0: Ja, en tot dan. Kom ik misschien even een biertje halen.
1: Tot dan.
0: Da.
1: Doei.

0: We hebben geluisterd naar Tin Soldier, prachtig, van The Small of Faces.
1: From the north

En dit was Friday's Child van Them. En zoals ik al zei bij het intro, dit is de ene laatste uitzending. De volgende keer zijn we dus voor het laatst. Dus u kunt reageren via Insta op Studio Cultuur. Nou, technicus was Leo Steijman en we gaan eruit. Leuk dat u erbij was dit uur, dus ga er lekker op uit. U heeft genoeg tips, leuke tips kunnen horen. Dag!

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
1: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years. Eemland 1.
5: Hey boys, hier komt hij dan. 1.

Welkom weer bij Rock All Over The Years. Ja, we gaan gauw beginnen, want het uurtje is zo voorbij. We beginnen met John Barry 7. Zip Zip, eind jaren 50. En waar kennen we John Barry nog meer van? Nou, hij schreef bijvoorbeeld de herkenningsmelodie van James Bond. En een heleboel muziek ook van de James Bond films. Dit is nog dus voor de tijd van James Bond. John Barry 7 met Zip Zip.

0: 90s rock and roll.
1: Verder met Kevin Steele met het nummer The Nine Live Blues uit 2026. En Kevin Steele was de frontman van de legendarische groep Rock Gang. The Nine Live Blues.

We gaan naar de Red Hot Chili Peppers. Ja, ze komen uit Californië. En ze bestaan al vanaf 1982 tot aan de dag van vandaag. Het volgende nummer dat heet Californication. En dat komt uit 1999.

Verder met Led Zeppelin. Ja, ik ga twee nummers laten horen. Dat ze eigenlijk zo totaal verschillend zijn. Het eerste nummer, dat heet Cashmere. Ja, het is gemaakt tussen 73 en 75. Ze hebben er zo'n 3 jaar over gedaan. En dit nummer wordt bij ieder concert wat ze geven, wordt dit gespeeld. En het volgende nummer, dat heet Dire Maker uit 73. En ja, Cashmere, het klinkt een beetje bijna klassiekachtig. En het tweede nummer is een beetje reggae-achtig.

0: hij is weer heerlijk.
1: Dat was Led Zeppelin met twee totaal verschillende nummers. Verder met Billy Idol. Ja, hij treedt al op vanaf 1977, als ik het goed heb in mijn hoofd. Het volgende nummer komt uit 2025. Het heette Still Dancing.

0: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
1: We gaan verder met John Lee Hooker. Ja, hij was actief vanaf 1948 tot 2001. Ja, tot hij overleed in dat jaar. Dit nummer komt uit 1980 en het heette Good Rocking Mama.

Ja, zo komen we dus blues en rock. Verder met de Black Keys. Die hebben weer een nieuw album uitgebracht. Ieder jaar brengen ze eigenlijk een nieuw album uit. En het album wat dus dit jaar uitgebracht is, in 2026, heet Peaches. Daarvan twee nummers. Where There Is Smoke, There Is Fire. En Fireman, Ring the Bell. Ze hebben schijnbaar toch iets met brandweer. Maar ja, goed. Ze komen uit Ohio. En ze bestaan vanaf 2001 tot aan de dag van vandaag.

Zoals iedereen al weet, komen de Rolling Stones volgende maand met een nieuw album uit. Dat nieuwe album gaat heten Foreign Tongues. Ja, tot die tijd heb ik nog niets nieuws van dit album. Zouden komt laat ik het uiteraard horen. Dus laat ik dan wel eventjes iets horen van het laatste album wat ze gemaakt hebben. Uit 2023, Hackney Diamonds, Sweet Sounds of Heaven met Lady Gaga.

Met de laatste twee nummers van dit uurtje gaan we toch weer een beetje terug naar de oude rock and roll. Het eerste nummer is van Martin Riverfield en The Wheels of Fortune. En dat nummer heet We're All Gonna Die Someday. Het is uit 2026, maar het klinkt heel erg oud. En wat daarna komt, dat hoor je zo meteen.

0: the others keep on talking, we keep on rocking.
1: Het laatste nummer is van Marty Wilde. Het is van een album uit 2026. Ja, en de beste man is al dik in de 80. Marty Wilde, ja, die kennen we natuurlijk ook als de vader van Kim Wilde. En Marty Wilde heeft ook een heleboel geschreven voor andere bandjes, zoals onder andere voor Status Quo. Dit is van hemzelf, Let's Rock This Place.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
1: Ik hoop dat de acties, en dat is een goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken ook weer kunnen hervatten.
0: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
1: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
0: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. Het overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
2: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
0: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan het weer nog vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
5: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: You're listening to the best radio in the universe. Non-stop music. All day long.
7: Bijna weekend Jeroen en Pieter. 12 inches. Op Eemland 1.
8: Yeah, I love you.
9: Ach, wat heerlijk. De 12 inches zijn er weer. Ja, dat betekent dus dat één van ons twee ziek is. En dat is ook het geval. Het is dit keer Peter die ziek is. En wij dachten, joh, we laten hier natuurlijk niet alleen. We gaan gewoon lekkere plaatjes voor je draaien. En dat doen we dus ook. Waaronder deze van Nomad, Give You Devotion. We hebben ook nog The Real McCoy voor je, KLF, Club Niveau, The Pointer Sisters, Stevie Wonder. En nog vele, vele andere. Ik zou zeggen, geniet 2 uur lang, weekend Jeroen en Peter, de remixes.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicapte sector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
1: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de rosse grutto's en je hoort de schooleksters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
0: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
2: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En
3: ethanol
2: is
3: ethanol even gelekt, waar komt dat dan vandaan?
2: Uit een slecht aangesloten toestel.
0: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Met de auto naar het werk? Toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
6: De Omroep voor Regio Eemland. Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
7: You're listening to the best radio in the universe. Non-stop music. All day long.
8: Bijna weekend Jeroen en Pieter. 12 inches. Op Eemland 1.
9: Ja, die zijn weer. Ach, het tweede uur van bijna weekend Jeroen en Peter is weer gestart. En we hebben natuurlijk de hele fijne 12-inch platen voor je. Maar we gaan zo beginnen met Radar Love. Ze denken, Golden Earring, nee, dit is Centerfold. Dat is ook erg leuk. Dan hebben we nog Africa Bambamta en UB40 met Reckless. Komt er ook langs. Boney M, Mike Oldfield, Princess en de Funky Sisters, Kim Wilde. You name it, we got it. En we beginnen nu met lekkere muziek dus. Geniet nog even een heel uur van die heerlijke, lange, extra lange platen. Want hoe langer, hoe beter. Hey, dat zijn mijn vrouw ook vannacht. Weekendje Roene Peter, het blijft toch.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
1: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
0: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen 2 ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
2: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn. Nee.
0: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Remember the promise you made van Cock Robin. Nou, bij deze dan, want ik heb ook toegezegd dat we meerdere versies afleveringen zouden maken van de jukebox met lange versies. Nou, dit vandaag is het er weer een. Lange versies vandaag, allemaal langer dan 6 minuten. En deze The Promise You Made van Cock Robin is daarbij overigens vandaag de kortste met 6 minuten 36. Cock Robin is een Amerikaanse poprockformatie die is opgericht in 1984 en onder leiding stond van Peter Kingsbury. Verder stonden in de oorspronkelijke bezetting Anna Lacazio, zij hoor je als zangeres, haar hoor je als zangeres, Cliff Wright en drummer Lon Mulino III. In Nederland werden ze vooral bekend door veel publiciteit van MTV en doordat ze de nummers The Promise You Made en Through You Were On My Side en When Your Heart Is Weak veel draaiden. Overigens is Cock Robin ooit eens in Nederland geweest. Dat was in Emmen op 13 juni 2009. Trad Cock Robin op in Emmen bij de Back to the 80s Festival. Later omgedoopt tot Retro Pop aan de Grote Rietplas. Waar zo'n 8000 bezoekers aanwezig waren. En in een interview met Radio Emmen medewerker Luc Blikman vertelde zanger Peter Kingsbury dat de naam van de band afkomstig was van een 17e-eeuws verhaal genaamd The Marriage of Cock Robin en Jenny Wren. Weet hij dat ook weer? Ze zijn overigens al wel steeds actief, al niet meer in de oorspronkelijke bezetting. Maar The Promise You Made was een van hun grootste hits. Wat ook een grote hit was voor een andere band, was I Heard It Through the Grapevines van natuurlijk Creedence Clearwater Revival. En daar gaan we nu naar luisteren, ook weer een lange versie. Blijft er lekker 11 minuten lang voor zitten.

0: Creedence Clearwater Revival, dus een Amerikaanse rockband die zijn hoogtijdagen kende in de periode van 1968 tot 1972. En dit is I Heard It Through the Grapevines. Meer dan 11 minuten als je dit outro dus meetelt. En de geschiedenis van Creedence Clearwater Revival, voor het gemak vaak afgekort tot CCR, begint eind jaren 50. En dat allemaal wanneer de broers Fogerty de formatie Tommy Fogerty en de Blue Velvets oprichten. En dat is dus uitgegroeid uiteindelijk naar Clearwater Revival. Creedence Clearwater Revival. En hoe komen ze dan aan die naam? Nou, deze drie elementen komen respectievelijk van Creedence Newball, een vriend van Tom Fogerty. De extra E is toegevoegd om het woord creed, oftewel credo of motto, te creëren. Clearwater komt van een tv-reclame voor Olympiabier dat de smaak van helder water, dus Clearwater, zou hebben. En Revival staat voor een nieuwe opleving van de groep, de trouw die men elkaar zweert. Creedence Clearwater Revival, 11 minuten lang. Iets korter, maar toch altijd nog 7,5 minuut bijna, is La Vie en Rose van Grace Jones.
1: Varkenbrood! 1 hand 1.
0: Er zit ook een heel mooi lang intro op. Grace Jones, natuurlijk bekend als een aparte dame. Daar gaan we straks meer over vertellen. Dit is de Jukebox met allemaal lange nummers.

La Vie en Rose dus van Grace Jones. 7 minuten en 26 seconden. Duurt hij maar liefst. Grace Beverly Jones is haar volledige naam. En het is een Jamaicaans model, zangeres en actrice. En La Vie en Rose is een cover van een chanson van Edith Piaf. En het werd een hit in Europa voor Grace Jones. Grace Jones natuurlijk vooral bekend van het nummer Slave to the Rhythm. Jones heeft ook nog een filmcarrière. En dat had ze tot 83 in onder meer een aantal artistieke films, maar niet in grote commerciële films. Die kwamen er wel, met onder andere Conan the Destroyer en de James Bond film A View to a Kill. Ze heeft ook wat minder leuke dingen in haar leven gedaan, maar daar zullen we maar niet op ingaan om het gezellig te houden, zullen we maar zeggen. Fool's Overture is de volgende en dan hebben we het over Supertramp in een live versie. Weer bijna 11 minuten om van te genieten.

0: Een live versie heb je altijd verrassende elementen in deze Fool's Overture van Supertramp. En Supertramp was een Brits symfonische rockgroep door de Wurlitzer piano en saxofoon gedomineerd geluid. En de band kreeg als eerste de naam Daddy, maar deze werd al snel gewijzigd in Supertramp, nog voor de eerste opname. En Supertramp is gebaseerd op het boek The Autobiography of a Supertramp van W.H. Davies uit circa 1910 alweer. En de band werd opgericht in 1969 door Rick Davies en Richard Palmer James. En een andere belangrijke lid was Roger Hodgsons. Hij heeft ook vele songs van Supertramp gecomponeerd. Onder andere Give a Little Bit, The Logical Song, Take the Long Way Home, Dreamer, Breakfast in America en It's Raining Again. Laatst ook heel bekend. Davies, die componeerde onder andere Bloody Well Right, Goodbye Stranger en Cannonball. Ze hebben heel wat opnamen gemaakt, Supertramp. Mooi geluid om altijd te horen. En dit was dus een live versie, zoals gezegd. Oh, die is toch niet aan de beurt, sorry. We gaan eerst even naar een jingletje. En nu mogen ze pas de Philadelphia International All-Stars en nog veel meer andere zangers die erbij zitten, zoals Lou Rawls, Billy Paul, Archie Bell, Teddy Pendergrass, de OJ's, Didi Job Gamble. Dat zingen dus de song Let's Clean Up the Ghetto. In de versie van bijna 9 minuten, 8 minuten 41. En de voetjes kunnen op van de vloer.
1: You know, I was in New York City a few months ago, and the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay.

In 1977 had de gelegenheidsformatie Philadelphia All-Stars een hit met Let's Clean Up the Ghetto. En dat was een eenmalige samenwerkingsverband van artiesten van het label Philadelphia International Records, waaraan meegewerkt werd door Teddy Pendergrass, liedzanger van Harold Melvin in de Blue Notes, Didi Sharp, Lou Rawls, Billy Paul, de OJ's en Archie Bell. Het nummer is geschreven door Kenneth Gamble en Lean Hoff en C. Gilbert. En het nummer werd verkozen tot alarmschijf en bereikte de 7e plaats in de top 40. En gezien de tijd zijn we alweer toegekomen aan de laatste nummer. En het laatste nummer komt van A-ha met The Sun Always Shines on TV. A-ha is een popgroep uit Noorwegen bestaande uit zanger Morten Harket, Paul Watkar Savoy en de toetsenist Magne Verhulmen. En de groep ontstond in 1982 en het trio verliet Noorwegen om in Londen een muziekcarrière dus op te bouwen. A-ha had veel hits, waar onder andere dus The Sun Always Shines on TV, The Living Daylights is natuurlijk ook wel bekend. Take On Me is nog een van de meer bekende songs dus van de band, die opgericht werd in 1982 in Oslo. De naam van de band ontstond toen de leden van de ABBA-song Knowing Me, Knowing You hoorden. Daar kwam A-ha in voor. En het debuutsingle was dus Take On Me en werd een grote hit zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Maar ik heb dus gekozen voor The Sun Always Shines on TV in een lange versie van maar liefst 8 minuten. En daarmee gaan we er dus uit vandaag in deze aflevering van The Jukebox. Graag tot een volgende keer bij dus meer lange songs in The Jukebox. A-ha dus, met The Sun Always Shines on TV, in dit geval op de radio. Graag tot de volgende keer bij The Jukebox.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de 2 optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in de gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Een albino-buffel in Bangladesh met de bijnaam Donald Trump wordt toch niet geslacht op het aanstaande offerfeest. Het dier kreeg de naam van de Amerikaanse president vanwege zijn opvallende witte kuif en was eigenlijk al verkocht om ritueel geslacht te worden. Maar de regering van Bangladesh heeft daar nu een stokje voor gestoken. Ze vreesden dat er te veel mensen op af zouden komen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom besloten dat Donald Trump nu naar een dierentuin gaat. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.

0: vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend. Nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran, ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer. Vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Daardoor zou er ruimte moeten komen voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Er zouden ook afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de Straat van Hormuz. De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet president Trump er nog mee instemmen. Vice-president Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer gevangenen. Zo bleek uit onderzoek van Save the Children dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek